Frisco. It ain't no country club either.

0: mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Vriendjes, het is niet te vatten, maar het is alweer ineens de repetitiedag voor het weekend.
3: Ja, klopt, inderdaad.
2: Die normaal hoe snel dat gaat.
3: Ja, inderdaad.
2: Jongens. Donderdag 7 mei, het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen, de Belg is opnieuw rijker geworden. Argentinië gaat knaagdieren testen op het Hanta-virus en het sprookje van Vincent Kompany in de Champions League is afgelopen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n 286.000 euro. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Professor Koen Engelbrecht.
5: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
4: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hanta-virus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land, voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany. Dat zegt de voetbalanalist Janko Beekman.
6: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel eens gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
4: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal.
3: Ja, dat is wel een beetje raar, want ik heb gekeken gisteravond en ik ben nooit een fan geweest van Bayern München of zo. En om een of andere reden zat ik er ook voor te supporteren gisteren. Ja. Dat heeft niet mogen zijn, jammer genoeg.
4: We beginnen de dag droog vandaag, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht met maxima tot 16 graden en morgen meestal droog bij een graad of 18.
7: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de kom.

0: Jongens, toch, een van mijn favoriete plaatjes toen ik 12 jaar was. Uit 1992, It's My Life van Dr. Alvin.
1: De ochtend van Joe.
2: Ja, misschien heb je niet 100% door, omdat je gewoon gezellig luistert naar ons elke ochtend. Maar wij zijn eigenlijk een commerciële zender, zoals dat heet. Dat betekent dat onze lonen betaald worden met de reclameblokken die worden uitgezonden in onze programma's. Aan de andere kant, aan de Reijerslaan, dat is dan weer een openbare omroep. En die lonen worden onder andere betaald, ook een beetje met die reclame, maar ook met het geld van ons allemaal. Dus met de overheidsgeld worden die lonen daar betaald. En dat betekent ook dat die VRT een soort van contract heeft met ons allemaal, met de overheid. En dat ze allerlei dingen altijd moeten doen. Bijvoorbeeld ook bekendmaken welke klachten er binnenkomen elk jaar. En dat lijstje is weer naar buiten gekomen.
0: En dat is altijd spullen.
2: Dat is altijd fantastisch. En het laatste nieuws maakte dan een volle pagina van. Er waren 4700 contacten met kijkers en luisteraars, waarvan 8900 echte klachten.
0: Okay.
2: En daar zitten dan klachten bij. Bijvoorbeeld, presentatoren van Studio Brussel hebben allerlei heilige beelden kapotgeslagen een tijdje geleden. Of soms is er humor in de ideale wereld over alles wat christelijk is, terwijl ze dat niet durven over de islam. En daar storen veel mensen zich aan.
0: En dan kruipen ze in hun pen om dat even te melden.
2: Ja, oké. Dat zijn heel terechte klachten. Maar ook bijvoorbeeld dingen, op een bepaald moment waren het beelden te zien van Mathieu van der Poel, die zichzelf aan het filmen was, terwijl die aan het fietsen was. En dan vonden kijkers dan niet verantwoord dat dat wordt uitgezonden. Want dat, ja, iedereen weet dat dat en illegaal is en gevaarlijk en niet het goede voorbeeld. Maar er zitten ook soms hele grappige klachten ook bij. Bijvoorbeeld mensen die lastig zijn omdat er alcohol wordt gedronken in een sportprogramma als Vive le Velo. Ja. Maar Vive le Velo, dat is een gezellige setting in het zuiden van Frankrijk. Ja. Op het einde van een avond, ja, na een ronde met mensen die niet meer moeten rijden. Dat is toch gezellig dat die glaasje wijn.
0: Ja, du pain, du boursin en du alcohol.
2: Maar dan zijn mensen daar soms lastig over. Maar het gaat bijvoorbeeld, elk jaar komen er klachten binnen over het feit dat ene Ben Krabbe te duidelijk laat merken voor welke voetbalploeg hij is.
0: Zo ken ik er nog. Jeroen Meus die gebruikt toch altijd te veel boter in al zijn producten?
2: Ja.
0: Kan niet.
2: Klachten
0: maar weet je, jij somt die klachten nu allemaal op, mooi van de VRT. Maar eigenlijk is het wel een beetje, ja, niet eerlijk toe naar onze luisteraars van onze commerciële zender. Ja, we hebben dat niet, hè, zo die ombudsdienst,
2: die klachtenlijn,
0: die service. Ja, ik vind, onze luisteraars hebben ook recht op het ventileren van hun ergernisjes.
2: Oei, die had ik zien aankomen.
0: Ik stel voor, laat ze maar eens binnenkomen, jongens. Ongefilterd.
2: Maak ze
0: binnenkomen.
2: Kapot. Maak ze kapot.
0: Producer Sander, jij gaat op alles antwoorden, hè. Producer Sander, antwoord op al jullie klachten.
2: Dus nu doe je hier officieel klachtenlijn.
0: Story. Okay. Aan het programma Items, Sven, Anke, ik veel. Nu kan het. Alleen vandaag.
2: Via de app.
0: Via de app. 2 platen de tijd. En dan gaat de lijn dicht.

0: goede nieuws is dat er bijna alleen maar lieve en toffe en leuke berichten binnenkomen. Good Vibrations van de Beach Boys, maar... Ja, dit is Joe. Anke had er net het lumineuze idee, de VRT, die maakt elk jaar bekend welke klachten er zijn binnengekomen over hun programma's en over hun medewerkers. En er zit ook best wel wat onnozele klachten tussen, dat je denkt, waar mensen toch eigenlijk azijnpissergewijs over kunnen lullen. Maar ja, jij zei, we gaan ook de klachtenlijn hier even openen over ons programma. Laat maar komen.
1: Ja, Pascal stuurt, ik heb nog nooit een nummer van Dana Winner gehoord bij jullie.
0: Is dat
1: dus
0: zo?
1: Bij deze graag woordeloos. En Christophe zegt, ja, meer Fiocco en Faithless, A-U-B. Iemand stuurt, ik vind het niet kunnen dat Sven nooit een knuffel wil van Anke. Dat is echt ondankbaar. Oh. Dat lijkt alsof AB uit Hasselt dat gestuurd heeft. Ja. Maar nee, het is Manu Carliers, dus echt een luisteraar die dat gestuurd heeft. Ja. Ben zegt, mijn klacht is dat ik daarnet bij het nieuws geen verkeersoverzicht heb gehoord.
0: Okay.
1: Het klopt inderdaad, Ben, want er was niks.
0: Nee, er waren geen files.
1: En om een beetje, moet je zeggen, vlotheid te creëren op de radio, zeggen wij dat niet, er is geen verkeer, maar doen wij gewoon door.
0: Ja.
1: Peter zegt, ik vind het stom dat jullie geen afscheid nemen van de luisteraar om 10 uur.
0: Ja.
1: Dat wij nooit dag zeggen.
0: Oh, ja.
1: Dat is ook een beetje zo, omdat wij ook zo de continuïteit van de vrolijke vrienden, hè, snap je? Zo van,
0: ja, maar wacht eens even.
1: Is weg.
0: Weet je wat er ook gebeurt, dat weet je toch wel. Om 9:30, dan hebben we nog een gesprek, koffie tanken met Sven en Anke.
1: Ja.
0: Er zijn dan bedrijven die een plaat aanvragen. Die platen komen dan aangekondigd door die luisteraars. En ondertussen zijn we al aan het vergaderen, jongens, voor wat er de volgende dag gaat in ons programma zitten.
1: Jurgen zegt dat jij je haar wel eens mag kammen.
0: Ja, dat is waar. Dat vergeet ik soms wel. Dat doe ik niet elke dag meer consequent.
1: Ja, wel, maar ik vind het eigenlijk wel plezant. Zou ik een inkijk in jullie hoofdjes?
0: En een andere Jurgen die zegt, ja, mijn klacht is dat jullie vroeger moeten beginnen in de ochtend. Mijn werkdag zit er al voor 3/4 op. Dat is Jurgen de baas, dat is een bakker natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dus die zou willen dat wij om 2 uur beginnen. Wat denkt de Sander?
1: Maar wij overwegen dat.
0: Ik vind het prima.
1: We weten, we doen gewoon van 12 tot 9. Van middernacht tot 9 of zo.
0: Ja, sorry.
1: Allee, hier is woordeloos. En als er nog...
0: Het is niet woordeloos.
2: Het is een dak van de wereld.
0: Het is dak van de wereld.
1: Oh, sorry. Ja, maar dat is toch niet het gevraagde nummer,
0: vriendje. Ja, oké, sorry, excuseer. Dan is het Fiocco. Ja, sorry.

0: producer zegt, dit is scheidmuziek. Sander, heeft dit scheidmuziek?
1: Ik vind het fantastisch. Schijfje zei.
0: Ah. Stond scheidmuziek.
1: Ik ben hier aan het gaan, het leukste in de maanden.
0: Oké. Geniet ervan. Fioco, Aflito.

0: Ja, kijk, dat komt ervan natuurlijk, hè. Als jullie klachten mogen indienen en wij proberen er iets mee te doen, dan krijg je dit soort muziek in de ochtend. We zitten met een klachtenlijn deze ochtend.
1: Ja, we hebben daarnet een bitteke, echt 2 seconden, Dana Winder gedraaid.
0: Ja.
1: Nog niet van het nummer eigenlijk dat de klachten indienen.
0: En wel woordeloos, maar ja, die hadden niet meteen klaarstaan.
1: Pascal, goedemorgen.
0: Dag Pascal.
2: Goedemorgen.
1: Hey, ben je echt de grootste Dana Winder fan ter wereld?
2: Misschien niet de grootste, maar toch wel redelijk groot.
1: Ja, want je hebt toch wel meermaals gestuurd van... je bent nooit Dana Winder gedraaid. Want je bent een jonge gast, hè. Hoe ben je zo fan geworden van Dana Winder?
2: Dus vanaf we klein waren, dat we dat geregeld hoorden. En ja, dan hadden we wel een liedje of 3.
0: Ja?
2: Die veel afgespeeld werd. En
1: Dus blijven hangen.
0: En ze kan heel goed zingen, hè. Dana is een hele goede zangeres.
1: Het is een hele toffe.
0: En een lieve madame ook nog. Ja. Je had op het dak van de wereld klaarstaan. Sorry, dat was de verkeerde. Mijn excuses daarvoor.
2: Oh, kan ik ook mee leven, hoor.
0: Dan doen we toch. Ja, sorry.
1: Voilà, Pascal.
0: Voor jou.
1: Geniet van de oplossing voor jouw klacht, hè.
0: Zullen we, man?
2: Ja, dank u wel.

0: Fioco en daarna Danne Wilners op de radio, dankzij de klachtenlijn.
1: Er zijn ook wel nu klachten binnenkomen van Kevin en Wim, die zeggen, wij draaien te veel Danne Wilners. Ja. Er komt nog een klacht binnen van Sophie van den Broeke, die zegt, mijn berichtjes worden nooit voorgelezen. Sophie van den Broeke, bij deze is dat gebeurd. Verder komt ook nog binnen, Erwin zegt, het stoort mij dat Sven lacht met Anke haar privéverhalen, maar hij zelf vertelt niets over zijn privé.
0: Dat is wel waar.
1: Zij gehuwd, wat doet zijn partner?
0: Ja,
1: en zo van die dingen.
0: Ja,
1: verder komt nog binnen, Anke maakt veel te weinig reclame voor frietjes en Sven doucht echt veel, veel te veel.
0: Die laatste heb je zelf verzonnen. Allee, dankjewel voor al jullie fijne klachten. We gaan er geen rekening mee houden. Nog een fijne dag gewenst allemaal.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
5: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Peugeot.
7: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken.

0: gratis voor een gratis huis, hè?
1: Auw!
0: Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ze heeft hits gescoord zoveel jaren lang. Dit was eind jaren 90. Kim Wilde en de Kids in America.
1: Zeg zo meteen een tip in de categorie bezint. Eer je begint. Echt een spannende oproep voor iedereen. Eerst het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met dat virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. In totaal stierven 3 passagiers aan het virus. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern van Vincent Kompany. De finale vindt plaats op 30 mei en PSG neemt het dan op tegen Arsenal. De dag begint droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Het wordt zo'n 16 graden vandaag. Morgen meestal droog bij 18 graden.
1: Het gaat dan langzaam richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. En 5 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen.
3: 6:30. Een tip voor een
1: niet verdikkend leven. Ja, een tip om niet te verdikken.
4: Oké.
1: Stop met de eiwitten-hype.
4: Oh, wacht.
1: Laat me uitpraten, jongen. Laat me uitpraten. Kijk, jij bent een intensieve sporter.
4: Ja.
1: Dat is het, dat is alles. Als je intensief sport...
4: Ja?
1: Een gek die om 3 uur 's nachts opstaat om op zijn loopband te staan, dan mag je eiwitten vreten
4: ja,
1: zoveel
4: sporten,
1: je wil.
4: Ja.
1: Ja, maar als je dat niet doet,
4: dan moet
1: geen
4: het
1: zin,
4: niet.
1: Dan verdik je alleen
4: waar,
1: maar. Maar de eiwittenhype, dat is zo. Ja, dat is weer nu het ding. In alles moeten eiwitten zitten en proteïne, want proteïne, dat gaat ons leven redden en daar gaan we allemaal knap van worden van proteïne. Dus Aldi is nu ook op de kar gesprongen.
4: Ja, iedereen doet het.
1: Maar
4: ja,
1: Sanne Moeha, dat is de diëtiste van HLN, die zegt vandaag doe het niet, want die eiwitten moeten ook ergens vandaan kopen. Hè? Want tegenwoordig stoppen ze eiwitten in limonade, pizza's. Alleen in frietjes zitten nog geen eiwitten. Maar ze zegt dat komt uit melk, dat komt uit erwten, dat komt uit soja. Dus dat is een extra toevoeging aan uw eten.
4: Ja.
1: En als het niet de bedoeling is om bij te komen, of dat je intensief sport en aan spieropbouw doet, want dat doen die eiwitten, die zorgen voor spieren, dan is dat debiel.
4: Ja, het is eigenlijk wel een goede tip. Ja, want ik doe het uiteraard wel, als ik zo een zeer zware inspanning heb gedaan, zo heel hard gesport, dan doe ik ook poederken, hè. Dan doe ik zo whey, en dat is dan water bij, of melk kan je er nog bij doen, maar dat doe ik niet. Je shake dat goed, en dat is inderdaad, als je aan spierafbraak of opbouw aan het, dan moet je dat wel even doen.
1: Kleine noot nog. Wat? Het gaat over de bewerkte proteïne, want je hebt ook onbewerkte proteïne, zoals suiker, eitjes en gewoon kipfilet.
4: Ja, dat is allemaal heel goed.
1: Dat kunnen we wel eten.
4: Ja.
1: Voilà, maar dus dat is eerlijk begin.
4: Toch met alles. Maten is toch het belangrijkste. Je moet met niks overdrijven. En zo'n hypes nooit vertrouwen.
5: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: online van Kamerad, dacht ik, maar ik heb hem eens opgezocht. Het is eigenlijk een Duitser.
1: Ja.
0: Dus dan is het Tim Kamerad.
1: Kamerad, ja. Ik heb zo van die vrienden die dat zeggen. Ja, maar kamerad. Kamerad. Ik denk eigenlijk dat onze producer dat ook wel eens durft te zeggen. Zo. Hey, kamerad, opletten, hè. Zag je
2: ik
1: dat?
2: Was juist aan het eten, sorry.
1: Ja, wat ben je aan het eten?
2: Dan boterham, maar lekker. We zijn aan het ruilen met Anke.
0: Ja, ik zei, ik had geen ontbijt.
1: Ja.
0: Tom had het niet gemaakt voor mij.
1: Oei, ja.
0: Een beetje woorden gisteren en dan zie ik dat meteen in de frigo, dat hij geen ontbijt heeft gemaakt.
1: Een beetje woorden gisteren, dan zie ik
0: dus ik in de frigo dat ik geen ontbijt heb. Ik dacht, oké. Dan heb ik een pak koeken meegenomen. De chocolate chip van de Albert Heijn merk. En maar ik had eigenlijk zin in een boterham. Want uiteindelijk wil ik ook wel goed eten.
1: Ja.
0: Dus ik zei, nu moet ik die koeken eten. Ja. Toen zei Sander, wil je boterham van mij? En heb ik een koek gegeven aan hem.
1: Wat een interessant verhaal toch
0: Sorry, ik denk dat de mensen echt denken, wat leuk om te weten dat Anke ook woorden heeft met haar partner. En dat ze dan ook gestraft wordt. Door geen ontbijt te krijgen 's ochtends. Ja. De mensen horen dat graag, die dingen van dat wij ook maar normaal zijn.
1: Ja, alleen geniet ervan.
0: Even zoals het is.
1: Kameraad.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
5: Xina, ja aan je dromen.
7: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
8: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Good times, great music.
10: Sven en Anke.

0: is niet alle goud wat blinkt, dat weet je. Maar dit is een gouden ouwe die we graag nog eens draaien. Spandau Ballet en Gold.
1: Spin en Anker.
2: Het prijsbeest van de dag.
0: Prijsbeesten, we zijn het allemaal.
2: Oeh.
0: Maar dan wel gemiddeld. Gemiddeld mediaangewijs. Ik zal het even uitleggen. Uit cijfers van de Universiteit Gent en de Key Trade Bank blijkt dat het mediaanvermogen, en mediaan dat is de helft heeft meer en de helft heeft minder, van ons allemaal, van de Belgen, vorig jaar gegroeid is. Het groeit wat minder snel dan vroeger, maar we zijn nog altijd rijker aan het worden. Gemiddeld bezit een gezin in ons land 286.250 euro. En dat is heel veel geld. Ik denk dat heel veel mensen denken, dat staat helemaal niet op
2: mijn spaarrekening. Het huis zit erbij,
0: het
2: toch?
0: Het huis zit erbij.
2: Oh, anders zit ik er ver onder.
0: Ja, nee, ik ook. Het huis zit er wel degelijk bij, ja, inderdaad. Dat is het grootste deel van het vermogen van de Belgen altijd geweest. Wij zijn met die baksteen in de maag geboren. En daarnaast zitten veel mensen hun geld op een spaarrekening in plaats van te beleggen. En je hoort altijd elke expert zeggen, beleggen is veel slimmer. Want de rente is heel laag, enzovoort, enzovoort. Maar ja, ik doe het ook. Als ik er nog iets over heb na mijn huis af te betalen, dan gaat het ook op een spaarrekening.
2: Maar ja, ik durf niet beleggen. En ze zeiden toch ook van, een tijd geleden, je moet investeren in goud, goud, goud.
0: Gold.
2: En nu is die prijs ook naar beneden aan het gaan. Ik vertrouw niemand meer. Ik smeer.
0: Ja, de meeste gezinnen hebben een grote spaarbuffer. Vaak zelfs genoeg om meer dan een jaar zonder inkomen te leven. Meer dan een jaar, meeste gezinnen. En heel straf, je had het misschien niet verwacht, maar de jongeren, de generatie Z, Gen Z, hè, die sparen relatief veel. Meer dan vroeger. En dat heeft te maken met het feit dat ze ooit een huis willen kopen. En dat iedereen ondertussen, zeker in die generatie, en ook ouders van mensen van die generatie, weten dat de huizen steeds duurder aan het worden zijn. Steeds moeilijker is om nog een huis te kopen. Dus ja, maar de rijkste groep is nog altijd, eigenlijk zijn dat onze ouders, de babyboom generatie. Omdat ze het langst hebben kunnen sparen en investeren. En bij de alleroudste daalt het vermogen dan weer. Omdat ze minder inkomen hebben en hun spaargeld beginnen te gebruiken.
2: Maar je hebt na Gen Z komt Gen Alpha. Hè?
0: Alpha?
2: Daar zitten mijn kinderen in.
0: Oké. Okay, ja.
2: Dat wordt een fenomenale generatie.
0: Waarom wordt dat een fenomenale generatie?
2: Ja, mijn zoon doet zijn lentefeest op Pinkstermaandag 25 mei. En iedereen vraagt, wat moeten we Max kopen? Ja? En hij zegt tegen iedereen hetzelfde.
0: Ja?
2: Hij wil het geld om een huis te kopen.
0: Om een huis te kopen?
2: Maar hij zegt dat tegen iedereen
0: nu al.
2: Ja, ja. Jongen, en hij twijfelt in welk huis hij wilt gaan wonen. In dat van ons of in dat van opa, oma en opa. Want als wij dood zijn, dan kan hij daar dan komen.
0: Het gaat heel snel. Het is echt tempo aan het maken eigenlijk. Je moet al doodgaan ook.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Doe er maar kalm aan.
2: Dus hij wil briefjes van 50 euro, zegt. Ja, dat is Gen Alpha, jongens.
0: Ja, slim. Ja.

0: Welkom bij Wakker te worden, Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
1: Een blik achter de schermen.
0: Wie zijn ze, die mensen? Ik zit met een vraag, jongens. Anke, Sander, wie zijn die mensen? Ik ging net even plassen.
2: Oh nee, geen vettig verhaal. Ik ben net een koek met chocolade aan
0: het. Nee, het is geen vettig verhaal. Het is echt geen vettig verhaal, maar het is een raar verhaal. Wie zijn die mensen die naar het toilet gaan met een halfvolle kop koffie?
3: Ja?
0: En vervolgens die op de vuilnisemmer zetten en laten staan. Maar, ja, wie zei dat?
3: Maar je bedoelt...
0: Dat je überhaupt daar... Ik kom nu, ik ga plassen. Dus de lavabo's en daarnaast hangt een vuilnisemmer aan de, maar met een klep. Ja. Dus je kan daar iets op zetten. Ik kan me voorstellen dat... Maar je gaat al echt de toiletten binnen.
3: Yo.
0: Met een kop koffie.
3: Ja.
0: Je zet die daar.
3: Ja.
0: Je was je handen misschien wel, misschien niet. En je gaat naar buiten en je denkt... Dan blijft hij gewoon staan. Wie zijn die mensen?
3: Ja, maar ik denk dat een vergetelheid gaat geweest
0: zijn. Zeker een vergetelheid.
3: Want als je al naar binnen gaat, inderdaad, in de toiletten met zo'n koffie, dan heb je toch al een beetje een raar hoofd. Ik denk dat die...
0: Het zijn rare mensen.
2: Ik weet één ding.
0: Ja?
2: Het was een man.
0: Ja.
3: Maar
0: ja, bij ons.
3: Ik denk, zou het niet iemand van Willy zijn?
0: Van Willy? Van de rockzender?
3: Ja, ik denk het.
0: Ja, het zou kunnen.
3: Je hebt daar mensen die trouwringen vergeten. Je hebt daar mensen die...

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo-app. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken. Knaldi.
10: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
13: Love to see you shine.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
16: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Dit is jou.
19: Ja, straks bellen met de 90s vedette, waarvan je denkt, als je die naam hoort, goh, hoe zou daar nog mee zijn? Ja, dat antwoord krijg je dus. Na 7 uur, na het nieuws van Grin.
20: Goedemorgen allemaal. We zijn het voorbije jaar weer wat rijker geworden. Steeds meer bedrijfswagens zijn elektrisch. En Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. We zijn het voorbije jaar dus opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Professor Koen Engelbrecht.
21: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
20: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Bijna 8 op de 10 bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd. Dat zegt Yves Stoks van Partena.
22: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
20: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met dat virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijnse eiland. En het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. Rusland roept alle ambassades in Kiev in Oekraïne op om tijdig te evacueren voor mogelijke vergeldingsaanvallen op 9 mei. De Russen vieren dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland kondigde daarom een staakt het vuren aan op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne zich daar niet aan zal houden en dreigt dus nu al met de tegenaanvallen. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: we zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat iedereen in die finale wel eens gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
20: De finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal.
11: Frank, goedemorgen. Vandaag betere dag, al een klein beetje richting een mooi weekend. Gaan we het zo aanpakken?
17: Ja, wel, het is sowieso beter dan gisteren en eergisteren natuurlijk. Hè. Dus de regenzone die heeft ons land verlaten. Nu zijn er nog wel redelijk wat wolkenvelden aanwezig. En ik vrees er een beetje voor dat de zon het wel redelijk moeilijk zal hebben. Hè. Zo'n opklaring is wel mogelijk. Maar voor de rest, de klemtoon ligt toch op de wolken. En hier en daar een buitje is ook niet uitgesloten. Dat is nu het geval. Maar ook elders kan dat eventueel in de loop van de dag nog tot ontwikkeling komen. De temperaturen die liggen ergens dan na de middag rond de 15 of 16 graden. En morgen wordt het nog iets beter. We starten zonnig. Loop van de dag redelijk wat stapelwolken, dat wel. Blijft zo goed als droog. Het wordt nog wat zachter. We gaan richting 18 graden op vrijdag.
11: Ja, ik wil toch al eens kijken. Zaterdag onze coastwalk. En het gaat oké zijn qua weer. Frank, het komt goed uit.
17: Het gaat oké zijn. Het gaat droog zijn en het wordt nog warmer. Ja.
19: Halleluja.
11: Ja, ook wel blij mee. Ja, inderdaad.
19: Ja, richting Antwerpen op de E313 tussen Lassenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten. Een kwartier op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Vielen op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde, 10 minuten. Ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar afgesloten.
11: Met een zelfgekozen groep vrienden of familie is goed op reis gaan op onze kosten. Het kan, je moet gewoon luisteren naar onze avondspits.
23: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

0: Boost die ochtendenergie uit de jaren 80. Come on, Eileen van Dexys Midnight Runners. En straks, vrienden,
1: Sven en Anke.
0: Gaan we bellen met deze madame uit de jaren 90. Kim K heeft toen een hele dikke hit gescoord met Lila Lee. Het is een beetje rustiger en stiller rond geworden. Heeft ook al wat gezondheidsperikelen, dat heeft iedereen wel eens gelezen. Maar ze is wel weer hele toffe dingen aan het doen, dus we gaan haar straks eens bellen.
2: Zeg, misschien zoek jij toevallig een Porsche met gouden velgen.
0: Nee, dank je.
2: Nee?
0: Nee, heb je er in overschot of wat?
2: Ik niet, maar ik ken iemand. Vriendin van mij aan de zee, een verpleegster. Nee, Stefanie Sander, je weet wel.
0: Ah, ja, ja, verpleegster.
2: Ja, van wie er 17 voertuigen in beslag zijn genomen.
0: Ja, ja.
2: 17 luxe voertuigen, Porsches, maar ook motoren van Ducati, Harley Davidson, Mini Cooper, van alles. 6 van die 17 worden openbaar verkocht eigenlijk.
0: Okay, okay.
2: Want de Finshop in Bornem, dat is eigenlijk van, Fin staat voor financiën, voor financiën, gaat die verkopen. Op 13 mei worden die verkocht. Dan kan je koopjes doen. Maar ik dacht, hoe werkt dat dan? Hè? Moet je dan echt zo naar daar gaan, naar een hangar? Mm-hmm. Maar je kan op 11 en 12 mei alles gaan kijken in Bornem. En dan moet je bieden via mail.
0: Okay.
2: Zo werkt dat.
0: Of via mail?
2: Via mail.
0: Okay.
2: En de 13e wordt dan beslist of jij het hebt, ja of niet. En je denkt van, waarom worden die al verkocht? Want dat onderzoek is nog bezig. Maar dat is omdat die wagens heel snel hun waarde verliezen als die te lang stilstaan.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: Dus nu, dat geld, dat gaat ook niet meteen naar de staat. Dat blijft nog eigenlijk van Stefanie. Maar als de zaak wordt uitgesproken, dan gaat dat geld waarschijnlijk naar de staat.
0: Oké. Okay. Paris Saint-Germain, ik heb gisteren nog gekeken naar het voetbal. Heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal na 1-1 gelijkspel tegen Bayern. Dat is heel, heel raar eigenlijk. Maar doordat Kompany daar de trainer is en zo goed eigenlijk wel dat aan het doen is, word ik dan automatisch een beetje supporter van Bayern München. Ja, dat is een beetje chauvinisme waarschijnlijk. In elk geval, ze kwamen vroeg op achterstand, konden het tij niet meer compleet keren, ook al werd het 1-1. Ja, en Kompany, ik vind als trainers te veel dingen steken op de scheidsrechters, dat vind ik altijd wel een beetje jammer, want ik vond het gisteren toch wel jammer genoeg duidelijk dat PSG de betere ploeg was tegen Bayern München. Dat zeiden ook alle analisten, maar daar was Kompany het niet helemaal mee eens. Die zei, ja, dus we waren eigenlijk even goed, zegt hij, vind ik, waren even goed. En er waren toch wel beslissingen met penalties en toestanden waar ik van vond dat het niet helemaal eerlijk was.
2: Eigen kind schoonkind.
0: Ja, eigen kind schoonkind. Luisteren.
3: Penalty in Paris, we have a totally different opinion, completely. The penalty today, we have a totally different opinion, completely. And obviously the red card. But of course, in a game where in the end we talk about two top teams who played a really, really close match. If you saw a clear, better team, then you have good eyes, better eyes than mine. But I saw two very, very equal teams that fought as hard as they could to win the Champions League. These type of referee decisions cannot decide it.
0: Ja. Oké, vindt het. Ja, oké. Ja, voor helemaal. Maar weet je, er komt een finale aan met PSG en Arsenal. En ja, ik ga weer niet voor PSG supporten, want dan is Limburg boven. Hè.
2: Leandro
0: Trossard.
2: De Schmos,
0: ja, dat klinkt een beetje zo inderdaad.
2: Dat is normaal. Toen hij de eerste keer bij ons het nieuws zat, hè, producer Sander, toen dacht ik echt, maar de Schmos, die maakt het nu ook als voetballer.
0: Ja, ja, ja.

0: Deze week in Date Night.
1: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven en ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
0: Date Night. Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast op joe.be of in je favoriete podcast-app. Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
0: Good times, great music.
7: Sven en Anke.

0: goed, ik was ook op reis in Egypte. En de taxichauffeur speelde lila lila volle bak, ja, 28 jaar later. En toch ook wel wat gezondheidsproblemen later staat ze wel weer in de hitlijst. Want het is ja, een beetje stil geweest rond Kim K. Ja.
1: Hey, goedemorgen, dag Kim K.
0: Dag Kim.
2: Hallo, hallo. Goedemorgen, hey. Dag Sven, dag Anke.
1: Hey, we gaan het hebben over het goede nieuws. Maar we willen nog even ja, die gezondheidsperikelen. We weten allemaal dat jij ja, aan je bed gekluisterd bent. Maar al jaren. Maar hoe moeten wij dat, ons dat leven voorstellen, Kim?
2: Ja, dus eigenlijk vrij zoals het hoort, in bed en ja, niet eruit. In september al 10 jaar nu dat ik er echt letterlijk niet uit kan. Dus ik kan niet stappen, ik kan ook niet zitten, ik kan alleen maar liggen voorlopig. Dus,
1: maar en, ja. En jij, ja, wat doe jij dan? Hoe bestaat jou? Ja, hoe ziet jouw dag eruit? Hoe laat word jij wakker? Wat doe je dan de hele dag? Wie komt jou helpen?
2: Ik heb fantastische helpertjes rond mij, van overal een beetje, die mij ja, de nodige dingen bezorgen, die mij helpen. En, ik heb mensen die boodschappen doen voor mij, ik heb mensen die komen poetsen, dus ik heb een beetje een team rond mij opgebouwd die het mogelijk maken dat ik toch zelfstandig thuis kan blijven leven, want ik woon alleen in mijn eigen huis, dus het grootste deel van de dag ben ik hier alleen. En, ja, voorlopig lukt dat. Dan trek ik mijn plan zo. Dus het is wat het is. En,
1: maar ja, kijk je dan ja, heel de tijd televisie? Lees jij een boek? Hoe vul je dan de dag?
2: Ja, ik ben heel veel bezig met muziek eigenlijk. Heel veel muziek luisteren, zelf schrijven en ook weer zingen. Maar eigenlijk niet zo heel veel tv en boeken lezen. Ook niet zo vaak eigenlijk. Dus ja, heel veel muziek.
1: Ja, en is het dan de muziek ook die jou eigenlijk ja, overeind houdt, om het zo te zeggen, tussen aanhalingstekens, die jou erdoor sleept? Want het is toch ontzettend zwaar, zo'n leven.
2: Oh ja, ik moet zeggen dat ik daar redelijk positief in sta. Ik heb wel ja, heel veel last, omdat ik nu ja, bijna 10 jaar in bed lig. Ik krijg ook doorlichtwonden en zo. Dus ja, de pijn is soms moeilijk, maar muziek is inderdaad een grote escape voor mij op veel gebieden. Dat, ja, muziek is emotie, dus op goede momenten droevige goede muziek en op andere momenten dan meer droevige muziek. Dus dat gaat mee met mij en daarin kan ik mijn... Ja, mijn ding kwijt, zeg maar. Ja, en ook met zelf weer te schrijven, te zingen. Is mijn wereld ook weer opengegaan? Dus heb ik weer in contact met mensen over de hele wereld? Heb ik weer een doel? Heb ik weer iets om naar uit te kijken? En ja, je zou mijn wereld nu wel veranderd, moet ik zeggen. Ja.
0: Want Kim, ja, het straffe is wel dat dat ook aan het, dat dat werkt ook nog altijd, die muziek. Het is niet meer de Lila Lee van destijds, maar je staat in buitenlandse hitlijsten met de muziek die je maakt. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Want we gaan iets laten horen, wat nu echt aan het scoren is op dit moment in veel buitenlandse hitparades. Summer Again is het. Hoe zing jij dat? Want je kan niet naar een studio gaan om daar te gaan zingen, hè?
2: Ja, dus het begint met een tekst. Ik schrijf mijn tekst zelf tegenwoordig allemaal. En dan zoek ik een producer die daar met mij een track rond maakt. En dan, dan heb ik een heel leuke jongen uit Aalst. Een audio-ingenieur die hier bij mij thuis komt. En die brengt zijn heleboel mee uit de studio. Dus we hebben hier alles wat in de studio dan rond mij, dat we dat opbouwen. En dan zing ik echt van op mijn rug liggend van in bed mijn liedjes in. Ja.
0: Dan, al liggend zing jij dan die dance hits, want het is meestal dancemuziek die je toch maakt. Hè?
2: Ja.
0: En ja, dat is wel heel bijzonder. We gaan eens laten horen, een stuk laten horen. Ja, van Summer Again. Maar blijf aan de lijn.
2: Ja.

0: Wel catchy.
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk.
1: Het is wel plezant wat je aan het maken bent.
0: Ja, ik snap dat je daar wel heel veel vreugde uit haalt. Want intussen komen ook heel veel berichtjes binnen van Joe-luisteraars die zeggen... Amai, wat een sterke vrouw is Kim. Heel veel respect voor jou. Heel veel moed. En wat een levensvreugde sta je uit. En ook heel veel mensen zeggen van... Amai, hoe wij soms kunnen zagen.

0: Over banale dingen, als je weet van ja, dat Kim al 10 jaar gewoon plat ligt.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, daar leert je heel veel lessen. En ja, mensen zeggen ook, hoe hou je dat vol? Maar je leert andere dingen heel erg waarderen inderdaad in het leven. En als je op je 26 een kankerdiagnose krijgt, dan is het enige wat ik voel dankbaarheid dat ik er nog ben. En dan probeer ik inderdaad niet te kijken naar de dingen die ik mis, maar de dingen die ik wel nog heb. En ik heb een goede papa nog altijd die dicht bij mij staat en dankzij wie ik dit ook een beetje kan doen. En dan, ja, ik zeg de mensen die mij helpen, dat zijn ook vrienden en vriendinnen eigenlijk. En ja, het leven ziet er goed uit en ik kijk nog altijd vooruit. En ja, ik
1: Er zijn een paar mensen, ik ga de vraagje toch stellen, Kim. Een paar mensen hebben ze ook gesteld. Is er ergens, uitzicht op beterschap ooit nog? Kan het nog anders worden, je leven? Of gaat het dit altijd zijn?
2: Ik heb het onlangs heel grondig aangepakt met een dokter die ook zei van Kim, allee, je kan hier toch zo niet blijven liggen. Ik ga mijn best doen voor jou. We zijn daaraan begonnen in november. En we hebben in 3 ziekenhuizen echt advies gevraagd. En voorlopig is er niet echt iemand die zegt, ja, kom maar af, wij kunnen je helpen. Mm-hmm. Dus het is vooral mijn bot eigenlijk dat volledig vergroeid is nu. En ik heb ook zware osteoporose. En ja, mijn heupen bewegen niet meer, mijn knie bewegen niet meer of kunnen meer plooien. En ze kunnen geen prothese steken omdat mijn bot eigenlijk te broos is om dat aan te kunnen. Dus zolang er geen eigenlijk nieuwe therapie is om die bot aan te maken, is er niet meteen een optie op wetenschap. Nee. Mm-hmm.
0: Heel erg bedankt dat wij jou mochten bellen. Want ik denk dat iedereen die jou gehoord heeft net, die boodschap mee gaat nemen vandaag en heel de dag ermee bezig gaat zijn. Van inderdaad, dankbaar zijn voor hetgeen je hebt. En niet altijd zakken om hetgeen je niet hebt. En in jouw geval is dat echt wel heel bijzonder dat jij dat kan.
1: Kim, veel succes met alles wat je muzikaal gaat doen. Maar we hebben ook toch nog goesting in dit gekregen. Dus dat gaan we toch ook eens doen als je niet uitkomt.
0: En dotjes in ons haar met van die, en kakjes met haarsprieten uit.
1: Zo. Kim K, sterke, lieve vrouw. Veel succes met alles, hè.

0: Wat een koningin. Kim K. en Lilali. Intussen is het 7:30. Nieuws krijg je van Krim.
1: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Het gaat om apps zoals Grok, waarmee je dus van iemand een naaktbeeld kan genereren zonder dat die persoon daar toestemming toe geeft. Dat verbod zou eind december ingaan. We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het om 11%. Dat blijkt allemaal uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. En net niet voor Vincent Kompany in de Champions League. Zijn Bayern München speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus stoot PSG door naar de finale op 30 mei en neemt het op tegen Arsenal. De dag begint droog, daarna meer wolken met kans op een bui bij zo'n 16 graden. Morgen meestal droog bij 18 graden.
0: Richting Antwerpen gaat het langzaam. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 20 minuten. Een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een kwartier, 10 minuten richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de Gentse ring richting Zeilzaten tussen Gent-Zeehaven en Gent-Zeehaven. Enfin, daar eigenlijk ter plaatse is het staan. 10 minuten.
2: Over een goed uurtje gaan we weer acteren. We hebben weer iets, we hebben een heel speciale scène eigenlijk gedaan. In Take van de Week, je kan er van alles mee winnen, dat weet je. En je gaat ons ook weer in beeld zien acteren. Het is, weer ja,
0: het is vandaag wel heel slecht amateurtoneel.
2: Het is heel slecht.
0: Dat was allemaal. Het Sander en Grim doen ook.
2: Sander, ja, dat haalt het niveau nog naar beneden.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Het cijfer van de dag.
2: Het cijfer van de dag. Beste Anke, beste luisteraars van onze ochtendshow sinds 10 jaar. Het cijfer van de dag is 200.
0: Oké.
2: Ja, en wij hebben er gemiddeld, jij hebt er misschien meer, misschien, jij hebt er meer. Anderen hebben minder, 200 van.
0: Hersencellen.
2: Nee, minder in jouw geval.
0: Ja, wist ik dat je die mop ging maken. Nee, is het in ons lichaam?
2: Het is niet in ons lichaam. Nee,
0: ja, is het op ons lichaam?
2: Ja, maar ja.
0: Is het op onze huid?
2: Op onze huid.
0: Moedervlekken.
2: Moedervlekken, 200.
0: Ja.
2: Hebben we er zoveel, denk je?
0: Ik heb er 1000, denk ik.
2: Echt?
0: Er heel veel.
2: Mooi.
0: Of haartjes.
2: Je zou met een blinde kunnen samen zijn, die kan je braille lezen dan eigenlijk. Ja? Ja. Haartjes, waar?
0: Waar jij maar wil.
2: Ik wil niks. Nee, 200. Nou, gemiddeld Belgen. Het gaat over de Belgen. Het gaat over Belgen. Het zal in andere landen wel weer anders
0: zijn.
2: Ja, dat denk ik
0: wel. Ja, maar serieus. Sommige is het landen iets meer dat groeit op je lichaam of niet?
2: Het groeit niet op jouw lichaam.
0: Het is er gewoon.
2: Het is er gewoon.
0: Maar,
2: ja,
0: het is iets, maar ik moet er niet een andere.
2: Wel iets voor, je doet er wel iets voor om het in huis te halen. Maar je hebt er 200 van.
0: Spieren.
2: Spieren. Nee, het is niet op je lichaam.
0: Maar je moet dat meteen zeggen. Stop in het zoeken van de lichaam.
2: Stop in het zoeken van de lichaam, Anke. Stop ermee. Dus elders gaan zoeken.
0: Je moet
2: het in huis halen. Ja, en je betaalt er ook wel voor, ja. Inderdaad.
0: 200.
2: 200, hè. Maar 200.
0: Wie heeft er het meeste van ons vier? Van ons team, ons ochtendteam?
2: Anke.
0: Sowieso?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Maar
2: Anke,
0: is het
2: wel,
0: iets leuks? Kapstokken.
2: Kapstokken?
0: Ik heb echt te veel kapstokken.
2: Heb je te veel kapstokken?
0: 2000 of zo.
2: Dat betekent dat je te weinig kleren hebt.
0: En ze pakken die niet op de dingen.
2: Allee, denk eens goed na. Ah. En jullie allemaal eens goed na. 200.

0: Take on me. We zitten zo rond 7:30. Dan is hier elke dag cijfer van de dag. Ineke die stuurt. Wij doen dat elke dag met de kinderen. Dan proberen wij mee te zoeken naar wat het is. Ja, en soms zitten we er wel op.
1: Ja.
0: Wat denk je, Anke?
1: Moeilijk vandaag.
0: Het is eigenlijk niet moeilijk. Het is eigenlijk totaal niet moeilijk.
1: Kijk, ik zei kapstokken en Annemie zegt... Ik volg 10 te veel kapstokken thuis. Lauren stuurt 200 kookpotten. Is Sven?
0: Nee, dat heb ik niet. Ik heb niet 200 kookpotten. Ik heb er wel wat.
1: We hebben 6 of zo.
0: Maar het gaat over ons allemaal samen, hè? Gemiddeld.
1: Wacht, 200 dingen die we in huis hebben. Er komt binnen theelichtjes, kaarsen, potten choco, rollen wc-papier, onderbroeken, borstspieren, kledingstukken, sokken, batterijen, volle batterijen, lege batterijen, verlengkabels, borstspieren, stokjes spaghetti, oorbellen, elektrische toestellen in huis die aangesloten, die echt in de prius zitten. Zit het er al tussen, ja of nee? Curryworsten. Komt ook binnen. Huisstofmijten.
0: Nee, maar je bent heel dicht geweest wel een paar keer. Je bent een paar keer heel dicht geweest.
1: Ja.
0: Weet je wat het is, Anke?
1: Nee.
0: Het is een onderzoek van de KU Leuven, maar we moeten het straks even bespreken met een goede vriendin van de show ondertussen, want we bellen haar dan altijd als het hierover gaat. Els Keimeulen, hoofddirecteur van de
1: Schoenen.
0: Nee, het gaat over kledingstukken. De gemiddelde Vlaming heeft 200 kledingstukken in de kast. 200 kledingstukken, de gemiddelde Vlaming. Dan denk je, waar komt dat vandaan?
1: Maar ik heb veel meer.
0: Maar veel meer?
1: Ah ja. Ja.
0: Veel meer?
1: Ja, maar ik ben geen weggooier. Ik heb ook nog zo dingen van 15 jaar geleden ooit eens in de H&M gekocht. Ik kan niks weggooien.
0: Oef. Maar waar ligt dat dan allemaal?
1: Ja. Daar moet ik eens filmen, jongens. Dat is, dan denken jullie echt, hoe kun jij zo leven? Dat is allemaal kasten, maar die puilen uit. En dan zoek ik één ding en dan ben ik zo lost dat ik het niet vind dat alles eruit gaat.
0: Voor alle duidelijkheid, voor alle mensen, we kennen Anke lang genoeg. Het zijn nooit hele dure kledingstukken die je
1: Ik ben geen design shopper, hè.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik heb graag veel, maar daardoor vind ik nooit iets. Heb ik altijd hetzelfde aan. Je kent het, hè.
0: Die
1: maar
0: situatie.
1: Eigenlijk wil ik Els eens vragen van hoe je dingen moet weggooien.
0: Ja. Wat je er allemaal kan mee doen enzovoort. En hoe hoeveel van die kleren zouden we denken, daar mogen jullie ook eens een cijfer op plakken, van die 200 kledingstukken, hoeveel procent zou een mens echt geregeld dragen? Wat denk je?
1: 25.
0: Zometeen.
2: Vanavond bij VTM snuffelen Danny Verstraeten en Charlotte Sieberond in Eenmaal Andermaal. En ogen open bij VTM 2, want B. Kim ziet een spoorloper in de trein. Vanavond bij VTM en VTM 2. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.

0: Harry Styles, goedemorgen allemaal. As it was. Nu moet ik toch even een blik achter de schermen geven.
1: Het cijfer van de dag.
0: We doen dat nu in dit seizoen al elke dag rond dit uur. Het cijfer van de dag. Anke gaat er altijd redelijk enthousiast in mee. Maar vandaag, jongen, alle remmen los.
2: Alle remmen los.
0: Het vorige gesprek met Els Keimeulen, dat was hier al vol een ambiance in de studio.
2: Ja.
0: Het gaat over feit. Jij vroeg je terecht af, heeft de KU Leuven daar nu echt onderzoek naar gedaan? Het is echt onderzoek. En trouwens,
2: maar welke faculteit dan?
0: Luisteraars van ons hebben die student op bezoek gekregen die dat waarschijnlijk als eindwerk of als doctoraat of weet ik veel wat heeft gemaakt. Ik weet het niet, maar de gemiddelde Vlaming heeft 200 kledingstukken in zijn klerenkast liggen en hangen. Blijkt uit een onderzoek van hen, een kwart van die kleren dragen we overigens niet. En 40% heeft tweedehands kleding in zijn kast.
2: Ja, ik vind dat heel weinig, 200 kledingstukken. Wat dat wil zeggen, alle winterjassen, al uw badpakken, kousen of whatever. Dat doen we toch, Els, dat is toch veel te weinig. Mensen hebben toch geen eerlijk antwoord gegeven aan die student.
3: Ik vind dat zelf nu ook niet zo superveel. Maar ja, als dat een gemiddelde is, er zijn misschien ook mensen met 20 kledingstukken in de kast. Dus dan haalt dat een beetje dat getal naar beneden, denk ik dan.
0: Ja.
2: Ja, we zitten met een producer, een man alleen. Die knikt, die heeft heel weinig. En alles wat hem heeft, draagt hem de hele tijd. Hè, Sander?
4: Ik heb een systeem, ik heb die kap. Ja, ik ben een neurot, hè. Even zeggen vooruit. Maar de kapstok is en ik draai die dan om. Zodat je na een paar maanden weet, oh, dit heb ik eigenlijk al maanden niet meer aangehad. En na een jaar weet je, als het nog niet uit, gooi je het dan weg.
2: Amai, dat is echt zo'n tip die ze aan vrouwen geven. En jij doet dat ook.
4: Daarom is mijn kleedkast altijd opgeruimd. Maar ik ben ook gewoon helemaal niet fashionable. Dat geef ik ook toe, Els.
2: Ja, dat maakt niet uit.
4: Maar ik heb een mooi lichaam, dat maakt niet uit.
2: Je hebt een kathedraal, uiteraard.
0: Els hangt aan de lijn.
2: Ja, Els.
0: Hallo.
2: Maar, dat is, heel veel vrouwen sturen het ook van, ze kunnen niks weggooien. Maar we willen weggooien. Hoe moeten we dat doen?
3: Ja, dus in principe, als je iets een half jaar, een jaar niet gedragen hebt, dan gaat het er niet meer van komen. En wij denken dan altijd, ja, maar dat komt allemaal nog terug in de mode. En misschien voor mijn kinderen. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Want alles komt wel terug, maar er is dan net dat detail anders. Of die kleur is dan niet meer goed. En onze kinderen, die willen onze kleren niet. Dat heb ik ondertussen ook al gemerkt bij mijn dochter. Dus weg en dan maken we er andere mensen mee blij. Of je verdient er een centje mee bij voor wie zich door Vinted wil ploeteren. Dus ik zou dingen zelf ook niet te lang bijhouden.
2: Nee, hè? Maar ja, wij blijven dan weer, want dan denk je, oh, weer ruimte, we gaan weer bijshoppen. En wij trappen toch in veel valkuilen.
3: Wel, de belangrijkste reden waarom wij zoveel kleren te veel hebben, is omdat wij shoppen voor iemand die we eigenlijk niet zijn. We kopen voor als we twee maten afvallen.
2: Ja.
3: Of we kopen voor als we straks cooler zijn, want dat is allemaal ons plan. Ja, maar wij gaan wel cooler worden,
2: exact,
3: of hipper worden. Of we kopen voor die job die we willen. Ja, maar als ik die in outfit, dan gaat die sollicitatie lukken. Dus we hebben heel veel dingen die we kopen, want straks, misschien, ooit. En dat komt er doorgaans niet van. En dus we kunnen maar best gewoon gaan shoppen met het idee van, zal ik het morgen aandoen? En als daarop het antwoord nee is, nee, want ik pas er eigenlijk niet in. Nee, want het is toch eigenlijk te speciaal. Of nee, want ik durf dat toch niet in een groene maatpak. Ja, dan moeten we het laten hangen.
2: Ja, echt. En als inderdaad niet blind staren op het model online. Want dan zie ik inderdaad iemand die 30 kilo weegt met een hele coole outfit. En dan denk ik, ja, dat wil ik ook. En dan, ja, ik ben daar
0: je
2: dan een tientonner mee. Ik ben daar een tientonner mee. En dan denk ik, oei, is die hetzelfde?
3: Nee.
2: Ja, en ook inderdaad een andere stijl. Als je altijd zo wat donkere kleren hebt, je voelt je daar goed in. Maar dan zegt iemand met wie je gaat shoppen, maar zie je wel, kleur staat u ook. En onder die peer pressure, ook van de verkoopster, koop je dat dan. En dan hangt het in de kast, dat groene maatpak.
3: Ja, want eigenlijk, Anke, moet je altijd alleen gaan shoppen.
2: Okay.
3: Andere mensen die beïnvloeden of die zeggen ja, jawel. En zeker doen. En eigenlijk ben je nog maar je eigen beste raadgever. En in die paskamer heb je meestal het gevoel in je buik van ja, dit wil ik. Of twijfelgevallen. En dan gaat die vriendin zeggen jawel. Dus alleen is echt de beste manier om te shoppen. Zonder man, zonder vriendin, zonder collega. Gewoon alleen.
2: En
3: eerlijk zijn met jezelf.
2: En ook, weet je wat ik altijd doe? Kleine tip. Ik koop gewoon de hele paspop. Dus ik vind combineren heel moeilijk.
0: Staan die poppen allemaal bij haar thuis?
2: Ja, ik kijk gewoon, hoe hebben ze dat hier gecombineerd in de etalage? En dan koop ik de hele set. Want anders, ik heb het al gehad, als ik iets alleen koop, het boven- of onderstuk, weet ik niet hoe ik het moet combineren.
0: Dat
2: vind ik een goeie.
0: Ja, maar Els, mag ik iets vragen? Heeft het ook niet te maken dat mensen zoveel kleren hebben, omdat het allemaal soms toch eigenlijk gewoon veel te goedkoop is geworden? En langs alle kanten rond je oren wordt gesmeten met dat online aankopen. Waardoor dat is toch ook, ja, sorry, ecologisch, dat is toch allemaal ook niet zo verantwoord. Hè? Dat is toch ook jammer, hè?
3: Dat is niet verantwoord en dat is een groot probleem vroeger, maar ja, echt lang geleden, 25 jaar geleden, was een kledingstuk een investering. En dan moet je over nadenken, koop ik die blazer, want ja, dat kost wel wat. Vandaag, ja, kost alles niks als je bij die fast fashion ketens koopt. En ons Instagram-algoritme stuurt maar, hè, dit en dit en dit moet je hebben en kijk eens naar die influencer en het kost allemaal niks. Dus ja, dat is een groot probleem. En trouwens, tweedehand is eigenlijk ook een probleem, want dat is zo'n beetje een vals gevoel van we zijn hier duurzaam bezig, maar we kopen daar ook te veel van. Net omdat het klaarblijkelijk zo goedkoop is, maar dan, ja, dan is dat tweedehands ook niet meer zo duurzaam. Hè? Als uw kledingkast vol tweedehands ongedragen stukken ligt, ja, dat is net zo onduurzaam als fast fashion kopen eigenlijk.
2: Ja, en echt, ja, ik ben nu ben ik echt gemotiveerd. Mijn auto zit toevallig nu op dit moment helemaal vol zakken die zelfs weg moeten. En daarna ga ik het nog eens doen, een rondje, want ik word daar heel moe van in mijn hoofd van te veel
0: Ja, dan
2: spullen.
0: Moet je daar een beetje op ingrijpen. Ja, dankjewel, Els Keimeulen, hoofdredacteur van Feeling. Dankjewel ons daar nog even op bijgepraat.
2: Dankjewel Sven voor dit cijfer. Dit is het leukste cijfer tot nu toe van alle cijfers.
0: Allee, maar uit. Dankjewel.

0: Wat heb je twee stuks, Anke?
1: Meneer Bedweters. Hier en thuis.
0: Ja. Tom thuis.
1: En jij hier?
0: Ah, ik dacht Sander.
1: Jullie twee zijn alle twee zo'n dikke bedweters, hè? Zou dat gewoon man zijn? Ik weet het niet. Enfin, Teddy die swims.
0: Ze nieuwe, hè? Ja. Zeg, we hadden het net over dat we 200 kledingstukken gemiddeld thuis hebben. En dan zei Anke, ja, maar ik blijf ook maar kopen, veel te veel. Heel grappig, want Date Night is vandaag weer gelanceerd. De pot- en vodcast van onze Tess. En vanavond ook te beluisteren hier op Joe. In een nieuwe aflevering is de gast Red Sebastian. Hij vertegenwoordigde vorig jaar ons land, dat weet je, op het Eurovisie Songfestival. En hij zegt, heel grappig, dat hij shopverslaafd is. Okay. Ja, kopen, kopen, kopen ook.
2: Ik heb echt een probleem. Ja, ik moet in therapie. Ja.
3: Een shopverslaving.
2: Maar dat heb ik van mijn mama.
3: Voor te lachen of echt?
2: Nee, dat heb ik echt van mijn mama. Ja.
3: En hoe ver gaat dat?
2: Bestel wel wekelijks iets, denk ik, ja.
3: En stuur het ook veel terug.
2: Ik bestel wat dingen en dan zie ik ook wel wat dat er past en wat dat er mooi is. Maar meestal bestel ik wel enkel wat ik echt al mooi vind. Ja. En dan is het een klein beetje een rouwproces in mijn hoofd als het dan niet mooi is. En als ik het dan moet terugsturen. Maar dan is het wel goed voor mijn portefeuille.
0: Wat een verhaal.
1: Ja, shoppen, wijnen. Zo heeft iedereen zijn afwijkingen.
0: Ja, dat is wel. Ja, ik kan hem nu al beluisteren op alle mogelijke platformen. De podcast Date Night van onze testlopers.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Dit
1: is jou. Om 8:45 een nieuwe take van de week. En zelfs al heb je het programma niet gezien, ga je het raden.
0: Ja.
1: Je kan er niet omheen eigenlijk.
0: Ik heb het programma niet gezien.
1: Nee?
0: Maar ik had fragmenten al 1000 keer online gezien.
1: Ja, het is wel wat een slecht amateur toneel vandaag. Hè. Daarom wil je het zeker horen en zien. Het nieuws van 8 van Grim.
8: Goedemorgen allemaal. Europa verbiedt AI-apps voor naakbeelden. 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens zijn elektrisch. En Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify-tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen, zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend al een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
9: Het was heel hard nodig, omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
8: Het verbod gaat vanaf december in. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
10: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
8: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. 2 Britse passagiers die eind april het cruiseschip verlieten waar het hantavirus circuleert, zijn thuis zelf in quarantaine gegaan. En ook enkele mensen die met hen in contact zijn gekomen. Dat zegt Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. De 2 hebben geen symptomen, maar ze worden wel nauw opgevolgd. Al 3 mensen op die cruise zijn overleden. Virologen bij ons benadrukken dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft de rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Die werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. De Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League. Speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
11: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
8: Een volledige analyse hoor je trouwens in de podcast HLN Vandaag.
0: Dag Frank, volledige analyse van het weer vandaag en de komende dagen, zeg eens.
12: Ja, wel vandaag meestal bewolkt. Hè. Dus eventueel dat er wel eens een gat in dat wolkendek kan voorkomen. Dat de zon zich even laat zien, maar het zal niet veel zijn. Ja, toch een buitje is ook niet helemaal uitgesloten vandaag. En dat bij temperaturen van 15, 16, lokaal 17 graden. Morgen, dan beginnen we zonnig, maar in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken. Eentje kan misschien ook uitgroeien tot een bui. Niet van wakker liggen, want het blijft meestal droog. Toch ook morgen met temperaturen ergens van 18 of 19 graden. Ja, en dan zaterdag, voor jullie natuurlijk belangrijk, hè, voor die coastwalk. Alleen maar goed nieuws. Dus dat ziet er heel goed uit. Veel zon mag je verwachten. En temperaturen, ja, op het strand 16, maar in binnenland 20, 22 graden.
0: Oh, maar ik heb nu al zoveel goesting in om te gaan stappen daar, de 42. Dankjewel, Frank.
1: Waar gaat het traag op deze donderdagochtend richting Gent? Op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge verlies je door een ongeval een half uur. Richting Antwerpen op de E313 tussen Masshoven en Antwerpen-Oost 25 minuten. 20 minuten extra op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten en nog een kwartier richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
13: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

0: die La La La La is voor heel de dag. Dat weet je. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Sven en Anke.
1: We moeten het even over een ander artiest hebben. Over Sting. De grote Sting die heel veel Grammys heeft gewonnen. Heel veel prachtige liedjes heeft gemaakt. En die daar ook veel geld mee bij een B heeft weten te harken. Zijn fortuin wordt geschat op 550, 600 miljoen euro. Dat is, niets, dat is al heel veel geld.
0: Dat is echt veel, hè?
1: Dat is heel veel geld, ja. Maar Sting heeft nog eens herhaald. In een interview heeft dat nogal eens gedaan in het verleden. Maar nu in een Amerikaans televisieprogramma bij CBS heeft hij uitgelegd waarom hij dat miljoenenfortuin niet met zijn kinderen gaat delen. Hij heeft 6 kinderen, Sting. En hij heeft dat al vaak gezegd. Ja, ze krijgen van mij eigenlijk niks. Ze moeten op niks rekenen. Ik ga het zelf of proberen op te leven, of ik ga er fijne dingen mee doen. Maar zij moeten er niet van uitgaan dat ze iets gaan krijgen.
0: Och.
1: Ik zie nu al de wenkbrauwen.
0: Ja, ja, ja.
1: En pas op, hij heeft daar een straffe uitspraak over gedaan. Hij zegt, als je kinderen weten dat ze dat geld gaan krijgen, ik vind dat een vorm van ernstig misbruik.
0: Oh.
1: Zegt hij, ja. Want die leven daar dan naar. En dat is een molensteen wat rond hun nek hangt. En ze maken er zelf niks van. Ik heb het zo vaak zien gebeuren, zegt hij. Met kinderen die rekenen op de trust funds die door de ouders al zijn samengesteld. Ze bakken er niets van. Hij zegt, mijn kinderen zijn nu toevallig allemaal heel erg ondernemend. En ik denk dat dat misschien een beetje is omdat ze altijd geweten hebben dat ze voor elke cent die op hun rekening gaat staan, moeten werken. Ze zijn al opgegroeid in een mooie omgeving, daar kunnen ze al niet over klagen.
0: Ja.
1: En zegt hij er wel bij, ja, als het heel erg fout zou gaan met een van mijn kinderen, ga ik die niet ergens in de goot laten liggen. Dat ga ik niet doen. Nee, daar ga ik er wel voor zorgen. Maar er maar vanuit gaan dat er straks 100 miljoen op rekening gaat staan. No way.
0: Ja.
1: Gaat niet gebeuren.
0: Nee.
1: Gaat niet gebeuren.
0: Ach.
1: Je gaat zijn fortuin niet verdelen. Ze krijgen geen
0: erfenis. Er valt zeker heel veel voor te zeggen.
1: Ja.
0: Ja, want je wil inderdaad niet van die tieners zoals een knokken of. Hè.
1: Ja.
0: Dat wil je niet. Hè. Dat is je ergste nachtmerrie dat je van dat krapuul verrotverwende grut krijgt. Maar ik kan me ook niet inbeelden dat die jong van Sting niks krijgen. Dat kan ik me ook niet inbeelden. Allee, bedoel, die gaan wel iets krijgen. Hè. Ik bedoel, nu al gewoon. Allee, als je zoveel geld hebt en je kunt je kinderen een appartementje of een dit of een dat, dan doet je dat wel. Maar ik snap wel echt wel. Allee, voor je het weet heb je echt rotverwende kinderen en dat zijn de allerergsten. Hè. Oh, dat wilde echt niet. Dus
1: en ik denk
0: er valt
1: dat
0: iets voor te zeggen, zeker.
1: Maar zeker denk ik dat het probleem is van mensen die heel veel geld hebben. Mm-hmm. Want wij allemaal gaan proberen waar we kunnen te helpen. Maar dat zal dan ook mondjesmaat zijn. Hier gaat het over mensen. Kinderen die er al van uitgaan op een tiende jaar. Straks komt er 100 miljoen op mijn rekening te staan. Dus waarom zou ik op school mijn best nog eigenlijk doen?
0: Ja, maar gewoon, of waarom zou ik lief zijn voor de mensen of whatever. Hè? Dan word je echt gewoon een vervelende rotmens.
1: Ja, niet allemaal.
0: Niet allemaal. Maar je wil de kans uitsluiten en Sting dacht, kom, ik ga het zeker voor het onzekere nemen.
1: Ik vind dat er wel iets voor te zeggen, want ik vind het wel een goede aanpak.
0: Ja.
1: Absoluut. Allee, ik wou het toch even meegeven. Doe er zelf mee wat je wil.
0: Ik zou het ook willen doen met mijn kinderen, maar ik heb helaas geen 550 miljoen. Niet eens één.

0: Iedereen met kinderen zit nu ook te rekenen in zijn hoofd. En sommige mensen met rijke ouders die denken ook, ja, ze moeten toch geen sting gaan worden eigenlijk.
1: Ja, er komen heel veel berichtjes binnen. Ja, Andy zegt het is leuk en het is de bedoeling dat kinderen zelf voor hun centjes werken. Maar ja, als je welstellende ouders hebt, is het toch normaal dat je iets geeft aan je jung, zoals ik het daar juist zei.
0: Ja, inderdaad. Iemand die zegt, ik ken een zeer rijk persoon en die heeft daar een heel goede oplossing voor gevonden. Want die kinderen weten dat ze natuurlijk in een gouden nest geboren zijn. Maar die zegt, weet je wat, je moet keihard werken, je moet een goede job proberen te zoeken en ik zal je loon verdubbelen.
1: Ah, ja.
0: Dus dat is een soort van motivatie. En ik ken ook wel wat rijkere families die grote bedrijven hebben. En daar moeten die kinderen eigenlijk elke stap van het bedrijf doorlopen om ooit eventueel aan de top te kunnen komen. Dan moeten die bijvoorbeeld aan de kassa gaan zitten of dan moeten die gewoon een schoonmaakjob doen om vakantiegeld te krijgen. Ja.
1: Mooie oplossing ook. En Isabel zegt nog, kunnen jullie anders even mijn rekeningnummer doorgeven aan Sting? Dankjewel.
0: Ja, dat zal dan zeker op jouw rekening stoppen, uiteraard.
2: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
3: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
4: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
5: Manu van Akker.
4: Ruud Beekmans.
6: En Maxime.
4: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
7: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad, VTM en Joe.
8: Crazy Deals!
9: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
10: Amai, dat is echt wel zot.
9: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
10: Is dat ook open op Hemelvaart?
9: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
13: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Good times, great music.
15: Sven en Anke.

0: Een healthy Anne-Marie en Shania Twain. We moeten het even hebben over...
1: De kok en de koning.
2: Ja, morgen kan een gezelschap van 6 een reis naar de zon winnen. 3 finalisten zijn al zeker van hun plek. En het klinkt zo goed, hè. Oh, Caroline uit Wilsbeke, die wil met haar Pink Ladies, dat zijn geen appels, maar dat zijn haar vriendinnen, die elkaar al jaren kennen, willen ze eindelijk samen op vakantie, omdat hun partners nooit meegaan.
0: Dat tof.
2: Ideale situatie. Ja. Erwin uit Borsbeek, die kiest voor een reunie met zijn voormalige collega's van de politie Antwerpen, met wie hij nog eens samen op vakantie wil, omdat ze niet meer op dezelfde dienst werken.
0: Oh, tof.
2: Snap ik ook helemaal. En Suzy uit Bree, die wil, oh, dat vind ik zo schattig, met haar 5 kleinkinderen op vakantie gaan om samen mooie herinneringen te maken.
3: 2 van 9, eentje van 12 en 2 van 13.
2: Zeg maar, ben je daar wel zeker van? Want zo helemaal alleen ja. met 5 kleinkinderen...
0: Ja, je kan ook 5 vriendinnen kiezen, hè.
3: Nee, sorry, ik denk dat ik dood op terug zou komen... Maar dat is het mij waard.
2: O ja, inderdaad, het is heel mooi. Maar ik zou toch iemand extra ook nog meenemen als volwassene. Maar wat

0: als nu een plaatje dat je mocht draaien. Hopelijk Anke in de late namiddag, zaterdag, als je live radio aan het maken bent op de Coastwalk. Samen met Tom, Alive en Kicking. Ik hoop dat wij zo allemaal over de eindmeet gaan komen. In mijn geval na 42 kilometer, in het geval van Rani, na 10 kilometer. In het geval van sommige mensen die meedoen, na 60 of 80 kilometers. Ik ga wat geven. Ja. Ik heb trouwens dingen gekregen.
1: Wat er?
0: Ik heb het lijstje van... Eigenlijk als je het zou zien, zou je willen meedoen, Anke. Ga je spijt dat je moet presenteren, want de lijst van de bevoorrading van de catering onderweg is binnengekomen.
1: Hoezo? Dat is mijn eten.
0: Dat is, ja, het is echt moeite.
1: Dat zal wel.
0: Ik zal eens het water in de mond laten komen. Zo.
1: Ga ik het lekker vinden?
0: Ja, het is gewoon... Het is de moeite. Het
1: zal maar niet mijn Haribo snoepjes zijn.
0: Om de zoveel kilometer... Ik zat echt eens bekijken samen. Ja, het is echt de moeite.

0: Live radio, nu zaterdag, Tom en Anke in de namiddag. En wij gaan wandelen met heel veel luisteraars. Ik kijk er ontzettend naar uit. Weer gaat goed zijn. De AG Belgium Coast Walk. En het is ook met bevoorrading onderweg. En ja. Ik heb eigenlijk de lijst gisteren gezien en je gaat spijt hebben dat je niet mee kan.
1: Ja, dat wist ik dus niet dat dat met eten was, ja. Hè jongens.
0: De eerste, het is start in Oostende. Al na 7 kilometer is de eerste bevoorrading. In Middelkerken voor iedereen een kleine friet met mayonaise.
1: Nee.
0: 5 kilometer
1: nee, dat is niet
0: verder.
1: Waar.
0: Een frikandel speciaal.
1: Nee.
0: Nog eens fiets. Nee, echt is niet.
1: Oh, okay. Oh my god. Maar ik was er toch een beetje mee weg.
0: Ik zag het. Ik dacht, nee.
1: Oh ja, dat zal krachtvoer zijn, want ze moeten niet lopen, dat is maar wandelen. Ik dacht, oh, nee, want die frieten.
0: Nee, maar het zitten wel grappige dingen. Dus ik kan niet alles op zon, het is te veel hoor. Maar het begint dus vanaf 8 uur is de bevoorrading voor mensen die vroeg vertrekken. Ja. Vanaf 8 uur. Middelkerk is de eerste stop. Overal is er water voorzien en overal is er drank voorzien. Dus dat is goed en dat is belangrijk om veel te drinken als je ver wandelt. Maar het is bijvoorbeeld fruitsap bij op de eerste plek. En dan krijg je zo'n lotus madeleine of een chocolade suikerwafel.
1: Oh,
0: kan je daar krijgen?
1: Voor optie 2.
0: Of wortelen kan je daar ook krijgen. Hoeft niet voor jou.
1: Nee.
0: Of sultana, dan kan je daar krijgen. Nee. Dan daarna is het in Westende. Dat is dan weer 5 kilometer verder, word je opnieuw bevoorraad. Dan krijg je onder andere grenadine, als je daar lekker zou vinden naast water. Een tijgerrol. Wat is een tijgerrol?
1: Dat moet ik even opzoeken.
0: Ik weet niet. Also,
1: een tijgerrol.
0: Rol met suiker op of zoiets. Ah, okay.
1: Oh, is dat niet zo? Ja, dat is lekker.
0: Of een zouten koek. Een zouten koek of een sinaasappel. Dan weer 10 kilometer verder, dan krijg je Vitit, een isotone drank. Soep en brood wordt daar voorzien.
1: Mm-hmm.
0: Zout koek, snoep wordt daar voorzien.
1: Snoep.
0: En ook Just Russell. Maar Just Russell,
1: oh, dat weet ik wat dat is.
0: Dat is voor als de hond meegaat.
1: Ja.
0: Voorrading voor de hond onderweg.
1: Oh, dat is wel
0: hoe goed
1: cool.
0: Is dat?
1: Ja.
0: Beetje later, dan als je in Oostduinkerken komt, een rijstaartje.
1: Oh.
0: Paprikanootjes, een appel, weer snoep en nog eens voor de hond. Just Russell. Dan in Sint-Idisbald is er Arla Melk Uniproteïne drink, Powerade, een Trek proteïnbaar, een Lotus cakeje, donut.
1: Een donut?
0: Of een zebra. Die kan je
1: dat allemaal pakken?
0: Een banaan, snoep,
1: kiezen.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. En als je aankomt, CCML en sultana. Maar allee, als je
1: pak
0: dat
1: mij
0: hoort,
1: snoep mee.
0: Ja, overal snoep in mijn zakken steken voor jou aan het vinden. Maar, weet
1: dat is
0: je,
1: wel tof.
0: Van alles, groente, fruit, repen.
1: Och, dus
0: allemaal.
1: De mensen moeten geen knapzak meenemen.
0: Nee. En genoeg water wordt te voorzien, alle soorten drank. Dus ik vind dat wel fantastisch. Hè? Het schijnt zeer goed georganiseerd te zijn voor mensen die het al gedaan hebben. Kijk er ontzettend naar uit.
1: Het nieuws van 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Het gaat om apps zoals Grok, waarmee je dus van iemand een naaktbeeld kan genereren zonder dat die persoon daar toestemming toe geeft. Het verbod zou eind december ingaan. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Dit jaar is er wel opnieuw een stijging te zien, omdat de regering enkelbanden inzet om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. En net niet voor Vincent Kompany in de Champions League. Zijn Bayern München speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de één wedstrijd met 5-4 verloor. En dus stoot PSG door naar de finale op 30 mei. Het neemt het op tegen Arsenal. Het is bewolkt vandaag met deze namiddag enkele lokale buien bij maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog bij 18 graden.
0: Ik vind het wel grappig dat je zo mee was met die frieten in het begin.
1: Ja, ik dacht, het is intens, maar het is lopen, het is wandelen. Ik dacht, die frieten gaan niet op je maag liggen.
0: Nee, maar weet je dat er in de Bordeaux-streek is er een marathon elk jaar die daar gelopen wordt? En dat is van wijnhuis naar wijnhuis, echt waar. En op al die plekken krijg je een proeverke van die wijn. Dus zet je eigenlijk half alcoholisch al 42 kilometer lopen. Speciaal concept, maar heel populair daar. Ja.
1: File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verliest een half uur. 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten. En nog file op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Een kwartier. Ook een kwartier op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. E34 tussen Zoersel en Ranst. Een kwartier. Ook een kwartier richting Brussel op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe. A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen, een kwartier. 10 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Beervelde. Tussen Lokeren en Gent-Brugge is een ongeval gebeurd. Verlies je 10 minuten. Ook nog een kwartier richting Brugge op de E34 tussen Moerbeke en Zelzaten. En nog file 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Blondie en Denis.
1: De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: En morgen, beste vrienden, met bezoek. Stijn Baart wordt radio-dj bij Joe. Hij had een tijdje geleden bij ons verteld dat het zijn droom was om ooit eens op een onbewaakt moment midden in de nacht een uurtje te mogen komen presenteren. Kijk, kom morgen vroeg langs. We gaan wel een beetje bij de hand houden, zodat het niet compleet uit de hand loopt. Maar ik heb er wel zin in. Hij heeft zijn favoriete platenlijst doorgestuurd. Maar jongens, we gaan er een paar uit draaien. Maar dat is niet normaal.
2: Het is heel funny.
0: Er is nog meer 10 om te zien dan jij. Dat is niet te doen.
2: Ja, hij is echt hardcore.
0: Maar de nummers die hij kiest.
2: Ja, ik wil zeggen, ik was voor de echt populaire plaatjes. Maar hij heeft een beetje... Er staan zeker 5 platen in waarvan ik nog nooit heb gehoord.
0: Ja, maar echt. Ja, smartlap all the way. Hè?
2: Ja,
0: maar goed,
2: het is crazy.
0: We gaan die niet allemaal draaien. Je moet niet zappen, maar kijk er wel naar uit om eens te horen presenteren.
2: Ja, en zometeen onze take van de week. Je weet wat je kan winnen, hè. Of een abonnement op streams. Iedereen wil streamen. Of 10 cinema tickets. En je moet nog kiezen de hartverscheurende keuze tussen chips en popcorn. De scène die we gaan naspelen is... ik voorspel nu al dat niemand het antwoord fout gaat hebben. Dus dat is goed, hè?
0: Ja, denk het.
2: Ja, dus je moet doen maar mee gewoon. Niks te verliezen.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: Dit is de ochtend van Joe met de beste classics en de hits van u. Natalie Imbruglia krijg je door en Thorn.
1: De take van de week.
0: Dames en heren, beste luisteraars, mogen wij aan u voorstellen het nieuwe amateurgezelschap, toneelgezelschap. Het is eigenlijk wel heel grappig, want Sander, hoe lang werk jij ondertussen bij ons?
2: Drie maanden.
0: Een van de dingen die ik niet meteen wist, maar die je dan later hebt gezegd, is dat jij graag amateurtoneel speelt.
2: Ja, ik ben regisseur en speler in Almere in Riemst.
0: En welke gezelschap?
2: Kunst en Vermaak in Almere. En die spelen elke jaar eind januari met veel succes een zeer goede klucht.
3: Ja, daar wonen maar 10 mensen en die zitten allemaal in die toneelvereniging.
0: En hoeveel shows doe je dan? Hoeveel voorstellingen?
2: En die zijn dan allemaal uitverkocht.
0: En dat is een zaal van 50 man?
2: Nee, dat is een kleine 1000 man.
0: In totaal 1000 man? Ja.
3: In totaal of telkens? Nee,
2: in totaal. Dat is
0: heel veel.
2: Dat hadden bepaalde musicals niet hoor, van vorig jaar.
3: Oh, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
0: Vrees van wel. En welk stuk heb je gespeeld dit jaar?
2: Ik ben altijd heel slecht aan het houden, maar hebben ze al op een camping gespeeld. Dingen van Ruud Ridder ook, zoals ik de Lotte.
3: Maar altijd deurencomedies.
2: Altijd om te lachen.
0: Ja. Altijd om te lachen, ja. Fijn, goed. Daarom dachten we, we hebben nu een grotere scène.
3: Ja, we moeten nog een naam hebben, hè, zo. Zonder Gêne is de naam van ons amateurgezelschap, want het is echt, het is ook een halve deurencomedie.
0: Ja, maar vier rollen en Grim, jij speelt geen toneel, heb je?
4: Ik ben eigenlijk nieuwstem, maar ik moet altijd opdraven in jullie.
0: Ja, voor één of twee zinnetjes maximum is altijd hilarisch. Want eigenlijk doe je het niet graag.
4: Nee, ik doe dat echt niet graag.
0: Je kunt het eigenlijk
3: en je moest dan een Hollands accent en dan... Ja, het is echt heel grappig hoe slecht jij dat doet in de zin van dat ik denk, maar dat kan toch niet, Grimmie?
4: Ik overweeg ouderschapsverlof op donderdag.
0: Dus, beste vrienden, alle vier spelen we mee.
3: Maar het is echt van ons alle vier heel slecht vandaag.
0: Maar als je weet wat het zou kunnen zijn, en dat zal wel lukken, denk ik, stuur je het dan maar snel door via de app.
3: En straks kun je nog lachen met de beelden, want je moet Grim Vermeijden zien. Het is bijna gespeeld zo slecht het is.
0: Nee, het is
3: maar
0: echt, hè.
3: Daardoor ook heel schattig, Grim.
0: Veel succes. Dus daar gaan we voor.
1: Show. De take van de week.
5: Maar meiteke, je moet er jezelf wel een beetje voor zorgen, hè?
6: Ja, maar vroeger was ik zo niet, hè? Vroeger was ik altijd... Ja, ik kleedde mij altijd heel mooi op. Ik ging weg met vriendinnen. Gaan eten. De verses en zo. Ik deed dingen. En dan heb ik Rij leren kennen. Ja, toen is dat zo. En dan zag ik daar aan de opstap gaan. En nu ben ik eigen huisvrouw geworden. Ik zit altijd binnen. Ik kook. Ik was de kleren. Ik hang die op.
5: Ja, maar zolang als jij gelukkig bent, mocht je dat allemaal zijn, hè? Maar ik heb zo het gevoel dat jij niet gelukkig bent.
6: Maar ik ben ook niet gelukkig.
7: Rij, wat heb je gehoord?
8: Ja, dat ze niet naar de versus gaat. Hè. Haar ex bracht haar altijd naar de versus. Ja, dat zou ik nooit doen. Dat is zo van, hier schatje, bedrieg mij maar.
7: Is dat echt alles wat ze zei? Dat ze niet naar de versus gaat?
8: Ja, wat zei ze dan nog? Ah, dat ze niet gelukkig is. Ja.
7: Ze had het ook over het huishouden en zorgen voor jou.
8: Ja, dat hoort erbij.
7: Bij wat?
8: Bij een vrouw zijn.
7: Oké.
3: Versus.
0: Ach ja, kijk.
3: Ja. Ja,
0: we gaan er geen Oscar voor winnen, dat is duidelijk, dat niet. Maar als je weet wat het is, dan mag jij het wel doen.

0: Ja, je bent gewoon een beetje te lief. Want zeggen nu, het was wel goed geacteerd. Ja, een beetje toezicht.
1: Echt iemand die dat stuurt?
0: Jawel, jawel. En veel die zeggen, we hebben toch goed gelachen.
1: Ja.
0: Maar het is wel in de categorie van uitlachen dan.
1: Ja, dat mag. Ik, dat mag dan heeft nog iets positiefs opgeleverd.
0: Trouwens, je moet echt wel nu eens kijken naar onze Instagram. We hebben het al gedeeld op Instagram, het filmpje. Het is wel, wat?
1: Ja, ja, nee, het is te slecht, hè, maar daardoor is het misschien grappig.
0: Ja, ik vind het wel eigenlijk, als ze niet sukkelen daarop. Ja,
1: maar ja, we moeten nog zeggen wat het juiste antwoord is. De winnaar hangt aan de lijn. Goedemorgen, dag Lennart.
2: Goedemorgen.
1: Lennart, heb jij het programma gezien?
2: Ik heb het helaas nog niet gezien, maar wel al verschillende dingen gelezen op HLN en zo.
1: Dus, ja. En dan wist je dat het ging over...
0: Tadaa.
2: Ja. Temptation Island.
1: Temptation Island, helemaal goed. Wat wil je, streams of 10 cinema tickets?
2: De 10 cinema tickets, alsjeblieft.
1: Oké, en wil je chips of popcorn?
2: Chips, alsjeblieft.
1: Oké, en wil je deelnemen aan Temptation Island als koppel of als verleider?
2: Nee, van de twee.
0: Nee. Het is wel goed dat je aan dit Temptation Island op de radio hebt deelgenomen, vriend. Ja. Dat is het belangrijkste. Fijne dag gewenst,
2: ja,
0: hè?
2: Ja,
0: dat. Jojo.

0: Kertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Medi-market.
0: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Hier, mama. Speciaal voor u.
8: Oh, dat had je echt niet moeten...
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
7: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
9: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
7: Oei.
0: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
0: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
0: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Jongens, even een heugelijke mededeling. Sven en ik, wij zijn in blijde verwachting.
14: Ja.
13: Van...
14: Bezoek.
13: Milk Inc.
14: Ja, inderdaad.
13: Kom maar. Met een nieuwe single komen ze na het 9, het nieuws van Grim Eerst.
15: Goedemorgen. Europa verbiedt uitkleed-apps. Het aantal enkelbanden daalde vorig jaar fors. En Argentinië verdeelt testen voor het hantavirus.
14: Mooi woord, uitkleed-apps.
13: Ja. Woord van het jaar.
14: Ja, inderdaad.
15: Europa verbiedt AI-apps om valse naakbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudified tools die iemand met AI kunnen uitkleden zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlement menslid Asita Kanko.
16: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
15: Het verbod gaat vanaf december in. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
17: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
15: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. En Argentinië gaat 2500 testen verdelen voor de hantavirus, nadat verschillende passagiers op een cruiseschip daardoor ziek werden. Al 3 mensen op die cruise zijn ook overleden. Mogelijk raakten de eerste mensen besmet tijdens een reis in Argentinië, waar die cruise ook aanmeerde. Virologen bij ons benadrukken wel dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. Bewolkte dag vandaag met deze namiddag enkele buien bij 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel wat stapelwolken, maar het blijft droog en zacht, zo'n 18 graden.
13: file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verlies je 25 minuten. Een half uur richting Gent op de E40 tussen Aalteren en Drongen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten file. En nog 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

0: Sofia. Ah, het is al mei ondertussen. Dan denk je, dit soort muziek werkt altijd als stralende dagen zijn zoals vandaag. Hè?
1: Het weer met Frank.
2: Oh, gisteren vond ik het niet gezellig en vandaag gaat het vandaag.
0: Oh, ik ben ook gaan wandelen en het ging wel goed hoor. Het was behoorlijk oké bij ons. Maar misschien in Limburg niet. Hè. Je had over het verschil tussen de twee landgedeelten gepraat, hè, Frank.
2: Ja, wat is het vandaag? Is vandaag voor iedereen hetzelfde?
3: Ja, niet voor iedereen hetzelfde. Het is zo dat er eigenlijk nog redelijk wat bewolking aanwezig is. En ik zie ook op het satellietbeeld dat er toch wel wat gaten aan het wolken zitten. Bijvoorbeeld in het noordwesten, regio Antwerpen zie ik dat bijvoorbeeld. Noordelijke deel van Oost-Vlaanderen, ook in Limburg zie ik dat het toch allemaal wat begint te breken. Op zich is dat goed nieuws, want ja, alle weermodellen gaan ervan uit dat het hele dag grijs gaat blijven. Dus op dat vlak is het dan toch nog redelijk. Verwacht ik veel bewolking, af en toe dus een opklaring. En ja, dat zien we ook nu toch op het radarbeeld. Dat heel plaatselijk ook nog eens wat regen kan vallen uit die bewolking. Dus een enkel buitje, hou daar rekening mee dat dat eventueel wel kan. Temperaturen liggen rond 15 tot 17 graden. Zodat,
2: morgen vrijdag, de eerste dag van het weekend, zeg ik altijd. Wat wordt dat?
3: Dan gaat het zachter zijn, 18, 19 graden. We gaan zonnig starten. In de loop van de ochtend ontstaan er dan redelijk wat stapelwolken. En eentje kan eventueel nog uitgroeien tot een bui. Maar dat is plaatselijk, hè? Dus dat zal zeker niet overal het geval zijn. Tijdelijk wordt het dan zelfs even helemaal betrokken, omdat er redelijk wat stapelwolken aanwezig zijn. En dan aan de avond toe zakt dat weer allemaal in elkaar. En dan krijg je meer en meer zon opnieuw. Dus dat is een beetje het scenario.
2: Oké, en dan zaterdag. Hier heb ik op gewacht. Gisteren zong ik al meteen halleluja. Maar toen zei jij, ho, ho, ho, hold your horses. Want misschien gaat het toch nog regenen. Want eerst zei je van niet, maar daarna dacht je van ik wil toch niet borg staan. Kan je vandaag borg staan voor het feit dat het zaterdag niet gaat regenen aan de kust met de coastwalk?
3: Wel, ik wou dat gisteren niet doen, omdat het eerst ging regenen en dan was het gisteren plots een pak beter. En dan dacht ik van ik wil dat toch nog even zien in hoeverre dat morgen bevestigd wordt. En dat is zo. Blijft dus droog. Dus je hebt echt wel heel veel geluk. Ja, op zaterdag. Dus het gaat droog zijn. De zon gaat van de partij zijn. Wat stapelwolken. Enfin, die stapelwolken zijn meestal, zelfs voor het binnenland, temperatuur. Dus het zit ook goed. Hè. Binnenland wel 22 graden. Aan de kust zal het een graad of 16 zijn. Maar als je aan het wandelen bent, is dat perfect. Hè. Oostenwind. Ik weet niet in hoeverre dat dat belangrijk is. In welke richting.
0: Nou, maar goed. Zal allemaal komen. Ik zeg
2: altijd wind aan de zee.
0: Volmondig.
2: Yes!
0: Ja, nu is het echt wel halleluja.
3: Het is al twee dagen dat het bevestigd wordt, dus daar ga ik daar ook volledig voor.
0: En zondag ook halleluja? Of dat is dan weer niet?
3: Ja, een halle. Een halve. Ja, nee, 's ochtends wel droog. Hè. Dus temperatuur ook nog goed, 21 graden. Het is vooral na de middag dat de buien er stilaan aankomen. Nu moet ik wel zeggen, ik heb terwijl ik hier bezig was nog eventjes naar de laatste update gekeken van het Europese weermodel. En die, die verwachten de buien iets later. Dus met een beetje geluk zou dat pas tegen de avond zijn dat...
2: Nee. We stoppen bij de hallé.
0: Nee, maar is goed, als pas tegen de avond is, dat is heel mooi. Ja, zijn we dan vertrokken voor een beetje lenteachtige periode weer volgende week, Frank?
3: Nee, het gaat volledig de verkeerde kant uit. We hebben de zondag nog 21 graden, maandag maar 14 graden meer. Dus noordwestcirculatie. Dat wil zeggen dat er dus tijdelijk gaat het regenen. En daarna volgen nog een paar buien. Ik denk wel na de middag dat het wat droger gaat zijn. Dinsdag is dan helemaal droog, maar ook maar 14 graden. En dan woensdag, donderdag, vrijdag, het lange weekend komt eraan. Helemaal vaartweekend ziet er niet goed uit. Het gaat regenen, het zijn buien. Het is heel wisselvallig, zeker ook op hemelvaart zelf. Ik zou het wel eens langdurig kunnen regenen. En dat bij 14, 15 graden.
2: Hopelijk
3: verandert dat nogal.
2: Mensen gaan hun huwelijk afblazen. Hè? Geen communiefeest meer.
0: Zie wel. Dank je.

0: ze zijn er al, ze.
1: Ja, met... Maar het is een van de beste liedjes ooit, daar mag ik niet intussen komen. Hè. One More Time, Highland. Maar ja, Milk Inc. met muziek met een boodschap.
2: Zometeen.
3: Maar welkom. Alles goed?
2: Ja, zeer goed.
1: Alles ja, zeer goed. Dat was
3: het koffietje, iemand, koffietje?
1: Nee, dank u.
3: Nu. Ja. Okay.
4: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja!
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja.
11: Maar ja.
8: De nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
9: Ja.
10: Maar ja.
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
13: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
14: Chin chin.
13: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
14: Knalprijs.
13: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
15: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
16: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
15: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
16: Waar zie je die giraf daar?
15: Of Zoo Plankendaal.
16: Oh, zo schattig.
15: Nu bij dag allemaal.
17: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we er al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
19: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
20: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
21: Dit is Joe.
22: Met Sven
21: en Anke.

0: staat, zal zijn, maar nog niet hier voorlopen. Komt er ook wel eens van. Glenn Frey en The Heat Is On.
1: Sven en Heike.
2: Het is altijd zo fijn om te zien hoe Linda zo goed gaat op 80s muziek.
3: Oh mannen, dat is mijn ding, hè.
2: Dat is echt
3: dat
2: ding,
3: is mijn
2: hè?
3: Medicijn.
2: En zo Joe 80s, 90s luister je ook graag, hè?
3: Ja. Dat is mijn medicijntje.
2: Ja. En dat is ook de nieuwe single van Nothing.
4: Ja, het zal wel zijn.
2: Ja.
4: We hebben een nieuwe boy-up en het is met een mooie boodschap.
2: Ja, want je hebt ze vorige keer gezegd, hè, Linda, jij wou dat vooral muziek met een boodschap brengen, hè?
3: Ja, ik wil gewoon dat het matcht met waar wij mee bezig zijn. Dat gewoon dingen vertelt over ons hart. En ja. Unstoppable was, ja, dat ging zo'n beetje over het verleden, over het heden, maar ook over de toekomst, dat we blijven doorgaan met Milk, dat we blijven muziek maken. En nu is Madison, dat is gewoon, ja, dat is wie dat wij zijn, dat is onze passie, dat is ons leven, dat is de voeding voor onze ziel en wij willen dat... Wij willen dat aan de mensen ook geven. Als we op een podium staan, dan willen wij even hun zorgen doen vergeten. En het is ook heel gezond, hè. Muziek, dat is heel goed voor je lichaam. Dus voilà.
2: Ja, jij kan daar niks meer aan toevoegen, hè, Reggie, of wel?
4: Ja, nee, het is toch waar ook. En ze meent het ook. Het is
2: ja,
4: wel goed, is,
2: maar, ja, je ziet het ook aan alles. Het is de passen van jullie beiden, hè. Mensen gelukkig maken.
4: Ja, maar dat is ook echt. We krijgen soms die reactie na de show of zo van ja, we hebben voor 2 uur niet meer aan onze miserie moeten denken. En dat moet toch ook wel een beetje voor, hè?
2: Nee? Zeker weten.
3: Ja, we hebben echt de dankbaarste job. Echt waar. Dat is echt kei fijn.
0: Maar welkom in de family, wij ook.
3: Ja. Absoluut.
0: Heel tof,
3: ja.
0: Heel tof. Ja. Maar moet je er iets meer van weten van Madison, behalve de prachtige boodschap die jij gebracht hebt?
4: Eigenlijk niet. Het spreekt voor zich.
0: Het spreekt voor zich,
4: ja.
2: Okay.
0: Maar dan zullen we hem gewoon al draaien. Maar blijf nog gezellig bij ons in de studio, want dan gaan we. Madison.
2: It's

0: Ai, dat is jammer voor Rekkem. Veronique stuurt ze, dag gaat hier af en Rekkem. En hoe mega goed is die single, stuurt Christel. Wat een stem, wat een vibe. Lisbeth zegt, gaas geven. Swa zegt, oh, zo blij dat Linda terug is. Ja, Linda is al even terug, hè. En Reggie, alles wat die man aanraakt verandert in goud.
1: Kom hier, Anke.
0: Komt hier allemaal binnen. Stefano stuurt, Milk Ink is my medicine. Oh, Linda, hartjes. Wow. Ingrid zegt, oh, Linda wordt ook knapper en beter met de jaren.
2: Maar
0: ja, dat is hier echt de loftrompet, niet normaal. Zeg, maar het is ook echt een steengoede single. Ja,
3: en ik vind het ook wel voor een stuk een beetje classic Milk Ink ook.
1: Ja, 100%. Dat is ja, de bedoeling.
3: Ja. Ik voel plotseling ook weer 20 jaar jonger.
1: Ja, dat is helemaal... Ja,
0: dat zit toch zo'n 90s vibe in,
1: ja?
0: Hè?
1: Ja, 100%. Ik heb eindelijk mijn orgelke gevonden, wat Felix Don't You Want Me, zo'n die zocht je al helemaal leven. Ik heb hem eindelijk gevonden, ik heb hem gebruikt. Voilà.
0: Allee, goed gemixt, goed gedaan.
3: Zeer goed, dat zijn de beste medicijnen die er bestaan. Dank je wel.
0: Heel blij met jullie pilletjes.
3: Ja, trouwens, even zeggen, jullie hebben nog wat concerten die eraan komen. 23, 24 oktober.
1: In de Afwasdoom, sportpaleis voor de vrienden.
3: En nog niet uitverkocht volledig.
1: De tweede wel, de eerste zijn nog wat tickets.
3: Oké.
1: Haast u.
3: Goed, hey, allemaal daarheen. Dankjewel.
0: Merci, lievekes.
3: Mooie zomer gewenst, bye bye. Het nieuws met Grim.
4: Goedemorgen. Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Het gaat om apps zoals Grok, waarmee je dus van iemand een naaktbeeld kan genereren zonder dat die persoon daar toestemming toegeeft. Het verbod zou eind december ingaan. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Dit jaar is er wel opnieuw een stijging te zien, omdat de regering enkelbanden inzet om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. In Argentinië gaat 2500 testen verdelen voor het Hanta-virus, nadat verschillende passagiers op een cruiseschip daardoor ziek werden. Al drie mensen op die cruise zijn ook overleden. Mogelijk raakten de eerste mensen besmet tijdens een reis in Argentinië, waar die cruise ook aanmeerde. Virologen bij ons benadrukken wel dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. Het is bewolkt vanochtend met deze namiddag enkele buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden.
0: Het gaat langzaam nog richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. En een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen.
5: Koffietanken
6: met Sven en Anke.
5: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
0: WZC Groenhof in Menen. Goedemorgen, dag Arne.
7: Hallo, dag Anke.
0: Hallo.
3: Hey, ik ken Arne, ik volg hem ook op social media.
0: Okay.
3: Ja, hij is ergotherapeut en het is heel fijn om te zien wat hij allemaal voor toffe activiteiten daar doet. Dat is echt niet normaal.
0: Oh, ben jij, is dat dat woonzorgcentrum met die strippers dat in de krant heeft gestaan? Of zijn jullie dat niet?
7: We hebben al heel veel gedaan, maar dat hebben we nog niet gedaan.
0: Dat was toch zo'n artikel.
7: Een goed idee.
0: Dan zag je zo dat van die oudere mensen lapdansen kregen en zo. Dus dat hebben jullie niet gedaan, wat hebben jullie wel gedaan?
7: Oh, wat hebben wij al gedaan? We hebben al heel veel gedaan. We gaan heel veel op uitstappen. We zijn onlangs naar Parijs geweest met een hele groep. Wij doen hier ook altijd de Masked Singers. Wij doen ook kleinere activiteiten zoals veel zingen, dansen, geheugenopdrachten. Het is eigenlijk elke dag wel iets anders.
0: En maar elke dag een feestje, sowieso.
7: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat merk je ook aan de muziek die jullie gekozen hebben.
3: Ja, toffe dingen gekozen. Pour un Flirt, Michel Delpech, ABBA, Waterloo, Céline Dion, I'm Alive. Heb je dat samen met met de bewoners gekozen of is het gewoon jouw lijst daar?
7: Nee, eigenlijk hebben wij dus aan de mensen hier een keer gevraagd, degene dat ze heel graag horen. En aangezien dat we hier aan de grens zitten met Frankrijk, is er natuurlijk ook wel een Frans keuze.
3: Ja, die voor een soort.
7: Ja, voilà. En zoiets als ABBA is algemeen, is altijd een succes.
0: En I'm Alive, ze zijn dat allemaal
7: Ze zijn allemaal alive, dat klopt.
3: Geniet met z'n allen van de muziek, Arne. De koffiemokken komen jullie richting uit. En dankjewel voor de goede plaat.
7: Dankjewel. Oké, salut.
5: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke. Mijn naam is Flora. Hier in het Groenhof hebben wij een koor waar ik altijd aan deelneem. Wij zouden ook graag het liedje voor een flirt horen van Michel Delpech. Het is een leuk nummer om te zingen en zorgt voor veel ambiance.

0: Deze week in Date Night.
1: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven en ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
0: Date Night, Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast op joe.be of in je favoriete podcast-app.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke.

0: Koffietanken
1: met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke, mijn naam is Erna. Wij luisteren graag naar alle soorten van muziek, maar zelfs ben ik een grote fan van ABBA. Ik kijk er naar uit dat u een song

0: Confit Anke
1: met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke, Aline hier. Ik werk hier als ergotherapeut, huismoeder op de beschermde afdeling. We zingen hier deel Nederlands en Franstalige liedjes samen met bewoners. Maar met collega's zingen we ook graag eens in het Engels. Zoals met I'm Alive van Steve.

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Een heel goedemorgen. De koffie is op. Tijd om erin te vliegen. En uiteraard kan je op mij rekenen voor morele en muzikale steun. Die voorzie ik met heel veel plezier. Er is nu het nieuws van 10 uur met Lore Brijsink.
7: Goedemorgen. Hulplijn Abel hielp een kwart minder jongeren. Het aantal enkelbanden daalde vorig jaar met 20%. En een tweede evacuatievlucht vertrok van op het Hanta cruiseschip. De hulplijn Abel bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Abel.
8: Dat heeft ermee te maken dat Abel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luistermijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden, zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag.
7: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
9: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren. Alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
7: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. En er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hanta-virus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon.
6: Iets om naar uit te kijken. Het is 2 over 10. Er zijn 3 files onderweg nog waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de E313 richting Antwerpen nog altijd een uur verliestijd tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34 23 minuten tussen Oelegem en Rans. Daar gebeurde een ongeval. En op de Brusselse binnenring 13 minuten tussen de Expo en Grimbergen.
1: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

kent hem van You're Beautiful, maar ook deze scoorde goed. Hè. James Blunt en 1973. Madonna die liet zich van haar meest donkere kant zien eerder deze week op het Met Gala in New York. Ik had het er al over gehad. Een heel donkere, lange pruik, een zwarte hoed met een schip erop, een zwart dramatisch kleed. Nu, ik hoop dat jij vandaag uit jouw kleerkast misschien toch iets lichter hebt geselecteerd. Want het wordt best wel een mooiere, warme dag dan de voorbije dagen. Maar vooral, express yourself, dat is de bedoeling. En dat zong ook al deze Madonna uiteraard eind jaar.

Het is donderdag vandaag. Binnen een dik uur valt er weer 100 euro te winnen hier bij Joe met ons muziekspelletje Less is More. Maar dit uur natuurlijk weer een tip van mijn wegwijzer. En dat is chocolatier Dominique Persone. Maar ik ga je toch al even waarschuwen, want die man praat zo passioneel over wat hij gekozen heeft dat de impact groot kan zijn. Gisteren tipte hij bijvoorbeeld het boek Wolf van Lara Taverne. Familie van hem, en dat boek ging over een verdwenen jongen. Waar gebeurt een verhaal dat hij heel goed kent, omdat het eigenlijk bij hem zich afspeelde in de familie. En ja, hij was geen lezer, maar hij zei dat heeft mij zo meegesleurd. Dat was zo pakkend. En de manier waarop hij daarover vertelde was ook wel echt indrukwekkend. En Kelly uit Wevelgem die stuurde dan meteen: ik heb die boekentip gehoord. Ik ben onmiddellijk naar de BIP gereden. En Veronique die stuurde: ik heb het boek besteld via Amazon. Dankjewel Dominique voor de tip. En het wordt vandaag al geleverd bij mij in het Zwarte Woud waar ze verblijft. Ja, dat is het effect van iemand die zo overtuigend kan praten over de dingen waar die van houdt. Dat is heel aanstekelijk. En binnen een half uurtje, zo rond 11:15, dan krijg je weer een nieuwe tip van Dominique. Dus wees klaar om alweer overtuigd te worden.

0: Kertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
3: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
3: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
3: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
0: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Mannekes!
6: Bompie!
5: Ik voel me de max!
6: Wij ook!
7: Altijd als we in de gamma zijn!
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
7: Oh my god!
5: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
6: Die zijn nog verbeterd, hè?
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
6: Geven ze korting
5: 30% op alle verf!
7: Dan pak ik 10 potten mee!
5: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
7: Ja, ja!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Medi-market.
13: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
16: Gelukzakken?
15: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
16: Ah, chansaars.
15: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
17: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
18: Amai, dat wordt vlammen.
17: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
19: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
20: Profil.
21: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Voor elke gelegenheid een

0: Al helemaal in een Saturday Night Mood. Bee Gees en Night Fever. Als je zot bent van iemand en wil je daar zo lang mogelijk mee je leven delen tot je oud en versleten bent. En dat is een gevoel dat de volgende zanger ook herkent. Want hij is ook al jaren samen met zijn eerste echte jeugdliefde. En hij wil haar voor altijd aan zijn zijde. Tot ze dus oud en versleten zijn. En over dat gevoel schreef hij deze parel. Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: zij is niet gewoon wat gefrustreerd of een klein beetje teleurgesteld. Nee, zij is vurig en kwaad. Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Het is ondertussen 11:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 34 minuten in de file tussen Herendals-West en Bommelgem. Op de E34 11 minuten erbij tussen Zoersel en Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je 20 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

donderdag geeft mijn wegwijzer altijd een tip voor een heel tof restaurantje. We hebben ondertussen trouwens al een heel toffe verzameling over heel Vlaanderen. Je kan dat allemaal nalezen op joe.be en doorklikken naar de wegwijzer. En deze week is mijn wegwijzer een soort van culinair genie, toch wel, hè? Chocolatier Dominique Persone. En mijn verwachtingen liggen dan ook hoog, want die man die kent iedereen het wereldje. Die komt overal, dus zeer benieuwd welk restaurant hij gaat kiezen. De words die komen trouwens very easy bij Dominique. Maar dat is natuurlijk weer in het West-Vlaamse, doen wij ook zo meteen binnen een vijftal minuutjes.

0: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Wil je ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
6: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina. Ja aan je dromen.

0: wegwijzer.
1: Dominique Personen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
1: Ja, dit is eigenlijk voor jou een beetje een thuismatch. Hè? Een tip wat het culinaire betreft. Daar ben je echt wel gewoon alles in, hè?
2: Wel, keuzestress noemen we dat. Keuzestress.
1: Ik
2: ken zoveel toffe, machtige restaurants. Maar ik kijk dan altijd naar de waarheid. Waar gaat nu de laatste tijd heel veel?
1: Uh-huh.
2: En dat is misschien een speciaal restaurant. Dat hij noemt Pinot. En Pinot is eigenlijk een wijnwinkel in Knokke. Als je binnenkomt, alleen zie je het zelf niet, dat restaurant. Dus je moet echt doorlopen door heel die wijnwinkel tot einde. En daarachter heb je een soort bistro. Allemaal mooie, toffe tafels. Ik ken heel veel collega-restaurateurs die bij Pinot hun wijn kopen. Heel veel toffe, zotte wijntjes. Rock'n'roll wijntjes. Een beetje de natuurwijn ook heel veel. Dus het wijnassortiment is fantastisch. En je kan alles daar krijgen in het restaurant per glas. Dus dat is ook wel tof.
1: Ja, en ça va, maar, van prijs ook wel. Want je zegt dan wijn in Knokke. En dan denk ik dat er al bij veel mensen wat soort van alarmbellen afgaan.
2: Ja, nee. Don't be afraid.
1: Nee.
2: Dit is echt heel prijs, kwaliteit. Toffe wijntjes, goedkope wijntjes. Uiteraard is het op de duurdere wijn.
1: Uh-huh.
2: Maar heel bistro, cool, tof. Geen fancy stuff. Maar super lekker, super vers. En het concept, in het begin verstond ik het zelfs niet. Ik moet eerlijk zijn. Het concept is heel raar. Je gaat tot het einde en dan staat er een enorm grote koelkast.
1: Uh-huh.
2: En ze hebben altijd verschillende voorgerechtjes. En altijd vis, vlees of vegetarisch. En oftewel neem je dat gewoon mee naar huis als traiteur. Ja. Ofwel zeg je, kijk, dat wil ik, dus jouw bordjes erin zetten, dat wil ik eten. En dan zorgen ze dat dat warm is. En wel eens dan heel mooi af op het bordje. En dan krijg je dat voor te eten.
1: Oké.
2: Zalig.
1: Dus het is eigenlijk een wijnwinkel, een restaurant en een traiteur in elkaar.
2: Voilà, alles in elkaar. Dat zijn dus al een paar jonge gasten die dat start zijn, zot idee. Maar echt machtig. Het is wel niet open s'avonds, dat ga ik er wel bij zijn. Het is echt specifiek voor lunch. Ja, oké, dat is zien gaan. Ik ben een beetje laat aan. In plaats van een broodje te gaan komen, stop ik daar, een plaatje, lekker, een glaasje rosé. En dan een beetje gaan snurken op het strand.
1: Zalig. Oh, heerlijk. Dat is het goede leven. En dat is dus te vinden in Pinot, in Knokke. En ik heb gezien, ze zitten daar in de lippen slaan. Dus ideaal als je ook een dagje gaat shoppen of zo in Knokke, dan kom je er eigenlijk gewoon voorbij. Heel leuke tip, Dominique. Met spijt in het hart al morgen dat ik jou voor de laatste keer hoor. Heel graag tot morgen, hè.
2: Oké, tot morgen inderdaad.
0: De Wegwijzer.
3: Good times, great music.

Meatloaf was iemand die zich ongelooflijk kon smijten tot overmatig zweten toe. Maar ook hij had grenzen en die maakte hij duidelijk in deze geweldige song.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Goedemorgen, we gaan straks weer spelen voor 100 euro bij Less is More. Maar ik maak ook plaats, heel graag zelfs, voor een rockgod samen met een rockchick. Die hoor je zo meteen. 11 uur, dit is het nieuws met Lore Prijsink.
4: Goedemorgen. In Tongeren begint het proces voor de femicide op Sabine Hoebe. Heel wat oproepen bij hulplijn Abel bleven onbeantwoord. En een Britse passagier van de Hanta Cruise wordt geëvacueerd. In Tongeren in Limburg start het assiseproces voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken en gevonden door haar dochter van 13. Haar ex-vriend staat terecht voor moord met voorbedachte raden, zegt collega Greet Hendricks.
5: De vrouw leefde al weken in angst voor de man. Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. Bleef haar maar berichten sturen, dook ook op haar werk. Een maand voor haar dood is ze nog een klacht gaan indienen.
4: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. De hulplijn Abel bereikte vorig jaar 250.000 jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werden effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Abel.
6: Dat heeft ermee te maken dat hij wel geen vrijwilligers kan opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luistermijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden. Zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag?
4: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. En er is een 2e vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de 2e medische evacuatievlucht. Een 1e vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maximaal tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon, zondag kans op buien en lokaal onweer.
3: Op dit moment 4 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Een kwartier in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 10 minuten tussen Herentals-West en Ranst. Op de Antwerpsring richting Gent. Een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland is dat 7 erbij tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost.
7: Stel je reisgezelschap samen. En Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
8: Dit is Joe.
7: Met Heidi van Tielen.

0: Adams, die Sheryl Crow wou voor die song, maar die reageerde niet op zijn bericht. En toen kwam hij heel toevallig ergens Mel C tegen in een lift. Hij vroeg haar en zij zei wel, yes, dat gaan we doen. Doet mij eigenlijk wat denken aan Isabelle A, die vorige week die prachtige cover Where the Wild Roses Grow bracht met acteur Koen de Bouw, die ze gewoon hier heel toevallig in de middengang van VTM was tegengekomen. Ja, soms ontstaan er echt magische dingen op zeer onverwachte plekken. Deze man, die doet het wel alleen. En hoe, Billy Joel.
1: She can

Shakira geniet nog na van haar waanzinnige concert op het strand van Rio de Janeiro. Voor, hou je vast, 2 miljoen mensen was dat. Een paar dagen geleden zag het er voor het weekend het weer nog vrij dramatisch uit. Hè. Veel regen. Maar dat is gelukkig gekanteld voor zaterdag althans. En daar zijn we hier bij Joe heel erg blij om. Want zaterdag is er natuurlijk de AG Coastwalk. Waar duizenden mensen gaan wandelen langs de kustlijn. Onder wie ook onze Sven en Rani. En hun radiopartners, zeg maar Anke en Tom, die gaan live uitzenden in de pannen tussen 12 en 6. Dus ze gaan ook zorgen daar voor entertainment en voor wat verrassingen voor de wandelaars. Maar natuurlijk ook voor jou thuis als je luistert en je bent gewoon lekker niks aan het doen of gewoon thuis wat aan het werken. Ook dan wordt het heel fijn om te luisteren natuurlijk. Nu zaterdag tussen 12 en 6 de hele dag Sven, Anke, Tom en Rani te beluisteren. En dan is het natuurlijk te hopen dat Sven en Rani al die kilometers goed gaan verteren. Dat ze geen krampen krijgen van die steken in de milt en dat soort zaken. En vooral natuurlijk ook dat de voeten niet kapot gaan. Want dat zie je natuurlijk bij van die lange loopwedstrijden of wandeltochten. Is dat de voeten eraan gaan. Hè? Ik duim dus voor geen Bloody Sunday voor dit.

0: deze week in Date Night.
1: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven en ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
0: Date Night, Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast op joe.be of in je favoriete podcast-app.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
15: Dit is Joe.

Niet altijd I Got a Feeling of Where is the Love zijn. En dus kreeg je nog eens de Black Eyed Peas met Shut Up. Maar ik ga toch nog iets zeggen, dat is namelijk mijn job. Ik word daar ook voor betaald. En daarom zeg ik met plezier, ik draai nu Gianna Nannini.

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
5: shine. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Dit is Joe.
8: Joe.
6: Good times.
8: Great music.

0: This is more.
1: Ja, maar wie heeft er Ruby nodig als je Virginie hebt? Virginie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent volop aan het werk. Je hebt je even langs de kant gezet, want vertel eens wat jij doet van job.
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
1: Oké, dus dat betekent alle dagen voor jou op de baan?
2: Ja. Ja, dat wel.
1: Dat wel. En veel files, ja, die horen er jammer genoeg bij. Zeker. Blijf je altijd in België of zit er soms ook iets internationaal tussen?
2: Nee, het is altijd België.
1: Ja, oké, maar dan weet jij goed je weg, maar natuurlijk ook waar de files zo vaak staan. Virginie, we gaan spelen, want ik heb al gemerkt, en dat kan een voordeel zijn, mensen die vrachtwagenchauffeur zijn, ja, die kunnen heel veel naar naar de radio luisteren. Hè. Staat bij jou ook constant de muziek op?
2: Ja. Altijd.
1: En dat is altijd Joe. Nu moet je ja zeggen, hè.
2: Okay. Ja, maar het is altijd zo.
1: Oké, goed. Virginie, dan ben jij een perfect voorbereid persoon om mee te spelen met Less is More. Je krijgt een song te horen die we vaak draaien bij Joe, maar dan de uitgeklede versie in de zin van je krijgt de stemmen niet te horen, enkel de instrumenten. Beste Virginie, voor 100 euro bij Beatcharge, hier gaan we.

0: Het kwam wat, wat bassig op gang, zeg maar. Maar heb je het herkend?
1: Ja. Nee. Nee, echt.
0: Een gokje? Of ga je daar je niet aan wagen?
1: Zou je niet weten?
0: Nee. Oké, maar dat is geen probleem. Nee. Dan is die 100 euro jammer genoeg niet mogelijk, maar de 50 euro nog wel. Dan krijg je nu de volledige instrumentale versie van een grote hit. Zing maar mee, want je gaat het kennen.

0: Dat moet al gepasseerd zijn in de camion de afgelopen jaren. Dat kan niet anders. Wat denk je, Virginie?
1: Ja.
0: Dat zegt jou precies niet
1: de
0: zoveel.
1: De kleur misschien.
0: Misschien? Maar ja. Het zijn ze inderdaad. Het was niet meer volle over. Ja, ik wil je van de Kreuners. Dat is €50 binnen. Het kwam niet meteen, maar dan was er toch ineens een geniale ingeving of zo.
1: Ja. Ja, het kost zo min uren. Ja, kost. Ja.
0: Oké, okay. Het is gelukt. Het is gelukt. €50 is binnen de Kreuners. Ik wil je, die gaan we ook draaien. Virginie, tot hoe laat ga je vandaag nog door met de camion?
1: Hopelijk straks gaan lossen in Isegem en dan hopelijk naar huis voor te gaan inpakken voor de vreugd.
0: Oh, oké. Dat staat er ook nog op het programma. Oké, drukke, drukke dagen. Veel, veel succes ermee. En €50 komt jouw richting uit. Tot de volgende.
1: Ja, oké.
0: Dag Virginie, bye bye.

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Heel fijne donderdagmiddag. Het wordt weer genieten. Het komende uur een swingende Michael Jackson is erbij. Een gevoelige Berre en ook een dansende Armin van Buren. Het is 12 uur. Dit is het nieuws met Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. Het assiseproces voor de moord op Sabine Hoebe is gestart. Een epilepsiemedicijn piekt op de zwarte markt als drug. En diesel daalt voor de tweede dag op rij in prijs. In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex, nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
6: Hij heeft gedurende het onderzoek gezegd, toen ik bij haar in de woning kwam, had ik absoluut niet de bedoeling of het idee. Het ergste is, als je dergelijke feiten pleegt, dan gaat men zoeken en zoeken. Eigenlijk niet om de waarheid te vinden, maar om te bewijzen dat je niet deugt. Maar wij gaan dan proberen aantonen dat die vergelijking absoluut geen steek houdt.
5: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen binnen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
7: En er zijn uiteraard ook bijwerkingen. Die bijwerkingen kunnen mild zijn, hoofdpijn, duizeligheid, moe. Maar natuurlijk, als je dat in overdosis neemt, ga je een sterke onderdrukking krijgen van je gedrag. Zeker ook dus in combinatie met alcohol, wat toch veel voorvalt. En dan kan je dus een ademhalingsonderdrukking krijgen, in een coma terechtkomen en zelfs overlijden.
5: De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten. Wim Dries.
8: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
5: Ze vragen dan ook dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Ook morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen maximaal nog €2,14. Een daling met ruim 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar maximaal €1,99. Het hoogste peil in jaren. En in Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
4: Op dit moment 4 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 7 erbij tussen Antwerpen-Centrum en Deurne. Op de E313 richting Antwerpen 6 minuten in de file tussen Ranst en Mommelgem. En op de Brusselse buitenring ook 6 erbij tussen Diegem en Machelen.
0: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
2: Dit is Joe
0: met Heidi van Tielen.

Steve Winwood en Valerie. Je kan in je leven uiteraard verschillende soorten jobs hebben. En de zanger van The Fray, die je zo meteen hoort, ja, die was, voor hij zanger werd, een soort van maatschappelijke werker, een mentor. Die ging om met probleemjongeren om die zo goed mogelijk op het juiste pad te houden. Hij heeft er zeer veel kunnen helpen, maar jammer genoeg niet iedereen. En daarvoor schreef hij deze song als inspiratie eigenlijk. How to Save a Life, The Fray by Joe.

is donderdagmiddag 11:15, maar ik kan je sterk aanbevelen om straks zeker te luisteren of te blijven luisteren gewoon naar Joe. Tussen 4 en 7, dan zijn er de kok en de koning en ze gaan het hebben over zelfrijdende auto's en het Songfestival, want daar is ook nieuws over. Maar ze gaan ook op zoek naar hun vierde finalist voor die geweldige mooie zonvakantie voor 6 personen die ze morgen gaan weggeven op vrijdag tijdens een grote finale hier in de studio in Vilvoorde. Dus wil je daar nog kans op maken? Het kan nog, maar dan moet je heel erg snel zijn en je inschrijven op joe.be of in onze Joe-app. Daar vind je alle informatie, de mogelijke bestemmingen en dan kan jij uitleggen met wie je wil gaan en vooral ook waarom. Dus ik zou zeggen, haast je en ondertussen kan je genieten van die warme, diepe stem van onze Berra.

0: Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Medi-market.
7: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Mannekes!
13: Pompie!
12: Ik voel me de max!
13: Wij ook!
14: Altijd als we in de gamma zijn!
13: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
14: Oh my god!
12: Zie die nieuw potten Gamma Superieur verf!
13: Die zijn nog verbeterd, hè?
14: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
13: Geven ze korting?
12: 30% op alle verf!
14: Dan pak ik 10 potten mee!
12: Voorzichtig voor uw rug en moeder!
14: Ja, ja!
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert!
16: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
17: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
16: En rapperikken.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
19: Amai, dat wordt vlammen.
18: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
20: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
21: IKEA.
20: Voorwaarden op IKEA.be.
22: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
23: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
24: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
25: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Eind jaren 80 scoorde Soul Sister een grote hit met deze Like a Mountain. En we blijven de inspiratie zoeken in de prachtige natuur. Ik heb zelf ooit Niagara Falls gezien, de bekende watervallen op de grens van Amerika en Canada. En dat is toch een beeld dat ik niet snel zal vergeten. Al zingt TLC hier eigenlijk van, goh, je moet niet achter watervallen gaan. Blijf maar bij de rustige riviertjes die je gewoon bent en die je kent. Qua metafoor kan dat tellen.

0: ondertussen 1:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten in de file tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent is dat 6 erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring verlies je 7 minuten tussen Diegem en Machelen.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Vanochtend kwamen Reggie en Linda langs bij Sven en Anke om de nieuwe heel toffe single van Milk Inc. voor te stellen. Maar ze hebben ook een stukje nieuwe muziek gedraaid van Kim K. En je weet, denk ik wel, ja, door haar ziekte is langskomen voor haar geen optie. Maar Sven en Anke hebben haar wel even opgebeld om te vragen hoe het met haar gaat en waar ze die kracht vindt om nieuwe muziek te maken. Het is heel mooi, heel aandoenlijk. Ik laat het zo meteen nog eens horen. Eerst Paul Young en de nieuwe Bruno Mars.

0: zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support er mee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
0: Dit is Nieuw

0: Show.
1: Kim K werd in ons land en ook in heel wat andere landen echt wel beroemd in de jaren 90 met Lila Lee en de opvolgzingers daarvan. Die zitten ongetwijfeld ook nog in jouw geheugen. Maar jammer genoeg natuurlijk is ze jaren geleden zwaar ziek geworden. Ze heeft echt allerlei problemen gehad, een opeenstapeling van. En ja, dat vind ik wel ongelooflijk bewonderenswaardig. Ze blijft gewoon nieuwe muziek maken vanuit haar ziektebed. En die nieuwe muziek die klinkt eigenlijk wel heel tof. Vanochtend hebben Sven en Anke een stukje laten horen van Summer Again, haar nieuwe single. En het is echt leuk, heel vrolijk. En Sven en Anke belden haar dan vanochtend ook om te horen hoe het nu met haar gaat.
2: Ik moet zeggen dat ik daar redelijk positief in sta. Ik heb wel, ja, heel veel last, omdat ik nu bijna 10 jaar in bed lig. Ik krijg ook doorlichtwonden en zo. Dus ja, de pijn is soms moeilijk, maar muziek is inderdaad een grote escape voor mij op vele bieden. Dat, muziek is emotie, dus op goede momenten droevige goede muziek en op andere momenten dan meer droevige muziek. Dus dat gaat mee met mij en daarin kan ik mijn, mijn ding kwijt, zeg maar. Ja, en ook met zelf weer te schrijven, te zingen, is mijn wereld ook weer opengegaan. Sta ik weer in contact met mensen over de hele wereld. Heb ik weer een doel, heb ik weer iets om naar uit te kijken. En heeft zelfs mijn wereld nu wel veranderd, moet ik zeggen.
1: Ja, het blijft een onwaarschijnlijk verhaal. Maar muziek kan dus duidelijk ook voor haar een soort van medicijn zijn.

Iconisch en uit de jaren 80, Paul Simon en zijn Graceland. Ik heb voor jou nog een icoon klaarstaan. Niet eentje uit de muziek, maar wel eentje van de radio. Het is Karel Schmitz en ook vanmiddag hoor je hem tussen 1 en 4. Ik draai zelf nog de mooiste Ellie Goulding na een oververhitte Donna Summer, maar ze kan er niks aan doen.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Ritchie. Bij Ici Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici Paris XL.
9: Let us see you shine.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
11: Chin chin.
10: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
11: Knalprijs.
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Dit is jou.
15: Goedemiddag en van harte welkom bij de hits van Schmidt. Ik mag zo meteen openen met een van de superhits uit de jaren 80. Een man die je nooit in de steek zal laten. Maar nu eerst het nieuws. Het is 1 uur. Lore Brijsink.
16: Goedemiddag. Opvallend veel klachten over abonnementsvalkuilen. Ali B. krijgt in beroep een zwaardere straf voor verkrachting. En Sven Kums gaat aan de slag bij de jeugd van AA Gent. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
17: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een handleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
16: Ook productveiligheid blijft een aandachtspunt. Het aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken.
18: Gezien de ernst van de feiten is het Hof van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Het Hof kijkt echter ook naar de specifieke mate van dwang. Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
16: De advocaat van Ali B. laat intussen wel weten dat hij in cassatieberoep gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. En in Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt collega Jelle Frenke.
19: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
16: In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. En ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag onstabiel met kans op buien.
15: Er staan op dit moment twee files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, 14 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Antwerpen, de E313, 10 minuten vanaf Ranst.
11: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
15: De hits van Smit. En daar gaan we. Goedemiddag.

De onblusbare Alicia Keys, een van haar topplaten uit 2012, Girl on Fire. En dit zijn ze tot 4 uur, de hits van Schmidt. Ook vandaag gaan de poorten van de schatkamer open. Je ontdekt meer over een geweldig artiest, Robert Palmer. Alles erover, 2:15. En nu naar de 70s met de Doobie Brothers. Goedemiddag.

Doobie Brothers bij Joe en Long Train Running. Het is ondertussen 7 mei. Het is vandaag ook de verjaardag van de Zweeds-Amerikaanse singer-songwriter Eagle Eye Cherry, geboren in Stockholm. Hij veroverde de jaren 90 met dit catchy nummer Save Tonight. Eagle Eye wordt vandaag 8.

0: Yes!
1: Pompie!
2: Ik voel me de max!
0: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn!
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
2: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
0: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
0: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Oh, zie die giraf daar.
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. Knaldi.
12: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
13: Check, check, check. Check de promo.
12: Aldi, altijd vers, altijd slim.
14: Zimo, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Zimo, ook een huis zoeken met de Zimo. Zimo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
15: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
14: En rapperikken.
16: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
19: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
18: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
20: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist. Dit is Joe.
21: Joe. Good times. Great.

Dasha, Not At This Party. Morgen komt Olivia Dean naar het land. Ze geeft een optreden in Vorst. En ik had zo graag tickets gehad, maar het is helemaal uitverkocht. Maar ik ben niet de enige die nog op zoek is naar. Als troost draai ik zo dadelijk haar huidige hit So Easy To Fall In Love. Schoon. Maar eerst doe ik het boek van de jaren 80 open. En dat valt altijd open in het midden. En dan kom je terecht bij de centerfold. We gaan terug naar de tijd van de cassettes, de posters aan de muur en de gitaarpop met de knipoog. En ook wat geile mannen, want die zingen over die

vrienden van Clouseau. En daar gaat ze. Ze toeren de komende maanden intensief in ons land, maar ook door Nederland. En meer zelfs, je zal ook wel gehoord hebben dat ze dit najaar ook op de Nederlandse televisie verschijnen. In de versie van Liefde voor Muziek, waarin Holland heet dat Beste Zangers. Ik ben nu al benieuwd, want ze gaan daar opnieuw het land veroveren. Ik voel het zo. Dit is Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: een zoen geven. En ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
1: Date Night. Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast op joe.be of in je favoriete podcast-app.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
1: Dit is Joe.

0: klinkt zo vertrouwd en toch is het nieuw. Hè? Olivia Dean, morgen staat ze in Vorst. So easy to fall in love.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met altijd topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. We reizen naar de jaren 80 vandaag. En Robert Palmer, begin 1986 draait clipjeszender MTV voor het eerst de clip van Addicted to Love. Het lijkt even gewone videoclip, tot je Robert Palmer ziet. Strak in het pak, wit hemd, zwarte das, blik op oneindig. En achter hem, ja, daar gebeurt wel wat. Vijf modellen die zijn band spelen, alsof ze per ongeluk op het podium zijn blijven staan. Die clip wordt zo groot dat hij de jaren 80 ja, bijna mee vormgeeft. Maar niet iedereen lacht ermee. Feministische organisaties vragen MTV om hem gewoon mee.

minder te draaien. Palmer zou er later droog over zeggen, maar die vrouwen die zijn erin gemonteerd toen ik al lang weg was. Ik heb ze nooit ontmoet. En muzikaal krijgt hij ook wel wat tegenwind op dat moment, want de sound komt van de Power Station. Dat was een hobbyproject met Robert, maar ook met de gitarist van Duran Duran, de drummer van Chic en producer Bernard Edwards. Palmer kreeg dus de kritiek, je steelt hun geluid. Zijn antwoord daarop was, maar ik heb het grotendeels zelf bedacht, dus wat is dan stelen? Het nummer was eigenlijk bedoeld als een duet met Chaka Khan. Ze zong het ook in, maar haar platenlabel zei nee. Het werd gewist. Dus bleef Palmer alleen over. Gelukkig, want zo kreeg hij zijn ultieme visitekaart. Addicted to Love stond vandaag op nummer 1 in 1986. Strak in het pak en verslavend goed.

Goede vibes op de donderdagmiddag met Justin Timberlake. En daarvoor in de schatkamer het verhaal achter Addicted to Love, Robert Palmer. Straks bij De Kok en de Koning, een nieuwe kandidaat die zal strijden voor een geweldige zomervakantie. Kosten van Tom en Rani. Een vakantie met 5 van je vrienden of familieleden. Je kiest zelf de bestemming, wanneer je gaat. Maar wij willen ook weten waarom. Want we zijn op zoek naar verhalen van mensen die op reis gaan, maar dat nooit gedacht hadden dat het ervan zou komen. Het is nog niet te laat om je in te schrijven. Dat doe je via onze website en ook in de app. Gewoon het formulier invullen. Wie, naar waar en waarom. Zo simpel is het. Er is Sis the Sledge. He's the greatest dancer. Tot aan het nieuws van 2 uur.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Dit is
4: jou. Je tanden te enthousiast poetsen, zodat je voorste afbreekt. Robbie Williams overkwam het deze week en je hoort hem zo meteen met Feel. Na het nieuws, want het is 2 uur, Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. Opvallend veel klachten over abonnementsvalkuilen. Rapper Ali B. krijgt 3 jaar cel voor verkrachting en een dodelijk arbeidsongeval in Gent. De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
6: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
5: De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Ali B. legt zich daar niet zomaar bij neer, zegt zijn advocaat.
7: Pijnlijk verrast, maar strijdbaar. Hij wil in cassatie, hij wil bij de Hoge Raad aanvechten wat het Hof vandaag heeft besloten. Hij is met name heel erg teleurgesteld door het feit dat hij voor 2 verkrachtingen is veroordeeld. Hij heeft altijd gezegd, ik ben onschuldig, ik heb dat niet gedaan.
5: Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken. En in Gent is een arbeider om het leven gekomen nadat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen een muur plotseling omviel en op hem terechtkwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden.
4: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 14 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 11 minuten. En de laatste voorlopig in de richting van Brussel, de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe ook 11 minuten.
8: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

hits van Schmitzen. Pino, boe, boe, boe, boe. Dan Joe. Speciaal voor iedereen die Italië een groot hart toedraagt, die Maquala Idea. En Pino liep er eigenlijk ook altijd een beetje bij als een zingende schoorsteen. Echt waar. Tijdens het nummer, het begon al met een sigaret en halverwege stak hij er gewoon al een tweede op. En dat heeft hij, ik denk, 40 jaar gedaan. Dat is ook niet zo goed afgelopen. Maar die Maquala Idea staat wel als een stralende hit op deze donderdagmiddag. Kijk, zometeen een meesterwerk uit de jaren 90 van de Goo Goo Dolls en Iris. En dit is Taylor Swift.

0: film The City of Angels, The Goo Goo Dolls uit 99 en Iris. Zo dadelijk racen we door Nutbush met Ike en Tina Turner en ook Lost Frequency staat al klaar.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei oei oei oei oei oei oei. Bel DMV.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
12: Fintro. Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
13: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
14: Auto 5.
15: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
16: Auto 5.
17: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
18: Check de promo.
17: Aldi, altijd vers, altijd slim.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
20: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
22: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
24: Dit is Joe.

0: Nutbush, de stad waar Tina Turner opgroeide. Ze maakt er samen met Ike deze wereldhit over, want je mocht er niet te ver en te hard rijden. De Nutbush City Limits. Binnen 20 minuten gaan we lekker chillen. De zen komt eraan. Nu Lost Frequencies nog een keer. Reality.
1: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Like a Virgin en Madonna. Het is ondertussen 3:30 geworden. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Dat is tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 24 minuten. Nog op de Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten. In de richting van Gent. 12 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.

0: You got it, maar Roy had het ook. Wat een legende. Het was ook een nummer 1 in 1989. Zo dadelijk wordt het 3:15. Het moment om te chillen, want dan is er de Zen van Schmidt. Non-stop 2 rustige nummers. Een geweldig schone song van Fleetwood Mac staat klaar. En ook een heel beroemde Franse hit die je meteen katapulteert naar de zomer van je dromen. Maar eerst nog Pink.
1: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
2: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mannekes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max!
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf!
6: Dan pak ik 10 potten mee!
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
6: Ja, ja!
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert!
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
13: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
14: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
13: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
14: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
13: Oh.
12: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

0: Pink van 3 jaar geleden. En ze gaat door niet al te fraaie tijden, want ik las dat ze door een echtscheiding gaat. Trust Fall.
1: De Zen van Schmidt.
0: Ik heb vanmiddag wat Franse charme voor je in de Zen. Over die toevallige ontmoeting tussen twee mensen die onderweg zijn op reis. Het wordt une belle histoire, Michel Fugain en Le Big Bazaar. Staat klaar. Maar beginnen doen we met Fleetwood Mac. Die bracht op het einde van de jaren 80 nog eens een best-of uit. Maar om die te verkopen maakten ze ook voor de gelegenheid 2 nieuwe nummers. Eén daarvan is het onderschatte As Long As You Follow.

0: de Zen van Schmitz op deze donderdag met non-stop Michel Fugain, Le Big Bazaar, Une Belle Histoire. Wat wegdromen. En daarvoor Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Zoals je weet hebben we bij Joe ook een aantal digitale zenders. Eén daarvan is Joe Easy. De naam zegt het zelf. Voor als ze tegen jou zeggen...
1: Zella, kalm, Karel!
0: Kan je daar even chillen. Maar wij steken hier nu een ferme tand bij naar die zen. Dit is Lasgo,

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Let's see you
2: shine. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat ben een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be. Dit is
6: jou. De eeuwige jeugd werd al ontdekt in de jaren 80 door Alphaville. En die hoor je zo meteen samen met Max en Andy Grammer in The Thing I Love. Goedemiddag, het is ondertussen 3 uur. Het nieuws krijg je van Lore Brijsink.
7: Goedemiddag. Een groot waterlek in Ardooien. Studenten komen op straat in Brussel. En Marco Rubio is op bezoek bij de paus. In Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is nog onduidelijk. In Brussel wordt betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten zijn het niet eens met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. Je hoort Chiara Pell, voorzitter van de studentenraad van de UA.
8: Namelijk, het eerste decreet gaat over de studiebeurzen, waarbij dat dus mogelijk 20.000 studenten hun studiebeurs zouden kunnen verliezen. En daarnaast ook tegen het decreet van studievoortgangsmaatregelen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen studeren. En met deze maatregelen vervalt die kans gewoon voor heel veel mensen. Voor mensen.
7: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Het duurde zo'n 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag onstabiel met kans op buien.
6: En er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. In de richting van Gent 13 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
9: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

Het was het Duitse trio Alphaville. Die scoorde in de jaren 80 toch een aantal grote hits, waaronder Big in Japan, Sounds Like a Melody. Maar het was die Forever Young die uitgroeide tot een van hun monumenten. Ook vandaag gaan we swipen en liken. Het is een muziekdate met 5 klassiekers. Als je twijfelt, dan swipe je weg. En dan hopelijk zit er ook een like tussen. Zo dadelijk kan je je kandidaat stellen na CC Penniston. En daarmee zitten we in de 90s. Dit is

0: Swipe of like?
1: Yes, ze staan klaar. Vijf giganten, elk krakken in hun eigen genre. Vijf topplaten, maar welke wordt er geliked en wie wordt er weggeswiped? Ik zoek nu een kandidaat die is wil swipen en liken live op de radio. Je kan je nu kandidaat stellen en dat doe je zoals altijd. In de app en je stuurt swipe of like. En een goede reden waarom ik jou eens een keer moet bellen op deze donderdagmiddag. En dan spreken we elkaar zo meteen na Max en Andy Grammer.

0: deze week in Date Night.
1: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven en ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
0: Date Night, Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast op joe.be of in je favoriete podcast-app.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo. Hallo.
3: Beste katten en honden.
4: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
3: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
4: Ze zal het wel doorkrijgen.
3: Tot binnenkort.
6: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
8: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Dit is Joe.
14: Good times.
13: Great music.

0: krijgt er vanzelf een droge mond van. Dust in the Wind en Kansas uit onze top 2000.
1: Swipe of like.
0: Robin Faas uit Niel mag vanmiddag swipen en liken. Hey Robin, welkom en goedemiddag.
2: Goedemiddag, Karel.
0: Jij werkt in Wilrijk. Wat doe je precies?
2: Klopt, ik werk bij Kerkers in Wilrijk als logistiek medewerker.
0: Ah, oké. Jij moet dus al die hoge drukreinigers uit het magazijn halen. Ik stel me er zoiets bij voor.
2: Ja, en dat dan, inderdaad. Klanten verder helpen, ja.
0: En ondertussen ook af en toe naar de radio luisteren. En je mag nu swipen en liken. Je weet hoe het werkt, hè? 5 platen. En je hebt me gestuurd. Ik hou van verrassende keuzes. Dus ik ben ook nu al benieuwd of jij een verrassende keuze zal maken. Veel plezier ermee, Robin.
3: Oké, ready?
1: Dankjewel. Welke hit kies jij? Kandidaat 1. Oerend hart
0: kwamen ze door aangezien. We zitten in Nederland als je wil met Oerend hart van Normaal. Ken je dat?
2: Ja, die ken ik zeker, hoor.
0: Ja. Wat gaan we daarmee doen?
2: Ik ga die swipen.
0: Het is een swipe. Oké. Okay.
1: Kandidaat 2. The land
0: of the living. Mel King. The land of the living.
2: Yep. Die ga ik nemen.
0: Is het waar? Ja, dat, ik
2: yep,
0: hoor,
2: die ga ik nemen.
0: Hoor het meteen in je stem. Oké. Okay. Dat is dus in de sacoche. Maar we hadden natuurlijk ook nog 3 andere kandidaten. Ik laat ze jullie even horen.
1: Kandidaat 3.
0: Daar zit een meesterwerk, vind ik zelf, van Billy Joel. Goodnight Saigon, anti-oorlogsnummer eigenlijk. Ken je dat?
2: Ja, dat vind ik ook. Mooi. Ja, dat vind ik zeker. Vind ik ook een hele leuke plaat. Maar ja, ik ben toch nog altijd blij met mijn keuze.
0: Dit was de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Daar zaten de Spice Girls. En Say ja, ja, ja. You Will Be There. En dit was ja, de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: The Police en Every Breath You Take, maar het was al van bij het tweede nummer dat jij zei, dat moet Milk King zijn, hè?
2: Ja, ik vind toch wel. Ik ben heel blij met, het zijn allemaal mooie platen, maar ik ben heel blij met
0: Milk King. Kijk. Jij blij, ik ook blij. Ik wens je nog een fijne donderdag daar bij Kercher. Tot hoe lang duurt voor jou de werkdag nog vandaag?
2: Tot 17 uur.
0: Right. Ja. En nu even 3 minuten losgaan met Milk King. Dankjewel, Robin.

0: Het was The Like van Robin Milking and the Land of the Living. En uiteraard loopt er ook vandaag de muziekpool van de tweede kans. Vier nummers die er net weggeswiped werden. Eén daarvan draai ik zo meteen. En dat is degene met de meeste stemmen. Zo werkt het. Of zo, binnenkort ga ik dat ook eens omdraaien. Ik heb er al vaak over gedacht, maar wordt vervolgd. Maar dus vandaag, degene met de meeste stemmen. Wie moet er een tweede kans krijgen? Normaal met oerend hart. En het gaat ook hard voor normaal, zie ik. Maar ook Billy Joel stijgt flink vooruit door Goodnight Saigon. De Spice Girls zitten op dit moment van achter in het peloton met Say You Will Be There. En de Police, ja, halverwege met Every Breath You Take. Maar ook dat kan nog veranderen. Stemmen doe je heel gemakkelijk. Je opent de app en je klikt op je favoriet. Er staan op dit moment vier files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 27 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. En richting Antwerpen ook op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En Pet Shop Boys nu.

0: eenvoudig. De police, de Spice Girls en Normaal mogen inpakken, want Billy Joel kreeg de meeste stemmen. Met 45% met die anti-oorlogssong. Goodnight Saigon komt eraan. Met helikopter en al. Zo meteen.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
0: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
2: Ja!
0: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
3: Xina, ja aan je dromen.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Profel.
11: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Medi-market.
15: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Dit is Joe, de hits van Schmitz.

daar vlogen ze naar hun eigen ondergang. Het was de winnaar van de tweede kans vanmiddag. Een nummer gemaakt in 1983 over de Vietnamoorlog. Maar eigenlijk een nummer van toepassing op alle oorlogen. Over de nutteloze dood van zoveel soldaten. Goodnight Saigon, Billy Joel. Even bekomen. Dat komt nog altijd binnen, vind ik. Oké. Er is ook goed nieuws te rapen vandaag. Ik vertel het je zo meteen. Naar Crowded House en Ed Sheeran.

Antwerpen heeft er een nieuwe succesformule bij. Een start-up met de naam Maurice en Nora heeft 1 miljoen euro opgehaald. Nee, ze verkopen geen koffie, geen steps. Ze koppelen studenten aan ouderen en gezinnen voor niet-medische hulp aan huis. Denk aan boodschappen doen, even vervoer regelen, de tuin aanpakken, licht huishoudelijk werk of gewoon gezelschap, omdat stilte soms luid kan zijn. Ook gezinnen gebruiken het voor bijvoorbeeld naschoolse opvang. Handig, want sommige ouders hebben vandaag vaak twee jobs, één betaald en ook één thuis. Na 1 jaar zitten ze daar al aan meer dan 3000 studenten en 2000 klanten. De matching gebeurt via een eigen platform met AI. En volgens de CEO is dat net de bedoeling, de technologie inzetten om mensen niet te vervangen, maar om sneller bij de juiste mens uit te komen. Een algoritme dat je naar iemand brengt die echt opdaagt. Dat alleen al voelt futuristisch. Maurice en Nora wil nu doorgroeien in België en later ook daarbuiten. Ik vind dat goed nieuws. Zometeen de kok en de koning.

0: nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van zes samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister deze week naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Deze week bij De Kok en de Koning. Dit is Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
5: Manu van Akker.
4: Ruud Beekmans.
6: En Maxime.
4: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
7: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad, VTM en Jo.
8: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: We gaan deze semi-zonnige en semi-grijzige dag helemaal binnenkoppen met je laatste kans op een topreis voor jou en je vijf BFF's met ABBA. Als je niet oppast, ook met de muziek die jij kiest. Maar nu kiezen wij Julie Isabeau.
11: Goedemiddag. Het groot waterlek in Ardooien geraakt niet gedicht. De Amerikaanse regering probeert de banden met de paus te herstellen. En de spitsstroken op onze snelwegen blijven langer open. De hulpdiensten kunnen het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien niet dichten. Dat bevestigt de burgemeester. 70 miljoen liter water stroomt er weg nadat een waterreservoir bij een diepvriesbedrijf is gebarsten. De brandweer laat het water nu gecontroleerd wegvloeien. Het gaat om proper water dat boeren in de regio nog kunnen gebruiken. Er zijn wel al 3 huizen ondergelopen en verschillende straten staan blank. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te herstellen. Amerikaans president Trump had hem zwak genoemd en zei dat hij zich niet had mogen uitspreken tegen de oorlog in Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden langer geopend vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren nu niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings.
12: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag de hele dag door.
11: Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig met maximaal tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
13: Goedemiddag. 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen op de Antwerpse ring. Richting Nederland staat de langste file 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de A12 richting Antwerpen 22 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34 vertraag je 20 minuten tussen Melselen en Sint-Anna Linkeroever. En ook op de E19 16 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E17 tenslotte 10 minuten extra geduld tussen Kruibeke en Antwerpen-West.
14: Ondertussen al een bericht gekregen in de Joe-app van Christophe. Die stuurt, welkommen, beste Rani und Tom.
13: Amai.
14: Ik wist niet dat Aus Deutsch was vandaag.
13: Ja, dat is hier internationaal.
14: Had ik mij moeten voorbereiden. Willkommen. Dank je zeer. Alles für die Katz.

0: Ja, omdat Christophe daarnet al in het Duits begon, in de Joe-app, dachten we, we steken er een paar grappige Duitsers tussen. We hebben ver moeten zoeken, maar Lemon Tree van Fool's Garden valt wel echt onder die omschrijving. 8,5 minuut over 4.
1: De zon laat zich hier en daar al opnieuw aarzelend van haar beste kant zien. Warmere dagen dienen zich aan. En alsof dat nog niet genoeg is, mogen wij een van jullie vandaag blij maken met dat allerlaatste ticket voor de finale van morgen. Dan zal één luisteraar een reis voor 6 winnen. Een reis waarvan je dacht dat je ze nooit meer zou doen in je leven. We hebben al 4 geweldige gezelschappen die nu al staan te trappelen om te kunnen vertrekken, maar voor 7 uur bellen we jou misschien nog wel op om jouw plekje in de finale veilig te stellen. Als je je hebt ingeschreven via joe.be, hou dan zeker je telefoon nauwlettend in de gaten. Bewaak hem met je leven, want het zou zonde zijn om ons telefoontje te missen.
0: Ja, dat zou inderdaad zonde zijn. Joe.be, daar kan je inschrijven, je bestemming kiezen en je reisgezelschap doorgeven. Ja, sorry, ik was hier wat later dan anders vandaag, want ik heb vanmiddag, Rani, de school Biep nog eens opengehouden.
1: Ah, echt?
0: Stelt niet veel voor dat ze op een stoel zitten terwijl kinderen een boek zitten te lezen. maar ik probeer zoveel mogelijk van die momentjes nog mee te pikken, want Jasmijn zit in het 6e.
1: Ja,
0: dus het is haar laatste jaar, haar laatste 2 maanden nu, maar in onze school, in onze wijk. Het gaat super raar zijn als ik daar geen kind meer heb rondlopen.
1: Grote stap.
0: Maar waarom ik het vooral vertel, onderweg naar school, aan de schoolpoort, heb ik nog een flinke discussie gehad.
1: Oh?
0: Met dank aan jou. Met de mama's van Jasmijn, haar klas, want die hadden uiteraard gisteren allemaal onze uitzending gehoord.
1: Oh nee, toch niet over de suppositoire. Ja. Oh my god.
0: Voor mensen die het gisteren gemist hebben, we gaan het Arno Hintjes nog eens laten samenvatten.
2: Ja, maar nu weet ik, je mag nooit een suppositoire met de punt. Je moet dat omdraaien.
0: Ja, dus blijkt dat ik niet de enige was aan de schoolpoort. Die het dus pointy end first deed altijd, de suppo. Maar dat mag dus niet, we weten dat. Het is ondertussen bewezen, de dokter en de bijsluiter en Larijn, de suppositoire... die hier bij mij zit, die weten dat het met de bottenkant naar voren moet.
1: Ja.
0: Maar het straf was dus, onze tienermeisjes stonden daar ook bij, aan het begin van de schooldag.
1: Ja.
0: En plots kijkt er een van die vriendinnen van Jasmijn met zo'n ernstige blik naar haar mama en die zegt, mama, beloof je dat je het bij mij altijd met het puntje eerst gaat doen? Die vond dat een verschrikkelijke gedachte. Enfin, we hebben de wereld dus een pak slimmer gemaakt.
1: Ja.
0: En volgens mij is dit aan heel veel schoolpoorten gebeurd vandaag.
1: Wauw, blij dat we erbij waren.
0: Ja, of het echt vooruitgang was, dat moet nog blijken. Vandaag alleen maar bittere ernst in deze show. Want we hebben niet alleen die allerlaatste finale plaats voor een nu al legendarische reis met vrienden of familie. We spreken ook met een overlevende van de zelfrijdende auto. En hij kan het nog navertellen met al zijn ledematen. Ja.

0: Een van die vele goede bands met een A die uit Zweden komen. ABBA, je hebt ook Alcazar.
1: Ik moet iets bekennen.
0: Ja, dan is het Jan.
1: Ik heb die film niet gezien.
0: Welke? Mamma Mia!
1: Ik ben eraan begonnen en ik vond dat verschrikkelijk.
0: Ah, ik ben daar zelfs niet aan begonnen. Ja, de trailer was voor mij al genoeg.
1: Oh, de meeste mensen zijn daar zo zot van en ik snap
0: ja,
1: het niet.
0: Mijn man is recent nog naar die musical geweest. En zo, ja, echt zo zot. Ja.
1: Oh, ik krijg daar echt jeuk van. Oh,
0: nu ik Alcazar gezegd heb, zullen we zo meteen Alcazar eens draaien? Nog wel zin in, het is lang geleden.
1: Ja, is goed.
0: Jesus Christ at the discotheek. Maar eerst moeten we een paar luisteraars in de bloemen zetten. De jarige, er is een bijzondere jarige vandaag.
1: Ja, Claude, de man op wie wij altijd kunnen rekenen. In onze uitzending een van onze trouwste luisteraars ever, denk ik.
0: Ja, of toch de meeste vocalen. Er zijn mensen die waarschijnlijk evenveel luisteren als Claude, maar niet mensen die evenveel berichten sturen als Claude.
1: Nee, en Claude is ook altijd in for a joke. Heeft een heel snelle geest. En voilà, die geest is jarig.
0: Ik dacht echt altijd, die presentatoren van Joe die zijn grappig en voor ik hier werkte.
1: Nee,
0: maar
1: als
0: niet waar, die lezen gewoon de grappen van Claude voor.
1: Voilà, dat is zo, hè. Dankjewel, Claude, voor de input, jongen.
0: En gelukkige verjaardag.
1: Ja.
0: Dan is eens even kijken. Sena, die heeft speciaal, omdat wij zo'n leuke wedstrijden hebben altijd, terug de app geïnstalleerd. Die had hij al een tijdje niet meer. En die is bewakingsagent en doet ons de groetjes van op het werk met een brede glimlach.
1: Oh.
0: Hallo Sena.
1: Dag Sena.
0: Dat je er bent. Dirk is morgen 5 jaar getrouwd. Proficiat Dirk. 5 jaar. Begin van de eeuwigheid.
1: Ja.
0: En dan is er ook Hilde die zegt, de zelfrijdende auto. Ik heb er ook één. Die is al 14 jaar oud. Het is een Volkswagen Polo. En als je het stuur loslaat, dan rijdt hij ook gewoon naar waar hij maar wil. Die stuurt vanzelf.
1: Ja, wel, ja.
0: Dus niet helemaal de zelfrijdende auto waar we het over gingen hebben, maar komt in de buurt. Dat is voor straks.
2: Straks bij...
3: De kok en de koning.
0: Maar eerst...
1: Ja, maar eerst ben jij aan zet.
0: Ja.
1: Jij mag hier de muziek kiezen. Het is te zeggen, de laatste plaat voor het nieuws van 4:30. Wat wil je horen? Waarom? Voor wie? Wij willen dat allemaal lezen in de Joe-app.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Peugeot.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Dit

0: Kapla, het beste van Zweden. Nu nog balkjes en een billykast erbij en we zijn er. En een mooie Volvo. Elke zaal, Crying at the Discotheek, daarvoor ABBA. Zeg nu nog eens dat wij niet van de goede muziek zijn hier bij Joe. We hadden het net over zelfrijdende auto's. Ja. Straks gaan we met een overlever van een rit in een zelfrijdende auto spreken. Ja, Hilda, haar auto was niet 14 jaar oud. Ik heb dat verkeerd gelezen. Die is 14 maanden oud. En die heeft zo'n functie dat hij tussen de lijnen blijft. Dus als je het stuur loslaat, dan stuurt hij bij.
1: Ja.
0: Ja, ik heb dat op mijn vorige auto had ik dat ook. Ja.
1: Dat is de enige plek waar ik tussen de lijntjes blijf.
0: En daar heb jij serieuze opties voor nodig. Kirst zegt wel, ik heb een Volkswagen Passat die wel 18 jaar oud is. En die heeft een stuurtrilfunctie. Als ik in 5e of 6e vitesse alles dichtsmijt. Ja, ja, dan begint dat allemaal wat te schudden. Ja, maar dus de echte zelfrijdende auto, all jokes aside, die is gearriveerd. We gaan hem straks even samen testen.
1: Ja, maar eerst gaan we een verzoekje draaien.
0: Oh, is goed, ja. Dat is goed.
1: En we hebben gekozen voor het zonnige verzoekje van Saskia uit Haagt.
2: Hallo, ik ben Saskia en ik wou heel graag het nummer van Alvaro Soler El Mismo Sol aanvragen. Als Brusselse kleuterleerkracht hebben we deze week het project van bloemen en planten en zijn we heel druk bezig met de kinderen met zaaien en planten in het zonnetje. En aangezien we toch allemaal onder dezelfde zon wonen, is dit wel een heel toepasselijk nummer. Dag.

0: Laura Branigan, Self-Control. 5:30, er zijn ook heel veel mensen benieuwd naar de voorbereidingen van Rani en Sven voor de Coast Walk. Hé, hey, maar je hebt wel chance, hè?
1: Ja?
0: Want het ging eerst slecht weer worden en nu gaat het een stralende dag worden.
1: Voilà, ik heb heel veel eieren naar de arme Klaren gebracht.
0: Nu zitten die mensen daar met al die eieren, arme Klaren, zeg. Ja. Nee, maar dus het zal vooral zijn laagjes aantrekken, zodat je iets kan uitspelen. En zonnecrème.
1: Klopt.
0: Gaan we absoluut doen. En voor de rest zullen Anke en ik wel zorgen, want wij staan aan de aankomst op jullie te wachten.
1: Ja, fijn.
0: En laten we zeggen dat er toch wat extra motivatie voorzien is.
1: Ik hou mijn hart al vast.
0: Onderweg. Ja, ik zou toch achter elke duin zorgvuldig kijken, want er zou wel eens iets tevoorschijn kunnen springen. Het is allemaal geregeld en ontluist en gevaccineerd, maak je geen zorgen. We gaan naar Julie op de nieuwsredactie. Wat gebeurt er, Julie?
2: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hanta-virus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie in een persconferentie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Het cruiseschip komt normaal zondag aan op het Spaanse eiland Tenerife. Van daaruit worden de passagiers weer naar hun thuisland gebracht. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, onder wie ook 2 Belgen. De UGent eist dat het pro-Palestijnse protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezet al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. De actievoerders willen dat de universiteit al haar banden met Israëlische instellingen verbreekt. En de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad vandaag. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te herstellen. Amerikaans president Trump had hem zwak genoemd en zei ook dat hij zich niet had mogen uitspreken tegen de oorlog in Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en tot 18 graden.
3: 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout vertraag je 39 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 21. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 18. Richting Antwerpen op de A12 ook 23 minuten. Tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 17 minuten geduld tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook 17 op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse binnenring 12 minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette. En 11 tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. Op de buitenring 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En 10 tussen Grimbergen en Jette.
0: Excuseer voor de onderbreking, mijn supootje schoot ineens even door.

0: Oh, oh, oh, One Republic Runaway. Ja, er zijn veel mensen die ook aan zaterdag naar de Coastwalk komen afzakken. Alwaar Rani en Sven zullen stappen. Rani met haar boef.
1: Ja.
0: En Anke en ik staan aan de aankomst om niet alleen hen, maar ook jullie allemaal aan te moedigen tot het bittere eind. En er laat hier een luisteraar weten. Ingrid, die zegt, onze dochter Kimberly heeft samen met de collega's van de bank een teambuilding gepland bij jullie. En haar hond Leuk. Joey gaat ook mee in de 10 kilometer bij Rani.
1: Oh.
0: Wordt daar een toffe beestenboel. De Maurice gaat vriendjes maken.
1: Ja, en er wordt gevraagd waar Sven start. En dat zou in Oostende zijn.
0: In Oostende?
1: Ja.
0: Ah ja, 42 kilometer, dat is ongeveer daar. Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Je kan ook nog wat verderop beginnen, maar dat is voor de echte grote helden. Ja, de zelfrijdende auto.
1: Ja.
0: Dat zat er al langer aan te komen. Nu zou het dan eindelijk in Nederland zover zijn. Maar is dat een goed idee?
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Ja, onze collega's van de ochtend, Sven en Anke, die hebben elke dag liever een prijsbeest in hun uitzending. Gisteren was dat de luie chauffeur. Naar aanleiding van die zelfrijdende Tesla's die er zouden zitten aan te komen.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt zot. Dat is echt zo'n uitvinding die je vroeger zo alleen in de science fiction films zag.
0: Ja.
1: En nu is dat zo realiteit. In Amerika rijden.

0: Rustig.
1: Ik word er echt bang voor jou.
0: Ja.
1: Nee, ik rij gewoon heel graag met de auto rijden. Hè. Pas op, hè. Dat is iets anders dan staan slakken op de Brusselse ring.
0: Dat wil je wel.
1: Ja, die mogen verdwijnen van mij. Maar het plezier van het rijden, dat zal niemand mij afpakken. Hè. Ik mag er echt niet aan denken. Het beeld alleen al, zo allemaal mensen in een zelfrijdende auto op de snelweg, zo allemaal ongeïnteresseerd naast elkaar. Allemaal ongetwijfeld op hun gsm, op de laptop, hun haar goed aan het leggen. Make-up aan het aanbrengen. Echt horror vind ik dat beeld. Echt verschrikkelijk.
2: Maar alleen, hè?
1: Ja, dan ga ik... Ja, ik denk dat ik emigreer dan naar een land waar ze dat niet hebben.
0: Maar vooral duidelijkheid, met elke zelfrijdende auto van de toekomst ga je nog altijd zelf kunnen rijden ook, hè. Dat is niet... Ze gaan dat sturen niet uitslopen, hè. Alleen voorlopig toch niet. En het is ook veel veiliger, Rani. Robots kunnen veel beter rijden dan mensen, hè?
1: Ja, maar er bestaan nu... Mijn auto heeft dat ook, dat ik kan al bijna niet meer botsen tegen die persoon voor mij.
0: En dat maakt jou boos.
1: Omdat die zelf
0: remt. Als dat al niet meer mag. Straks mag er niks
1: en
0: meer.
1: En dan denk ik van, wat? Dat maakt het leven net spannend.
0: Ik wil zo graag zien die zijn gat rijden en dat mag niet. Ja.
1: Dan nu ook weer niet. Maar zowel van, lukt het? Ja, het lukt. Het lukt nog net.
0: Ik vind ook wel... Die dingen zijn altijd veel te braaf natuurlijk. Want mijn auto is ook zo van die cruise control die zich aanpast aan de auto voor mij.
1: Ja.
0: En dan denk ik, gastreis een beetje dichter, want er komt altijd iemand tussen.
1: Ja, ik wil zo niet zitten tamzakken op de auto snel.
0: Zo'n piraat. Normaal. Ja.
1: Ik wil een beetje schwung in mijn leven.
0: Ik snap het. Maar ik ga nooit meer naar u neerrijden eigenlijk.
1: Ja, maar ik ben een heel goede chauffeur hoor. Ja. Mocht dat vragen aan mensen voor wie ik heel vaak moet chaufferen.
0: Maar ik ben er wel pro of zo. Ik kijk er wel naar uit, maar ik wil ook wel gewoon zo op een fijn bergbaantje of zo, wil ik wel gewoon zelf rijden. Maar zo'n lange rit op de snelweg, en dan zou ik ondertussen wel kunnen werken of Netflixen. Of, ja, we gaan veel meer kunnen werken ook allemaal. Hè. Dat is het nadeel.
1: Zie, dat is dus toch geen voordeel.
0: Dus ook al niet graag. Ik mag in iemand zijn gat rijden, ik moet werken.
1: Je moet genieten van het onderweg zijn.
0: We hebben een overlevende van een rit met een zelfrijdende Tesla gevonden.
1: Ja.
0: Daar gaan we zo meteen mee spreken. Maar misschien moeten we het ook even in de groep gooien.
1: Ja, zou jij dat willen, zo'n zelfrijdend ding? Of zit je in het kamp Rani, geniet je ook van het rijden?
0: Dat gaat toch ook nog kunnen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Laat maar weten in de show-app.
0: Zelfrijdend of niet, dat willen we heel graag van je horen. Laat je maar eens goed gaan.
3: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
4: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Crazy Deals!
9: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
10: Amai, dat is echt wel zot.
9: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
10: Is dat ook open op Hemelvaart?
9: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: De Kok en de Koning.

0: is Nieuw bij Joe.
1: Yo, it's Teddy Swims.

0: van Teddy Swims. Mr. Know-it-all, dat is een grap genoeg, Teddy Swims. Die was ooit eens op een optreden dat we met Q-Music organiseerden. En we zijn allemaal als DJ's één voor één in zijn kamertje moeten komen. Oh. En daar stond een grote fles tequila in het midden. En je mocht niet door voor je daar flink van gedronken had.
1: Amai.
0: Dat was een heel memorabele
1: Teddy avond. Swims en alcohol dan.
0: Ja, Teddy Swims, nogal in van alles, denk ik. Ja, ik denk dat je niet wil weten. 11 minuten voor 5. Daarnet heeft Rani zich zeer fors uitgesproken tegen de komst van eender welke zelfrijdende
1: maar ze
0: auto.
1: Mogen er zijn, hè, maar ik... moet er geen hebben.
0: Ja, we kunnen concluderen, je bent niet alleen.
1: Nee.
0: Absoluut niet alleen. Nee.
1: Wow,
0: nee.
1: Zoveel reacties. Zoveel mensen die hem ook niet willen. Al zijn er natuurlijk mensen bij wie het heel handig zou zijn. Zoals Jan.
0: Ja.
1: Jan die stuurt, ik ben blind, dus dat zou heel handig zijn voor mij, zo'n zelfrijdende auto. Ja, dan snap ik het wel.
0: Kan ik me helemaal voorstellen. Ja, er zijn ook veel mensen die zich dan afvragen van, ah ja, dan kan ik bijvoorbeeld drinken als ik met de auto ben. Ah ja, want dan rijdt die auto wel vanzelf
1: ja,
0: terug naar huis.
1: Ja, maar je moet toch ook nog reageren. Hallo,
0: Nee, als het zelfrijdend.
1: Niet zo lam in uw auto liggen, toch?
0: Waarom nu? Doe dat nu soms ook.
1: Mario die zegt nooit van mijn leven een zelfrijdende auto. Wij gaan soms een namiddag gaan rijden zonder bestemming. Mario, my man, raad ik iedereen aan.
0: Ja, er zijn ook mensen natuurlijk die heel boos worden van de komst van een zelfrijdende auto, omdat ze chauffeur zijn. Al dan niet bij bussen,
1: buschauffeur,
0: maar ook
1: ja,
0: bij taxis of zo. En die echt schrik hebben van, ja, ik ga mijn job kwijtraken.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dan zijn er ook nog heel wat vragen. En gelukkig hebben we iemand aan wie we die allemaal kunnen stellen, want we hebben een overlevende gevonden van een rit met een zelfrijdende auto.
1: Ja, techjournalist Kenneth D. Dag Kenneth.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hij ziet er nog goed uit, zeggen.
2: Ja, ja, ik ben niet in het ziekenhuis op dit moment. Ik kan het bevestigen, ja.
1: Ja, of er zelfrijdende Teslas op onze snelwegen zullen komen, dat zouden we in principe morgen moeten weten. Want Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder die wil daar tegen morgen duidelijkheid over. Wij vragen ons af, is dat wel veilig? De luisteraars stellen zich daar ook vragen bij. Wat als die gehackt worden? Ik stel mij vooral af de vraag, ja, is autorijden nog plezant? Jij hebt het gedaan, beste Kenneth, in Amsterdam. Vertel misschien eerst eens, hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet je eigenlijk nog zelf doen?
2: Ja, in dit geval gaat het om een level 2 zelfrijdende auto, zo heet dat.
1: Ja.
2: Level 5 betekent dat je niks meer moet doen. Dan heeft die auto zelfs geen stuur meer.
0: Dan mag je lam op de achterbank liggen dronken. Zoiets moet ik hebben. Ja.
2: En dan mag het ook, hè, want dat is belangrijk.
1: Ja.
2: Met dit soort zelfrijdende Teslas moet je zelf nog altijd het stuur kunnen overnemen.
0: Ah,
2: maar je mag het wel loslaten. Je mag wel rondkijken, moet wel op de weg blijven letten. Dus je hebt wel wat meer vrijheid. En eigenlijk, ik heb er dus mee gereden, doet die auto bijna alles gewoon zelf.
0: Ja. Dus je kan niet, het is nog niet zo ver, Kenneth, dat je echt kan Netflixen of zo onderweg.
2: Nee, het
0: je
2: mag
0: wel
2: vooral
0: volgen.
2: Nog niet. Hè. Dus ja. In Amerika is Tesla al zover dat dat wel zou kunnen, zeggen ze. Hè. Dat is natuurlijk op basis van hun eigen technologie en onderzoeken.
1: Ja.
2: Dus daar kan het al wel. Daar rijden trouwens ook al gewoon taxis rond zonder stuur. In China ook al. Wij zijn dat gewoon hier nog niet zo gewend.
1: Mm-hmm.
2: En daarom is er nu zoveel fuss rond dit. Hè, want dit zou de eerste keer zijn dat we zo heel veel van die wagens zullen zien. Mm-hmm. Waar je dus wel degelijk iemand achter het stuur hebt die moet kunnen ingrijpen.
1: Ja, maar jij hebt het dus uitgetest in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: Was dat in de stad of was dat op de autosnelweg?
2: Ah, wel, wij kregen, hè, want die auto, Tesla had gezegd, oké, je komt hier een dagje rondrijden bij ons. Wij zorgen voor een auto. We hebben hier al een route voor u klaarstaan.
1: Mm-hmm.
2: En ik dacht, en het mocht ook, ja, dat gaan we niet doen.
0: Ah, nee.
1: Ah, ja.
0: Ah,
2: nee, hè.
0: Zo kan ik het ook.
2: Ah, ja, voilà. Dus ik heb gewoon, ik heb mij achter dat ding gezet en je moet dan zo een bestemming ingeven op de parking. Vul je die in op dat scherm en op start duwen, daar komt het op neer.
1: Ja?
2: En ik dacht, ik zeg gewoon Den Dam. Dat was het eerste waar ik kon aan denken. Iedereen in de auto, vooral mijn cameraploeg, die dacht, oei. Maar we zijn effectief gewoon recht naar daar gereden. Ik heb niks moeten doen. We hebben daar geen enkele fietser aangereden. En ik heb ook, tijdens die rit tenminste, geen enkele keer zelf moeten ingrijpen. Dus die wagen die deed dat eigenlijk perfect. En ik vond, eerlijk gezegd, dat die beter reed dan mijn denkbeeldige onkel Fiets. Freddy die al dan niet met glaasje op nog achter het stuur kruipt. Dat is wel goed om te weten.
0: Want ja, daar hebben heel veel luisteraars dan vragen over. Die zeggen, ja, maar als je nu die veiligheidssystemen in auto's ziet, ja, en dat is in de mijnen ook wel, dat begint al van ver te flashen en te pinken en te panikeren en te remmen als er nog maar een konijntje ergens op 20 kilometer te zien is. Is dat met die zelfrijdende auto ook? Rijdt die vlot genoeg? Belemmert die het verkeer niet? Rij je niet in de weg van andere mensen, Kenneth?
2: Maar eigenlijk niet. Ik was heel sceptisch, want ik ben wel een fan van zelfrijdende auto's, dus daar wil ik me wel voor outen. Maar ik ben nog niet helemaal overtuigd, of ik was niet helemaal overtuigd, dat zoals Tesla het nu doet, dat zou werken. Alleen met camera's, want dat is heel straf. Ja. Die gebruiken geen radars en sensoren en zo. Camera's en microfoons. Microfoons zijn nodig voor als ze, en dat is een vraag die veel terugkomt trouwens, een ambulance horen of zo.
1: Ah, ja.
2: Gaat die wagen aan de zijkant, ook belangrijk. En dus ik dacht, ik geloof daar eigenlijk niet in. En net daarom wou ik dit systeem gaan testen. En ik was toch wel echt, en ik moest het achteraf toegeven, verbaasd over hoe goed het toch al werkt. Het herkende, en je hebt het over konijnen. Ik heb gezien dat die ergens langs de kant van de weg een hoop duiven herkende, één duif herkende, en daar dus ook niet overgereden is. Ook belangrijk natuurlijk voor de natuur.
1: Ja, ja, want onze luisteraar Guy, die zegt, nee, bij het parkeren staat er in de handleiding dat hij geen honden, kinderen en fietsen ziet. En er zijn al veel Amerikanen die hun vrouw omvergereden hebben bij het parkeren.
0: Wat een bijkomend
1: dus
0: voordeel.
1: Ik zou daar toch mee opletten. Kennen.
0: Dat is een instelling, dat is een optie die je moet aanvinken.
1: Wil ik mijn vrouw omverrijden? Ja of nee? Zeg, maar Kenneth, ja, je zegt, ik heb niks moeten doen. Maar wat heb je dan de hele tijd gedaan? Dat is toch saai?
0: Sorry.
2: Dit is zoiets, ik begrijp het, ik rijd supergraag.
1: Ja.
2: Roadtrips, je kan mij met niks blijer maken dan zet mij nu in een auto en zeg je rijdt zelf naar Ierland of Noorwegen.
1: Ja.
2: Superleuk, mooie omgeving, rustgevend. Maar als je gewoon 's morgens met je slaapkop in een auto stapt en je moet naar je werk voor de 100.000ste keer, ik werk 19 jaar bij DPG Media, dan is het wel fijn dat die baan die je ook al bijna 19 jaar lang kent, dat je die wel degelijk een beetje kunt overlaten aan een computer die uitgeslapen is altijd. Of, of je nu slecht geslapen hebt of goed geslapen, dat maakt helemaal geen verschil voor die auto. Die ziet die fietser en die ziet rondom zich eigenlijk alles.
1: Ja, maar je zegt je moet kunnen ingrijpen, dus je moet zelf
0: nog,
1: ook wakker blijven. Dus het is niet dat je zegt van, ik ga dat DPG en ik doe gewoon een dutje achter mijn stuur.
0: Maar dat komt op in fase 3, 4 en 5 nog. Wendy heeft een supergoed idee. Die zegt, wij hopen dat die zelfrijdende mobile homer snel komt. Want stel je voor, dan kan je gewoon op wandeling vertrekken en je mobiloom rijdt gewoon naar de volgende bestemming. Zo kan je gaan hiken. Dat vind ik echt een geweldig idee.
2: Ja, dat is heel leuk. Ik heb nog één keer over iets nagedacht waarvan ik dacht, dat zou net heel freaky zijn. Ik dacht, stel dat je zo'n zelfrijdende wagen hebt en er krijgt iemand die in die auto zit, de bestuurder die zit alleen en die krijgt een hartaanval of zo.
0: Ja.
2: Dan rijdt dat ding gewoon verder. En kan zichzelf veilig aan de kant van de weg zetten of blijft gewoon op de bestemming rijden en komt daar een wagen toe met iemand die overleden is of zo. Zwat, rare hersenkronkel.
0: Ja, maar
1: dat is wel een raar scenario, effectief.
0: Ja, maar wacht, die auto zou in werkelijkheid een ongeluk veroorzaken en nu helemaal niet. En dan is de volgende stap natuurlijk dat hij naar het ziekenhuis moet rijden, dat hij moet herkennen dat er iets met jou aan de hand is. Dan is natuurlijk ook nog de vraag of je in de toekomst nog een rijbewijs gaat nodig hebben, Kenneth. Zijn daar al ideeën over?
2: Op dit moment is dat nog veel te ver. Er is wel al een duidelijkheid over wie is er nu verantwoordelijk als dat ding een ongeval veroorzaakt. Mm-hmm. Want dat is vanzelf aan het rijden voor een stuk. Wie is er verantwoordelijk? Jij als bestuurder. Dat is helemaal een uitgemaakte zaak, want dat is ook een veelgestelde vraag. Maar het zou eigenlijk ook helemaal niet zo slecht zijn als we onze... Ik hoop op dit moment, mijn petekindje is 4 jaar, om er toch voor te zorgen. En het andere is 2 jaar voor te zorgen dat hij misschien gewoon nooit een rijbewijs moet. Want als ouder, als je hoort, ik ga mijn rijbewijs halen van een kind. Je denkt, ik ben 4. En tegelijk denkt ook, ik maak mij toch wel zorgen. Allee, misschien is het goed om het ooit niet meer te moeten doen, hè?
1: Mag ik nog een klein vraagje stellen?
0: Ja, ze willen het niet
1: maar
0: opvaren,
1: het is niet alleen mijn zorgtijd, maar ook van heel veel luisteraars. Wat als dat ding gehackt wordt, of als al die auto's gehackt worden en we rijden, worden dan allemaal ergens naartoe gereden en naar een groot magazijn en opgesloten door heel stoute mannen. Wat dan?
0: Jullie hebben een fantasie.
1: Ik
2: zal even opzoeken wie ik ken bij Netflix, omdat dat scenario uit te werken. Want ik vind dit echt een geweldig scenario voor een film.
1: Ja, dat is waar.
2: En het zou misschien kunnen, ja. Want ja, ik ben de eerste om te zeggen dat zoiets zou kunnen.
0: Voilà. We zijn er nog lang niet. En 87% van de ondervraagde Joe-luisteraars heeft zoiets van... Laat zitten, geef mijn postie maar aan Vicky. Geen zelfrijdende auto. Dus er moeten nog wat hartjes gemasseerd worden. Ja. Kenneth D, dankjewel.
3: De kok en de koning.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou. Al weken in het nieuws hele grote vissen, maar hoe zit het met de kleintjes? Dat vragen we aan onze eigen fish nerd. En we hebben ook Queen en Britney Spears allemaal de komende 10 minuten. En hupla, nog een Julie Isabeau met het nieuws van 5 erbij.
4: Goedemiddag. Al 5 besmettingen met het Hanta-virus. De UGent eist dat het pro-Palestijnse protest stopt. En de eerste procesdag rond de dood van Sabine Hoepen zit erop. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hanta-virus na de uitbraak daarvan op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. En de UGent eist dat het pro-Palestijnse protest wordt stilgelegd. Een 100-tal actievoerders bezet al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
5: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg. En zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
4: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assize proces over de moord op Sabine Hoepen erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is zelf aanwezig op het proces. Collega Greet Hendricks.
6: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
4: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboud-kathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en tot 18 graden. Zaterdag dan zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
3: Hey, zonnig en zacht voor de Coastwalker. Hey. Dat is niet slecht, hè, zaterdag.
7: 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E34 in de richting van Brugge. Daar gebeurde een ongeval tussen Melselen en Vraassenen. Vertraag je 42 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 32 minuten trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 21 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E34 een half uur tussen Beveren en Sint-Anna-Linkroever. Een half uur ook op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 12 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 17 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitering een kwartier tussen Grimbergen en Jetten. 12 tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. En op de binnenring 11 minuten tussen Dilbeek en Jetten.

0: Rani was hier met een vriend van haar door het glas van de studio aan het communiceren met gebarentaal. Maar volgens mij hebben jullie afgesproken om vanavond tomatensoep met balkens te eten samen.
1: Nee,
0: maar...
1: we moeten samen een koffie drinken. En we proberen dat al heel lang, maar het lukt ons niet.
0: Ik had het bijna juist aan het ook. Britney Spears was dat toxic. En over Britney Spears, die is ook een paar keer publiek gered moeten worden.
1: Ja.
0: Over publieke reddingspogingen gesproken. We hebben hier onze fish nerd in de studio. Thomas, een heel goede avond.
2: Hey
1: Thomas.
0: Wij weten wat de meest gestelde vraag aan jou is de afgelopen weken.
1: Ja, hoe is het met Timmy?
0: Hoe is het met Timmy? Dus wij gaan dat niet doen, maar hoe is het met Timmy?
2: Ja, de moeilijke vraag.
0: De bultrug die dus in Duitsland op een zandbank gestrand was, door miljonairs van de mediamarkt gered is, terug naar open zee gesleept en nu verdwenen.
2: Ja, ik vind een hele moeilijke, want hij geeft geen data meer door. En het is een beetje leeft hij niet. Zolang dat hij niet officieel is aangespoeld of op de boeg van een boot ligt, is er natuurlijk hoop. Maar ik ben een beetje...
1: Maar een dode bultrug spoelt toch niet gewoon aan? Allee, we mochten alle dode bultruggen aanspoelen, dan lagen onze stranden vol, toch?
2: Nee, dat is...
0: Ja. Rani, wat is dat maar nu vandaag? Zijn er zelfrijdende bultruggen? Want daar heeft Rani echt problemen mee.
1: Nee, alleen die kunnen toch ook gewoon vergaan of
0: ja,
1: zo?
0: Dat is waar. Nu, ja, we kunnen misschien ook gewoon nooit weten komen.
2: Nee, voilà, want de kans is groot dat die gewoon op de bodem ligt. Dus dat die een paar keer is effectief komen ademhalen, die fonteinen dat we zagen.
1: Ja, ja.
2: Maar dan zo zijn last breath, dat die ergens naar beneden is gezakt en verdronken.
1: Ja.
2: Maar hij kan ook nog altijd leven, maar ja, er is heel weinig hoop.
0: Ja, het is wel een beetje wat jij voorspeld had, hè? Dat ze hem gingen redden, dat het even goed ging lijken en dat hij dan ging... Ja, fingers crossed, wie weet komt hij ooit nog boven water.
1: Ja, en dat hij anders mag rusten in vrede.
0: Too soon. Dat maakt dan helemaal het pad vrij voor.
3: Vogelen of vissen?
0: Ja, donderdag, we trekken de natuur in met Thomas.
1: En we verleggen onze aandacht van een heel groot beest van de oceaan naar het allerkleinste. Wie is eigenlijk de allerkleinste bewoner van de oceanen?
2: Dat zijn eigenlijk mijn absolute helden. Want ik noem mij altijd een fishnerd.
1: Ja?
2: Maar ik ben eigenlijk een absolute planktonnerd. Dus phytoplankton en zooplankton. Ja, dat klinkt tof, hè? Een planktonnerd.
0: Ik zie iets minder lekker. Een planktonnerd.
1: Ja?
0: De grootste nerds van allemaal zijn de planktonnerds.
1: Ja, maar dat is wel heel bijzonder, hè? Dat plankton.
2: Ja, ja, dat is eigenlijk... een held van de oceaan eigenlijk. Dus hele kleine organismen die je amper kan zien, maar zo belangrijk voor ons allemaal.
0: Waarom? Ja. Wat doen die dan? Waarom zijn ze zo belangrijk? Maar ik kom dat zelden tegen, plankton in mijn dagelijks leven.
2: Dat is niet waar. Je komt dat nu op dit moment tegen.
0: Oei. Huh? Oei. Hier.
2: Ja, dus
0: heb
2: dan
0: je plankton bij. Dit gaat heel ver, Thomas.
2: Nee. Ik heb mijn plankton thuis gelaten. Maar plankton is eigenlijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van de zuurstofproductie op aarde. Dus alles wat wij nu aan het inademen zijn, meer dan de helft van die zuurstof komt van phytoplankton.
1: Oeh. Maar, hè?
0: Ja, hoe
1: maar we zitten toch niet in het water nu?
0: Wat is phytoplankton ook? Want die phyto, dat snap ik ook niet.
2: Nu, phytoplankton, dat zijn eigenlijk plantaardige organismen. En phyto komt eigenlijk van het Griekse woord plant. Dus eigenlijk plantaardiger plankton. Nu, die kunnen via fotosynthese ook zuurstof produceren, zoals eigenlijk bomen doen. Maar omdat phytoplankton met veel meer is, gaan die veel meer produceren.
0: Maar wacht, dat zijn dus beestjes die aan fotosynthese kunnen doen?
2: Nee, beestjes, dat is zooplankton.
0: Dus
2: je hebt phytoplankton, dat zijn plantjes. En zooplankton, dat zijn eigenlijk de dierlijke tegenhangers van phytoplankton.
1: Ja?
2: En dat bestaat uit kleine beestjes, uit larven, maar ook zelfs bijvoorbeeld kwallen. En stel je voor, Tom is een larve van een kwal. En jij...
1: Daar gaan we heel erg onze fantasie
0: van. Ik zal het even nadoen.
2: En nou, jij bent een lief klein schattig visje, een babyvisje.
0: Alleen,
2: dan ga je eigenlijk Tom misbruiken.
1: Dus
2: ik
1: ga je misbruiken.
2: Ja, jij gaat bij Tom binnenzwemmen. En ik heb geleerd dat we dat met de platte kant moeten doen.
1: Ja.
2: Heb ik gehoord? Dus we zwemmen met de platte kant binnen bij Tom. En dan ga jij gewoon met de kwal meeliften. En dat is eigenlijk gigantisch grote wolken plankton, zooplankton.
1: Ja.
2: Dus dat zijn kwallen, dat zijn visjes, dat zijn garnaallarfjes. En die zweven eigenlijk heel de oceaan door.
1: Ja.
0: Maar die zijn dus mega belangrijk voor de organismen als het mijne, dat larfje van een kwal.
1: Ja.
0: Wij zijn mega belangrijk voor de oceaan en het voortbestaan van de mensheid en de planeet.
2: Ja, zeker, want heel veel dieren eten ook plankton. Dus je kunt maar pech zijn dat je plankton hebt. Pech hebben dat je plankton bent.
1: Ja.
2: Want walvissen eten dat, vissen eten dat. Eigenlijk alles eet plankton. Dus ja,
1: het is ongelooflijk dat een groot dier als een walvis zoiets kleins eet.
2: Ja, bijvoorbeeld de blauwe vinvis, die eet een paar ton plankton per dag.
0: Amai. Is dat waar dat die zo gewoon met hun mond open door de oceaan zwemmen en dat dat gewoon allemaal binnen filteren en dan het water gaat eruit en de plankton gaat naar de maag?
2: Als ze aan het eten zijn, wel. Dus op het moment dat de muil open is, zijn ze aan het filteren. Ja. Als ze aan het rusten zijn, is de mond dicht. Dat is eigenlijk heel simpel.
0: Ja, ongelooflijk, ja. Hè? Dat is eigenlijk heel straf dat de grootste organismen overleven op de kleinste organismen.
1: Ja, ook, dat is echt gek.
0: Ook een beetje raar van de evolutie, want het is wel veel werk.
1: Ja. En gaat het goed met het plankton?
2: Goh, eigenlijk wel. Je kan het zelfs vanuit de ruimte zien soms. Je hebt bijvoorbeeld gigantische grote phytoplanktonwolken en vanuit ISS kunnen dus gewoon groene plekken in de zee zien. Maar zelfs wij, jij bijvoorbeeld met de coastwalk binnenkort, kan plankton zien.
1: Echt? Dan
2: als het donker wordt, dan heb je zeevonk. Dat is ook een vorm van plankton.
0: Zeevonk, ja.
2: Dat is prachtig.
1: Ah, is dat ook plankton?
2: Ja.
0: Heerlijk. Dat zit in de jeugdboeken die ik schrijf. Ik geef maar even mee. Ja? Lily, nu in de winkel. dat zit daar echt in. Ik heb dat geresearched. Plankton, dat vinden we dus in de oceaan, in de zee. Ja. Hebben jullie dat in het aquarium in de zoo ook zitten? Kunnen wij komen kijken naar jouw plankton, Thomas?
2: Je mag zeker komen kijken naar mijn plankton, maar je gaat het niet zien. Want het is microscopisch klein.
0: Ja. Zo klein echt.
2: Ja, het grote rivaquarium. Als je dat microscopisch zou bekijken, dat water, dat zit vol met leven. Dus dat is eigenlijk zo plankton dat erin zit. Dat zijn larfjes van vissen, dat zijn eieren van vissen. Maar dat kunnen ook kleine kreeftachtige zijn, voedseldiertjes, dat nooit groter gaan worden dan een paar micron. Oh. Dus eigenlijk water is leven. Het zit vol met leven.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Maar ik snap nog altijd niet hoe dat er dan plankton hier in de studio is. Dat snap ik niet.
0: De zuurstof die de plankton gemaakt heeft, is hier in de studio.
2: Voilà.
1: Ah, ja.
2: Tom is mee.
0: Zelfrijdend naar hier gekomen.
1: Ja, het is met jou meegereisd.
0: Beste Thomas, tot binnenkort in het aquarium van de Zoo. Of tot een volgende keer vogelen of vissen hier bij Joe.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: plaatje van mij voor Rani. I love your smile.
1: Ah, merci.
0: Het is waar ook. Ik zie jou graag lachen. Zoals als het met mij is.
1: Kijk, kwallenlarven.
0: Ja, verschillende mensen die sturen. Amai, Rani is in vorm vandaag. Ja, ook geweldig in vorm is altijd onze eigen Tess Goossens. Die ontvangt vanavond in Date Night weer een gast waar ik vanochtend bij Sven en Anke van geleerd heb dat hij een koopverslaving heeft.
1: Ah ja.
0: Ik heb het over Red Sebastian.
2: Deze week in Date Night.
3: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven en ik was wel zo van om. Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
2: Date Night. Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast op joe.be of in je favoriete podcast-app.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
10: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
9: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
10: Waar zie je die giraf daar?
9: Of Zoo Plankendaal.
10: Oh, zo schattig.
9: Nu bij dag allemaal.
11: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot dag allemaal en van de morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd.
15: Maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
17: De kok en de koning.

0: Wizstars, a brand new day. Ja, Red Sebastian vanavond bij Tess. Ja. Dat deed ons dan denken aan, ah ja, Ju, is dat niet ongeveer nu? Mm-hmm. Dat songfestival?
1: Klopt.
0: Blijkt dat volgende week al te zijn.
1: Ja,
0: ja.
1: En dat is ons compleet ontgaan.
0: Wij weten echt van niks. Wie gaat er winnen? Mm-hmm. Als je een tip hebt, mag altijd even in job. Anders zoeken we wel een expert. De kok en de
2: koning. Nooit gedacht. Toch gedaan.
0: En als je dan toch in de Joe-app of op joe.be zit, profiteert ervan. Nog 1 uur de tijd heb je, dan is het gedaan.
1: Ja, je kan je nog inschrijven voor je droomreis op joe.be. Je vindt daar een inschrijvingsformulier. Je mag aangeven met welke 5 mensen jij heel graag de reis van je leven wil maken. Er staan ook een aantal bestemmingen waaruit je kan kiezen. En je hebt dus nog 1 uur de tijd om dat te doen.
0: Straks om 7:15 dan selecteren wij onze laatste finalist en morgen gaan we erom strijden. En ook als je niet in de finale zit, belooft dat behoorlijk grappig te worden aan de kandidaten die naar hier komen. We hebben het al gezegd, breng een proper onderbroekje mee, want het gaat misschien wel nodig zijn.
2: Dit is Joe.

0: vele mooie tegelplakkers die Bruno Mars gemaakt heeft de afgelopen jaren samen met Lady Gaga. Die with a smile. En ja, die wordt al goed gebruikt.
1: Ja, Anne, die stuurt, het was zaterdag de openingsdans bij onze jongste zoon en zijn vrouw.
0: Als een zoon die trouwt,
1: ja,
0: dan blijd je toch je ogen eruit.
1: Ja, het zal wel.
0: Mannekes, als mijn dochter ooit trouwt, ja, ik begin nu al, kijk, zie je. Straks toch eens even checken. Want blijkbaar is het volgende week Songfestival en wij weten van niks. Dus wie zijn de favorieten? Als jij het weet, laat maar weten. Anders weet Jan Bosman het straks. Eerst de rest van het wereldnieuws, dat krijgen we van Julie.
2: We hoeven ons geen zorgen te maken over een algemene uitbraak van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het virus verspreidt zich niet zo snel als het coronavirus bijvoorbeeld. De WHO heeft intussen 5 besmettingen met Hanta bevestigd na de uitbraak op een cruiseschip. En mogelijk volgen er nog, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De UGent eist dat het pro-Palestijnse protest wordt stilgelegd. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de universiteit. Ze willen dat de UGent alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De universiteit zegt dat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Als de studenten voor morgen om 10 uur niet weg zijn, volgen er juridische stappen, klinkt het. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in Mechelen, in de Sint-Trombouts-kathedraal. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselen bewolkt en hier en daar kans op een bui tot 18 graden dan.
3: 14 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E34 in de richting van Brugge. Tussen Melcele en Vraassenen vertraag je 37 minuten. Richting Antwerpen op de A12 33 minuten trager tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Ook 10 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen Zuid. En op de E34 een half uur tussen Melcele en Sint-Anna Linkeroever. Op de E17 22 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19, 12 tussen Kontich en de Binnensingel. 10 minuten tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse Ring richting Nederland. 31 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse Buitenring ook wat vertraging tussen Grimbergen en Zelle. 19 minuten erbij daar. En op de binnenring 12 tussen de bocht van Vorst en de Astridlaan. Op de Gentse ring richting Destelbergen gebeurde een ongeval tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merelbeke ring. Je vertraagt er 12 minuten.
0: En Anne, wiens zoon afgelopen zaterdag trouwde, die bevestigt hier in de Joe-app ondertussen mijn vermoeden volledig waar, Tom. Ik heb meerdere zakdoeken nodig gehad. Nog eens proficiat.

0: Wel, ik ga het eerlijk zeggen, want eerlijk duurt het langst. Als ik deze plaat nog eens hoor, is het de tweede keer. Ik had dat nog nooit gehoord. Blue Win Again van Bee Gees.
1: Cultuurbarbaar.
0: Ja, voilà, dat mag dan. Ik ben al een kwal geweest
1: vandaag.
0: Maar
1: ja, vandaag, voor een larve van een kwal, hè, is dat aannemelijk.
0: Valt dat er nog goed mee allemaal? Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, 200 euro in de pot van de 15 seconden quiz. En volgende week Eurovisie Songfestival. Ja. Maar je hoort daar precies zo weinig over. Gelukkig hebben wij hier bij Joe onze eigen superfan, Super Jan eigenlijk, Bosman. We zullen hem eens in de studio sleuren en vragen hoe dat zit met dat Songfestival.
3: Vanavond bij VTM snuffelen Danny Verstraeten en Charlotte Siebe rond in Eenmaal Andermaal. En ogen open bij VTM 2, want B. Kim ziet een spoorloper in de trein. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
12: wegwijzer.
11: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
14: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Dit is Joe.
15: De kok
2: en de koning.

0: Jan Bosman is hier echt één seconde en het gaat al mis. Suzanne en Freek, coaches in The Voice of Holland trouwens. En tegenwoordig ook helemaal zen, want Freek is op meditatiekamp in Denver geweest.
1: Ja.
0: Kan je checken op zijn Instagram, hij is er echt helemaal wild van. Allee, rustig. Ja. Halverwege was dat. Ja, het was ons bijna ontgaan. We zijn dat hier eigenlijk maar te weten gekomen, omdat vanavond in Date Night Red Sebastian langskomt. Mm-hmm. Blijkbaar is het volgende week... Maar ik zou zelfs niet kunnen zeggen waar het is dit jaar. Laat staan wie er meedoet en wie de favorieten zijn. Gelukkig hebben wij daar een gediplomeerde expert voor.
1: Genaamd Jan Bosman. Dag Jan.
2: Dag Jan.
3: Ja, zo expert.
1: Monsieur Eurovision.
3: Ik probeer het te volgen. Kameraad,
0: we kwamen jou 5 minuten geleden vragen wie doet er mee aan het Songfestival en je stopte niet met praten. Dus we wachten, doe het maar in de studio. Ja,
1: wie doet er nog mee? Want niet iedereen doet mee, hè Jan?
3: Maar laat beginnen bij het begin. De grote baas van het Eurovisie Songfestival heeft een interview gegeven aan de Nederlandse televisie.
1: Ja.
3: En ik wil daaruit gewoon 3 dingen aanstippen. Mm-hmm. En het belangrijkste is natuurlijk waarom, waar iedereen al jaren mee bezig is, waarom mag Rusland niet meer meedoen met dat Songfestival. Ja. En Israël wel. Ja. Nu, om te beginnen en vooral om te onthouden, de EBU, de algemene organisatie van het Eurovisie Songfestival, die bestaat eigenlijk uit verschillende omroepen. En toen Rusland Oekraïne binnenviel in 2022, waren al die omroepen tegen die inval. En ze stemden ook allemaal in met het feit van Rusland moet eruit, die moeten niet meer meedoen. Nu, de situatie rond Israël, die ligt iets of wat anders. Want er zijn dus een aantal landen die absoluut tegen de deelname van Israël zijn. Er zijn een aantal landen die absoluut voor deelname zijn. Ja. En dan zijn er een aantal landen, een heel groot aantal landen, en die blazen warm en koud.
1: Ja, die hebben zogezegd geen mening.
3: Daarom besliste dus eigenlijk de EBU om een algemene vergadering te organiseren, waarop al die leden hun zegje mochten doen, en uiteindelijk te beslissen van wat doen we met Israël. Maar, ja, aangezien veel landen dus, waaronder België, zeiden van, ja, liever niet, maar als het echt moet, dan mogen ze wel meedoen.
1: Ja?
3: Was eigenlijk op voorhand al duidelijk wat de uitkomst van die algemene vergadering zou zijn. Dat Israël er gewoon mocht bij zijn.
0: Ja.
3: En dus hebben ze van de EBU gezegd van, ja, dan blijven ze er gewoon bij. En dan doen ze ook mee.
0: En dan moeten die landen hun kritiek maar inslikken. Die er niet mee zijn. Het is democratisch beslist, dus ze blijven.
3: Ja, de baas zegt ook, het gaat vooral daar om de publieke opinie. Het is niet de EBU die zomaar zegt van, we sluiten iemand uit, of... Want het zijn al die omroepen die hun zegje moeten doen.
1: Ja.
3: En uiteindelijk moeten ze dus wat de overgrote meerderheid, zoals in elke democratie is, doen wat er daar wordt beslist.
0: En dus bij Rusland was iedereen het erover eens, bij Israël niet. Nee. Steven die zegt hier van, ja, ik dacht dat we niet mochten kijken en nu hebben jullie het er wel over Eurosong. Ja, wat moeten we daar nu mee doen? Ja, dus je mag het zelf beslissen, Steven.
3: Ja, het is eigenlijk zelf beslissen. En het is niet zo, je moet niet alle kritiek bij het Songfestival zelf leggen, want het zijn al die leden die uiteindelijk zelf beslissen. Nu in ieder geval Nederland, Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Die hebben beslist om het Songfestival te boycotten.
0: Ja, die doen niet mee.
3: Die doen niet mee. En in België is er dus een alternatief festival, United for Palestine, dat op 12 mei, de dag dus van de halve finale, waarin België ook zal optreden, dat wordt georganiseerd in Brussel. En onder andere Gustaaf, Gijke Arnaert en Daan, die gaan daar optreden. Ja, dus als je niet naar het Songfestival kunt kijken, kan je naar United for Palestine.
0: Ja, voilà, Steven, dus je kan kiezen. Er zijn opties.
3: Ja,
0: dus heel die politieke... tweespalt daar rond. En dat blijft een beetje moeilijk. Maar desondanks, we hebben wel een kandidaat gestuurd. En we willen die toch ook niet helemaal negeren.
3: Nee.
0: Wie gaat er namens ons naar het Songfestival dit jaar? Dat is nu toch erg dat ik dat niet weet.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb geen idee.
1: Ik weet dat het geen Vlaming is. Ja, het is uit
0: de RTBF dit jaar. Hij heeft gekozen. Sturen? Ik heb geen idee.
3: En die hebben Esila. En dus als je die naam omkeert, dan heb je Alice. Maar zij heeft die naam omgekeerd, dus het is Esila. En die gaat met Dancing on the Ice naar het Eurovisie Songfestival.
0: Zullen we toch eens 1 keer luisteren met z'n allen?
3: Ik heb het al een paar keer gehoord.
0: En daarna mag je zeggen wat de concurrenten zijn, want er zijn ook wel flink wat mensen.
3: Ja,
0: dit is dus onze Songfestival-inzending naar Wenen. Volgende week is dat het Eurovisie Songfestival Dancing on the Ice van Esila.

0: Onze Songfestival-inzending die volgende week naar Wenen gaat.
1: Luisteraar is van.
0: Dancing on the Ice. Misschien een kleine bloemlezing van reacties. Die laat je even gaan.
1: Nee. WTF is me dat, zeg. Tja, dat wordt letterlijk Wenen. Oh. Amai, dat is echt slecht. Copycat van Billie Eilish. Ja, dat hoor ik er ook wel in. Dat ze er naar geluisterd heeft. Maar
0: van niet heel goed, Billie Eilish.
2: Ja, vergelijking ook met Dua Lipa.
1: Echt om te wenen.
0: Jan Bosman, jij volgt het Songfestival van nabij. Staat België hoog bij de boekmakers.
2: Ik bedoel, elk land heeft een Eurovisie Songfestival fanclub.
1: Ja.
2: En die mogen dus eigenlijk, zoals bij het echte Songfestival, hun favorieten doorgeven. En dan wordt het ook per land 12, 10, 8, 7, 6 doorgegeven.
0: Ja.
2: Al die punten zijn ondertussen doorgegeven. En bij die mensen van de fanclubs, zowel bij de boekmakers, de officiële boekmakers, staan we op dit moment 28ste.
0: Van de
2: 35.
1: Oh. Ah, ja.
2: Dus we gaan niet door naar de finale, als we het mogen bekijken.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval, kenners spreken sowieso al over een heel zwak jaar. Bijvoorbeeld Kroatië stuurt een groep en die heet Lelijk. Echt?
1: Wat?
2: Lelijk?
0: In Vlaams.
2: Nee, Lelijk. L-E-L-E-K. Lelijk.
1: Lelijk.
0: Lelijk.
1: Lelijk.
2: Ja. Wow, maar in ieder geval, er zijn wel
0: favorieten.
2: Frankrijk om te beginnen.
0: Dat is Céline Dion.
2: Ze heet Monroe, ze is 17 jaar en ze is operazangeres.
0: Ja,
2: ze ziet er ook heel boeiend uit, moet ik eerlijk toegeven.
0: Oké,
2: Ricciardo, Australië.
0: Dat is ook Céline Dion.
2: Dat is een bekende naam, dat is Delta Goodrum.
1: Ah,
2: ken je die nog?
1: Zeer bekend.
2: Zoals heel Australië ooit begonnen is bij Neighbours.
0: Ja.
2: Heeft zij dat ook gedaan. Heeft een paar hitjes hier gehad bij ons. En die gaat dus voor Australië naar het Songfestival en staat vierde bij de boekmakers.
0: Okay.
2: Op 3 Denemarken. En een heel klein beetje is dit mijn favoriet toch wel.
0: Ja?
2: Samen met Frankrijk, ja.
0: Waarom?
2: Søren Torpegaard, zo heet hij.
0: Ja, schattig.
2: Voor Denemarken op nummer 3. Waarom? Ja, omdat ik het een
0: goed nummer
2: van de slechtste de beste vind.
0: Je moest iets kiezen.
2: Op 2 staat Griekenland.
0: Huh? Ah ja, dat hoor je. Ja, dat hoor je.
1: Amai. Was dat, joh?
0: Dat zijn precies die bijtjes van vroeger.
2: Het refrein is aanstekelijk, maar ik vind de rest van het nummer een beetje minder.
0: Ik ben om. Hutje van Babette, maar dan beter.
1: Tot nu toe ben ik pro-Frankrijk.
2: Ja, en dus wat iedereen denkt en verwacht is dat deze inzending van Finland steekt torenhoog eruit. Dit gaat winnen, blijkbaar.
1: Zo 13 in een dozijn wel, hè?
2: Het is vooral de met botox platgestreken vioolspeelster die daar rondloopt.
0: Is dat die live viool gaat spelen wat eigenlijk niet mag?
2: Ja, zoiets, ja.
1: Ah, ja.
0: De regels zijn niet heel bereikbaar.
2: Geen idee, omdat Finland doet wat ze willen doen. Ja. Iedereen doet tegenwoordig bij het Songfestival wat ze maar willen doen.
0: Ja.
2: Maar de baas van het Songfestival heeft wel gezegd dat ze vanaf dit jaar heel erg gaan letten op alle regels die er zijn, want als die overtreden worden, dat er zware straffen opstaan. Vorig jaar heeft Israël bijvoorbeeld heel veel ingezet op social media, heeft stemmen gekocht. En dat mag vanaf dit jaar absoluut niet meer gebeuren.
0: Oh.
2: Dus,
0: ja. We gaan het volgende komende dinsdag vanuit Wenen, de eerste halve finale. Wanneer moet België?
2: Dinsdag.
0: Dinsdag is dat. Ja. Want dan is ook dat alternatieve Songfestival.
2: Ja, maar je moet ook kijken naar de finale op zaterdag, want daar gaat Sandra Kim punten geven voor België.
1: Ah, echt?
2: Het is 40 jaar geleden dat wij voor de eerste en enige keer dat Songfestival toen hebben gewonnen.
0: Heerlijk. Ja. Jan, dankjewel. Of ik zou bijna zeggen...
2: We kennen jouw favoriet.
0: Dat zitten we nog even mee, denk ik.
3: De kok en de koning.

0: beetje een verademing na al die songfestival-inzendingen. Ja. De Pointer Sisters, dankjewel, Jump, For My Love, Claude. Ja. Claude zegt hier, ja, je hebt het ook net gelezen.
1: Ja, ik denk wanneer ze punten geven dit jaar op het songfestival, dan zal dat ook met de platte kant eerst zijn.
0: Dat gaat brutaal worden. Ja.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. 200 euro shoptegoed in de Aldi. Kan jij daarmee winnen vandaag? Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog heel even 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
8: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
0: Met de snelste en spannendste radioquiz ter wereld. En om die Eurosong Brain Rot wat verder door te spoelen voor de zekerheid, Nena, Kim Wilde en Michael Jackson. Maar nu hebben we eerst nieuws van 1 over 6, Julie Zabo.
9: Goedenavond. Al 5 Hanta-besmettingen. De UGent wil dat het pro-Palestijnse protest stopt en geen nieuwe rit zeggen voor Kopecky. Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hanta-virus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland zijn aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een nieuwe pandemie zoals met het coronavirus. En op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Hoepen blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. Collega Greet Hendricks.
10: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
9: De rechter wees dat verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijnse protest wordt stilgelegd. Een 100-tal actievoerders bezet al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
11: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg. En zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten?
9: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel liever hypocriet. En blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nochtans wel op weg naar de overwinning. Maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Mischa Breedewold. Kopecky werd dus tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster eindigde derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9. 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag dan meer wolken en kans op buien en onweer.
0: Daar straks was nog zonnig en zacht en nu is het al zonnig en warm, hè, Rani?
1: Oeh,
0: als je gaat wandelen op de Coastwalk zaterdag.
1: Is, maar aan de zee is er altijd een beetje wind.
0: Klein briesje, ja. Ja, ik zou toch de hond voor de zekerheid ook insmeren. Moet dat niet?
1: Zo'n zonnehoedje opzetten.
0: En die doet geen kleren op dieren.
1: 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat nog altijd op de E34 in de richting van Brugge. 3 kwartier trager daar nu tussen Melselen en Vraassenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 31 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E34 in de richting van Antwerpen 25 minuten tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 17 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring vertraag je ook een kwartier tussen Vilvoorde, Koningslo en Zellik. Op de binnenring 10 tussen Anderlecht-Noord en Jette. Op de B401 een kwartier tussen Ledenberg en Gent-Centrum.

0: plaats een beetje MJ Smooth Criminal. 13 minuten over 6. Als je je nog niet hebt ingeschreven om met je 5 besties of je 5 lievelingscollega's of je 5 kleinkinderen of je 5... grootouders kan niet, hè. Ik kan er maximum 4 hebben. Ah nee, als er iemand hertrouwd is. Enfin, ja, ja. Ja. Of met je beide schoonouders van je ex. Of
1: met je mede kwallarven.
0: met een school kwallen. Met wie je ook op reis wil, schrijf je nu in. Je hebt nog een kwartier de tijd, dan gaan de inschrijvingen helemaal dicht. Joe.be. Je kan de reis waarvan je dacht dat je ze nooit meer zou maken, toch maken.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Pascal Uitschoten.
3: Hey, Pascal.
4: Goedenavond.
1: Dag Pascal.
4: Dag Rani, dag Tom.
1: Ja, het duurde even voor je antwoorden, maar ik weet waarom, want je bent aan het koken, hè?
4: Klopt helemaal, ja. Het avondeten staat op.
1: Ah, wat ben je aan het maken?
4: Tagliatelle met kippenblokjes en broccoli en roomsaus.
0: Lekker. Je mag na 6 uur niet over eten praten in dit programma, want wij hebben allebei honger.
1: Ja, dat is waar. En ben jij altijd de kok in huis?
4: Ik ben de kok in huis, klopt. Ja. Ik kook alle dagen.
0: Ja, ik ben ook de kok in huis.
1: Jij bent ook de kok in huis. En ik de koning.
0: Wat doe je voor werk, Pascal?
4: Ik ben havenarbeider in de haven van Antwerpen.
0: Oké, wat doe je dan zoal eigenlijk? Want havenarbeider is al
4: Jawel. Ik ben eigenlijk technieker en ik onderhoud en herstel de straddelcarriers.
0: Oh,
4: dat zijn die grote gele machines. Jawel, dat klopt.
1: Ah,
4: je bent helemaal
0: mee.
4: Ja.
0: Oh, dat is echt, dat spreekt zo tot de verbeelding.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, we zouden er nu even terug gaan, maar die tijd hebben we niet.
4: Nee.
0: Wij willen 15 seconden nog van jouw tijd. Daarna mag je verder tagliatelle koken. Je krijgt 5 vragen van Rani. Jij gaat als de wiedeweer gaan antwoorden. En voor je het weet heb je 200 euro gescoord. Dat is eigenlijk veel, hè? Om in de auto te gaan.
1: Natuurlijk.
4: Jawel. Indrukwekkend veel tegenwoordig.
0: Ja, voilà, het is duur, hè. We wensen jou het allerbeste, maar je gaat het wel zelf doen. Hier komt jouw eerste vraag.
1: Hoe heet onze zee?
4: Geen idee.
1: Onze zee?
0: Onze zee. Kom maar, Pascal, je kan
4: het. Geen idee.
0: De zee waar wij naartoe gaan, waar we op vakantie gaan.
1: Hoe heet die zee?
0: Hoe heet die zee? Waar Timmy in zwemt.
4: Nee.
1: Ja. Niet de Zuidzee, maar
0: de... Noordzee. Het is de Noordzee, Pascal.
4: Sorry.
1: Pascal.
0: Nee. Is niet erg, nee.
4: Ja, de zenuwen.
0: Ja, last van zenuwen.
1: Zenuwen. En ja, die tagliatelle die dan al opstaat. En je moet dat dan in
4: klopt.
1: De gaten houden, dat dat niet overkoopt.
0: Zie toch, Pascal.
4: Spijtig.
0: Ja, want het je heel graag
1: opgestuurd. Heel spijtig.
0: Maar je hebt wel een goede daad gedaan voor de volgende kandidaat. Die gaat blij zijn, dankzij jou, Pascal.
1: Ja, want morgen zit er 250 euro in de pot.
0: Merci, Pascal. Smakelijk,
1: Pascal.
4: Ja, terug. Dank je wel.
1: Doei.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Ja, het kan gebeuren, hè. Zo starstruck dat je Rani en Quality aan de lijn hebt. Dat je niet meer weet dat de Noordzee de Noordzee is.
1: Die tijdsdruk, ja, die doet iets met uw hersenen, hè.
0: Pascal zijn eten stond op het vuur, hè.
1: Ja,
0: hij moest twee dingen tegelijk doen en dat gaat niet.
1: Nee, dat gaat niet.
0: 19 minuten over 6. Straks bellen we nog onze allerlaatste finalist die kans maakt op een reis om nooit meer te vergeten voor jezelf en vijf anderen. Je hebt nog 11 minuten om je daarvoor in te schrijven. Joe.be.
2: Duet donderdag.
1: Ja, ik besef nu eigenlijk, we hebben net een duet gedraaid.
0: Ja, en daar straks eigenlijk ook al Nena en Kim Wilde hebben opgedaan. Ja,
1: ja, maar dus die best niet
0: dan. Er zijn er gelukkig wel nog.
1: Er zijn er gelukkig nog heel veel. En waarschijnlijk liever ook heel veel die jij heel graag nog eens wil horen. Omdat het bijvoorbeeld heel lang geleden is dat je die nog eens hoorde. Stuur maar door welke twee fantastische stemmen die heel goed blenden wil jij nog eens horen voor Duet Donderdag. Dat mag je doorsturen via de Joe-app.
3: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
4: Oei, oei, wie parkeert er nu onder de boom?
5: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel DMV.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, ik ben een meld.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haar omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: frisse hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Klinkt als een 50s hit, maar het is een plaatje uit 1989. Ofwel moet ik mijn lezenbril eens opzetten. Nee, dat is echt waar, hè? 1989. Kokomo van The Beach Boys.
1: Duet donderdag.
2: Ja, mijn oog valt hier op een foto die Nathalie doorstuurt. Gisteren in Parijs zag ik een gekleurde hond. Wat bezielt mensen toch? Dus Tom, wie weet, gaat Rani dat ook doen? Ook zoiets zot doen? Nee.
0: Je hond verven, zoals ik met haar verf.
2: Zie je die foto? Dat beestje is zo in alle kleuren van de regenboog gespoten.
0: Zo geel en paars, precies van een voetbalploeg.
2: Ja, van geel over oranje, rood, paars.
0: Of dat is een genetische afwijking en we zijn dat beest nu super hard aan het bodyshamen. Dat kan ook, hè, Rani?
2: Ja, maar dat ernaast loopt is ook een genetische afwijking.
0: Ik zou het nooit doen. Hey, dieren zijn dieren. Je moet die geen kleren aandoen tenzij het echt medisch nodig is.
2: Voilà.
0: En niet tatoeëren, geen haar afscheren, waar het niet moet. Enfin, laat die gewoon beest zijn.
2: Ja, en niet in alle kleuren van de regenboog.
0: Nee, graag niet. Daar dienen wij zelf voor.
2: Ja. Een duet zochten wij heel veel originele suggesties alweer. Maar ja, ik heb gekozen voor een nummer dat eigenlijk al heel lang geleden is dat we dat, denk ik, gedraaid hebben hier. En ik hoor het zelf heel graag. En aangezien ik mag kiezen, Yusundur en Nene Cherry en 7 Seconds. Dank je wel, Tom.
0: Ik dacht dat ik het was.

0: uitstekende keuze. Youssou N'Dour en Nene Cherry, 7 seconds. Het is 1 minuut over 6:30. Straks nog één gelukszak die misschien wel op reis kan vertrekken deze zomer. Maar eerst naar Julie, die zit op onze nieuwsredactie. Wat gebeurt er in de wereld?
1: De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, komt straks samen. Ze bespreken welke maatregelen de twee Belgische passagiers van het Hanta-cruiseschip moeten nemen. Of ze dus thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten, bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. Intussen benadrukt de Wereldgezondheidsorganisatie dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een algemene uitbraak van het Hantavirus. Het verspreidt zich heel anders dan het coronavirus. De WHO heeft intussen 5 besmettingen met Hanta bevestigd. En mogelijk volgen er nog, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. En geen tweede zege voor onze Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nochtans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Mischa Breedebolt. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden.
0: 45 dagen isolatie.
2: Ja.
0: Die mensen kan heel Netflix uitgekeken hebben. Echt, volledig, twee keer. Ja. En het hele internet gelezen.
2: Alle seizoenen van Breaking Bad.
0: En dan achterstevoren nog eens. Ja, amai. En dan, ja, we moeten ons geen zorgen maken. Maar je moet wel 45 dagen in quarantaine.
2: Ja. Oh, het is een onschuldig beestje voor
0: maar
2: de rest.
0: Ja, als het 6 weken duurt voor je symptomen krijgt, dan is dat natuurlijk
2: nodig. Ja, dat is waar. Dan moet je dat... Ja,
0: geen paniek, je hebt het niet van ons.
2: Nee, 8 files op onze snelwegen waar je sowieso 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring nu in de richting van Nederland. Daar vertraag je een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17 een kwartier erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook een kwartier op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 12 minuten op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Wemmel. En richting Brussel op de E40 10 minuten ook tussen Sindenijs-Westrem en Merelbeke. De kok

0: van Vanessa Amorosi. Absolutely everybody heeft de kans gehad om met een gezelschap naar keuze deze zomer nog op reis te gaan dankzij Sunweb. De kok en
1: de koning. Nooit gedacht, toch gedaan.
0: Morgen zal hier hard worden gestreden om die reis door 5 finalisten. We hebben er al 4 en straks...
2: Nee, dat is niet waar. We hebben er al 3 en het zijn er 4 morgen.
0: Ah ja,
2: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Het is niet erg, ik dacht onderbreken, dus anders zijn de mensen mathematisch
0: in de war. Ja, klopt. Ja, we hebben er al 3.
2: Ja, juist. Het is niet erg, maar het komt op hetzelfde neer.
0: Ja, ik en cijfers, dat gaat niet goed samen. Dus bellen we straks live de allerlaatste.
2: De 4e, ja.
0: Als je hebt ingeschreven, een goede raad, hou je telefoon in de buurt en hou de lijn vrij.
2: Ja, en vooral als je een onbekend nummer ziet of zo.
0: Het zijn geen
2: fishers.
0: Het zijn wij. Zonder ons vislijn.
2: Ja, we hebben ons vislijntje niet bij. Dus opnemen zo meteen.
1: Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk.

0: met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo!
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De kok
8: en de koning.

0: versta me niet verkeerd, Rani. Ik vind jou fantastisch, maar die Dua Lipa, potverdikke, wat een vrouw.
1: Ah ja, ja, zeker.
0: Die heeft haar eigen boekenclub, hè.
1: Is dat echt,
0: dat
1: ja?
0: Heb jij nog niet, hè?
1: Nee, een boekenclub. Nee, wel een breiclub.
0: Ja, daar wil ik ook wel, bij. Dat is ook iets
1: en
0: voor
1: een naaiclub. Ja. Daar mag jij niet bij.
2: Nooit gedacht, toch gedaan.
0: Nee, wij samen naaien, dat, nee, gaan we even niet doen.
1: Nee.
0: Oh, beste vrienden, wat een week is het al geweest. Ja. Maar vooral met hoeveel hebben jullie zich voor

0: deze wedstrijd aangemeld.
1: Ja.
0: We zeggen dat vaak en dan is het meestal niet waar, maar deze keer klopt het echt.
1: Ja, echt.
0: Dat
1: heel.
0: Het was
1: ja,
0: crazy.
1: Logisch ook wel, hè.
0: Ja,
1: als je deze zomer nog op reis mag gaan met een gezelschap dat je zelf mag kiezen.
0: Ja.
1: Met 5 extra mensen.
0: En het is heel leuk, want we hebben heel veel van die inzendingen natuurlijk stiekem even ingekeken, Rani en ik zelf, om te zien wat voor gezelschappen dat zijn.
1: Ja.
0: Van vrienden die al lang niet meer zijn samengekomen. Mensen die van alles hebben meegemaakt en dat even willen gaan doorspoelen met een mooie reis. Mensen die met familieleden, met de kinderen, met de kleinkinderen. Enfin, je kan het zo zot niet bedenken of het zit ertussen. Maar we kunnen maar 4 finalisten blij maken. We hebben er al 3.
1: Ja, ze heten Caroline uit Wielsbeke, Suzy uit Bree en Erwin uit Borsbeek.
0: Ja, Caroline, dat is met de Pink Ladies. Die wil met haar vriendinnen gaan. Suzy, die gaat haar 5 kleinkinderen
1: echt?
0: Lenen.
1: Respect.
0: Doe dat niet,
1: nu al
0: Suzy,
1: voor
0: doe dat
1: Suzy.
0: Toch niet. We moeten misschien extra budget voorzien voor een babysit dan voor Suzy.
1: Ja.
0: En Erwin, die wil zijn collega's van de politie en een paar ex-collega's waar ze ooit al eens mee samen op reis zijn geweest,
1: ja.
0: Nog eens verenigen in
1: ja, en ik herinner mij dat zij vooral op het strand willen hangen met een Playboy.
0: Ja,
1: in
0: dat
1: hun handen.
0: Die Playboy, dat kwam eigenlijk van jou. Je hebt Erwin daar een beetje in de hoek gezet.
1: Ja.
0: We hebben nog 1 plekje in de finale. Morgen spelen we erom. Je gaat het ook op de radio kunnen horen. En het gaat plezant zijn. Je gaat ook kunnen meespelen van thuis.
1: Ja.
0: Het gaat
1: ja.
0: Hoe dan ook leuk worden. En dan wint er 1 iemand die reist die echt wel vet is. Het wordt echt een herinnering om nooit te vergeten. Maar we hebben dus nog 1 finalist nodig. De computer gaat er nu iemand uithalen. Voilà. Rania en ik hebben een naam gekregen, maar het is al luid.
1: Ja, het is luid.
0: Oh ja, oké. Ik weet waar we naartoe gaan. Ja.
2: Hallo, met Sander.
1: Is dat Sander uit Zomergem?
2: Ja, dat klopt.
1: De kok en de koning hier.
0: Ja, dag Sander.
1: Van Joe.
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja.
1: Sander, het zou kunnen dat wij ons vergissen, maar wij hebben ons laten vertellen dat jij graag op reis wil. Zo ja,
2: ja,
1: met wie?
2: Ja, dat klopt. Ik zou heel graag met mijn 5 beste vrienden van het middelbaar op reis gaan. En ze hebben helaas, alleen niet helaas, leuk voor hun allemaal een vriendin.
1: Ja?
2: Maar ik niet.
1: Oh nee.
2: En, dus als we afspreken ben ik vaak het 11e wiel.
1: Ah, ja.
0: Jij bent de only single in town, ben jij. Oh nee.
1: Garme.
2: Ja, wel ja, voilà. En dus daarom zou het wel eens leuk zijn dat we zonder de vriendinnen deze zomer op reis kunnen gaan.
0: Ja, ja de vrouwen
2: dus
0: mogen niet mee.
2: Ik schrijf me in.
0: De boys
2: nee, de vrouwen zijn niet toegelaten.
1: Oh.
0: Oké, okay, boys. En waar gaan de boys dan graag naartoe als je mag kiezen? Sander?
2: Goh, ik heb Bulgarije aangeduid, omdat we daar nog nooit geweest zijn.
0: Oh, ja.
2: En dat staat wel eigenlijk op het verlanglijstje.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat lijkt me wel een zeer leuke bestemming.
1: Sander, denk je dat jouw mogelijke reiskompanen dat die aan het luisteren zijn naar Joe?
2: Ja, zeker.
1: Ze zijn al op de...
2: Ik heb het verteld.
1: Ah, ze zijn op de hoogte van jouw wilde plannen.
0: Van jouw wilde plannen, ja, oké. Okay.
2: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Wel, dan hebben wij misschien wel goed nieuws voor jou. Want...
2: Ja. Spannend.
0: Je zit in de finale!
2: Ja, dat...

0: ook in 1978 werd er nog klassieke muziek gemaakt. En dat klonk zo. Electric Light Orchestra. Met, ja, zo
1: kan ik het ook zeggen.
0: Met de Blue Sky. Oh, toch tijd dat we naar huis gaan.
1: Morgen de finale tussen Caroline, Suzy, Erwin en Sander. Wie mag er op reis vertrekken, dat weten we morgen. Veel plezier met Stijn.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
2: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Dit is Joe. Hey, dat gaat weer plezant worden deze avond bij Joe Hoor. Want de songs die ik heb klaarstaan, dat zijn allemaal toppers. Wham, Natalia en Mendes bijvoorbeeld. Komen er allemaal aan. Eerst nog het nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
6: Goedenavond. Ons land bekijkt wat de Belgen op de Hanta Cruise moeten doen. Veel schade in Artooien na een waterlek en net geen tweede zegen voor Kopecky. De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de twee Belgische passagiers van het Hanta cruiseschip. Of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten, bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt ook dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een nieuwe pandemie. De oorzaak van het grote waterlek in het West-Vlaamse Artooien is nog altijd niet duidelijk. Het lek ontstond nadat het waterreservoir van een diepvriesbedrijf is gebarsten. 70 miljoen liter water stroomt daar nu gecontroleerd weg. Er is wel veel schade, zegt de burgemeester Veronique Buik.
7: We proberen de woningen en de buurt te vrijwaren door zandzakken aan te leveren en ook door die woningen leeg te pompen. Er zijn een viertal woningen getroffen en dat zal daar ook toe beperkt worden. Maar natuurlijk, dat water loopt overal rond.
6: Voor de getroffen gezinnen wordt er opvang voorzien. En geen tweede zegen voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nochtans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zegen aan haar Nederlandse ploeggenote Mischa Breedewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde derde. Kopecky blijft wel leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en wat warmer tot 22 graden. Zondag dan opnieuw meer wolken en kans op buien en onweer.
5: Er staan nog 5 files op onze snelwegen die langer dan 5 minuten duren. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 12 minuten. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout plus 16 minuten. Dan de Antwerpse ring maar richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten extra. E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West 7 minuten erbij. En de laatste die kun je vinden op de E40 richting Brussel tussen Kraaijnem en Reijers moet je er op dit moment nog 5 minuten bij rekenen.
8: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe.
9: Met Stijn Smits.

klopt als een bus. Tonight I'm your man. Gewoon je muzikale man dan hoor, voor alle duidelijkheid. Voordat ik hier echtelijke problemen ga veroorzaken. Je kreeg Wham, de ingrediënten van de avond bij Joe, die ken je. We gaan weer een one-hit wonder battle doen met deze keer twee songs uit de 80s. We duiken voor het hitarchief in de hitlijst van 1991. En zo meteen doen we ook weer van Movie Match en kun je weer gratis naar de film misschien. Dit is Joe, fijn dat je erbij bent. Een heel erg goeie avond.

0: ervaring te kunnen delen met andere kinderen, maar ook volwassenen. Ja. Want de oudste uit mijn lessen is 75 of 76.
1: Amai. Ja, dus is dat een klassieke zang op de muziekschool?
0: Pop,
1: is dat tegenwoordig ook? Ja. Amai.
0: Ja, de droom blijft natuurlijk wel om volledig van mijn muziek te kunnen leven en de wereld te kunnen rondtoeren. En
1: Als je terugkijkt op je carrière, zijn er dingen die je anders zou doen?
0: Nee. Die vraag wel al gehad met zo... Wat als je een ander nummer had gekozen? Zat je dat wel in de finale van Eurovisie?
1: Maar heeft dat zo... Ja, dat is wel heftig natuurlijk als je daar staat, zeker.
0: Ja, ik ga ook wel zeggen, ik was supergoed omringd, hé. Maar dus iedereen wil... Allee, en het was dan nog mijn verjaardag.
1: Ah ja, dat is juist. Maar ik heb gekeken, ja.
0: Ja, dus allee, dat was zeker niet leuk. Als ik erop terugkijk, dan ben ik wel nog altijd super trots op wat ik heb gedaan. En had ik het niet op een andere manier willen doen, en dat is misschien ook dan een antwoord op de vraag, denk dat ik er wel altijd goed over nadenk met mijn team, wat ik wil doen en hoe dat ik het wil doen, zodat ik er nadien geen spijt van krijg. En hetzelfde met het feit van te denken van make-up voor een man, is dat wel... Gaan mensen dat oké genoeg vinden om te blijven stemmen? Maar dan denk ik, als ik al geen eyeliner of zo mag gaan doen...
1: Oh, en bij Eurovisie Songfestival?
0: Okay. Ja, maar er zijn echt van zelf politiekers in België die zo echt van die nasty statussen hebben gezet... op social media over het feit dat ik een soort van... En het was zelf geen latex dat ik aan had. Het was een soort van lakleer. Ik had zo'n glanzend lak aan in het rood. Die dat de fetisch, weet ik veel wat. Terwijl dat ik zoiets had van, ik had gewoon een mooi blinkend kostuum aan. En ja, ik vind gewoon, ik moet altijd dicht bij mezelf blijven. En als ik
1: het
0: zo...
1: was een keiknappe performance.
0: Ah, wel. En ik vond dat alles klopte. Yeah. Qua visuals, qua staging, qua kledij, qua... wat ik zelf heb gedaan. En iedereen zingt natuurlijk altijd een beetje minder dan thuis in zijn slaapkamer. Mm. Omdat je staat daar op een podium en je beseft van, er kijkt hier meer dan 100 miljoen man.
1: Wat een stress.
0: Ja, ik zou liegen als ik zei dat ik geen stress had, maar dat was eerder het feit. Ik heb wel de klik gemaakt na de eerste uithaal in het eerste refrein van geniet ervan. Ja. Staat hier niet zo met zo'n stress, maar geniet er ook van. En ik merk wel, ik zie dat ook wel in de performance, dat ik zo op van dat moment zowel zo meer vrijer was en zo. Je hebt nog altijd stress. Allee, hetzelfde dat je gezonde stress hebt als je naar een sollicitatie gaat. Of, of als je kindje gaat krijgen, of weet ik veel. Dat zijn dingen waar je naar uitkijkt, maar ook wel stress voor hebt.
2: Date Night. This op Date met Red Sebastian.

0: Late Night. This update met Red Sebastian. Het voorspel.
1: Ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Hè. Welke fysieke kenmerken trekken u aan? Daddy type?
2: Ja.
1: Ouder?
2: Ja. Allee, young daddy. Ja. Dat we het daar, een beetje gezichts- en lichaamsbeharing.
1: Ja, idealiter een beetje met een rood tintje.
2: Het hoeft niet, maar het mag.
1: Het
2: allee,
1: mag. Dus, mooi meegenomen.
2: Ja. Toffe kleding, stijl. Iemand die goed in zijn vel zit.
1: Ja.
2: Iemand die zelfvertrouwen uitstraalt.
1: En qua kledij, wat vind je aantrekkelijk?
2: Crocs moet ik nu niet van weten of zo. Als iemand afkomt met crocs op een date.
1: En als ze rood zijn?
2: Nee. Dat gaan we niet doen. Nee. Of kousen in de sandalen.
1: Ja.
2: Voor de rest, Hawaii-hemdjes. Dat kan soms nog stijlvol worden.
1: Limiet.
2: Ja, maar over het algemeen vind ik het gewoon wel mooi als iemand zich confident voelt in zijn kledij.
1: Ja, zijn er zo geen worst date ever verhalen dat je hebt meegemaakt?
2: Ja, ik kan er wel aan een paar denken. Het is misschien wel het meest extreme. En sorry voor de mensen die zich nu iets gaan voorstellen daarbij of zo. Maar ooit een heel toffe date gehad. Mm-hmm. En tijdens die date ook echt nog niks door of zoiets. Die rook wel lekker of zo. Maar dan uiteindelijk wel mee naar huis geweest. En die zijn broek ging uit. Zijn onderbroek nog aan. Hè. En ik rook gewoon al. Dat die, ja, dat niet fris was.
1: Oh.
2: En ja, dan, sorry, maar dan ben ik weg. Dat was.
1: Kom terug, hè?
2: Nee, dat is. Oh, nee, dat is heel heftig.
1: Oh.
2: Ja.
1: En wat zei je dan?
2: Nee, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat ik ervan. Maar ik ben wel direct vertrokken, ja.
1: Frisse lucht.
2: Het was mooi.
0: Date Night. This update met Red Sebastian.

0: Late Night. This update met Red Sebastian. De slaapkamer.
1: Ja, is dat een romantische plaats? Ja, je bent een man alleen. Maar zorg je toch dat er wat gezelligheid is op de slaapkamer?
2: Well, je hebt ten eerste mijn kleerkast die open is. En gewoon een en al rood. Dus het kleur van de liefde is wel aanwezig. Ik vind het ook wel leuk om zo mooi beddengoed te hebben. Dus ik vind het wel belangrijk. Ook moest ik bij iemand thuis gaan en dat is een leuke date, ja, of je bent al even aan het eten en komt op die slaapkamer. Dat is zo'n heel onuitnodigend bed. Dan zou ik daar ook alweer minder zin in hebben of zo. Dus ik vind zo, ik heb echt denk ik 10 kussens in mijn bed liggen of zo. Ik vind dat altijd mooi en dat is zo een mooi bedovertrek. En ik heb ook zo die heel populaire donutlamp van de IKEA, dat heel veel mensen hebben, zo die oranje donutlamp. En die heeft zo heel mooi sfeerlicht. Dus het is, ik vind ook wel redelijk sober. Buiten dan een spiegel die aan de muur hangt, maar voor de rest is het eigenlijk ook wel een goede plaats om gewoon tot rust te komen en te slapen. Maar kan het wel gezellig en sfeervol maken.
1: Ik heb ooit, met dat ik nu hier in introductie zit, ik heb ooit in mijn jeugd, maar was ik echt zo heel jong, een tiener of zo, bij wijze van rebellie, want ik denk dat mijn kamer daarvoor nog roze was, dacht ik, nee, ik ben het roze ontgroeid, het is klaar. Ik ben een pot verf gaan halen.
2: Rood.
1: Rood. Dat is heftig, hè?
2: Ja.
1: Dat geeft geen rust.
2: Mijn slaapkamer is wel wit gewoon.
1: Ja.
2: Maar ik denk, moest ik nu zelf een huis kopen en helemaal kunnen inrichten, dat ik misschien mijn kamer helemaal in zwart zou verven.
1: Oh ja.
2: Omdat ik wel vind, zwart heeft zoiets sexy. Ik denk dan zo'n plafond ook meenemen. Hè, zo. Dus echt zo full-out black.
1: Mm-hmm.
2: Met dan zo zilveren of gouden accenten of zo. Denk dat ik dat wel tof zou vinden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Met een bepaald
2: kutje. Mirror on the ceiling.
1: Ah, dat is wel kinky.
2: Maar nu zeg ik dat, maar totdat je dan effectief zo'n mirror on the ceiling hebt, dan zijn dat denk ik ook wel dingen dat je denkt, van, had ik dit beeld moeten hebben van mezelf? Nu.
1: Zijn er wel minder eenzaam natuurlijk, als je naar boven kijkt.
2: Ja, maar ik hoop dan wel dat er een partner mee me leidt. Ik ga niet naar mezelf zitten kijken hoor.
1: Ik geef nu wel
2: even mijzelf, maar nu ook niet zoveel.
1: Oh, is de slaapkamer the place to be?
2: Bij mij?
1: Ja.
2: Nee. Ik heb net een nieuwe zetel gekocht en love it. Zo'n ribfluwelen turquoise zetel. Geweldig, dat is the place to be.
1: Is het waar?
2: Ja. Ja.
1: Maar voor dat ook?
2: Nee.
1: Ah.
2: Nee, ribfluweel, hallo.
1: Ja,
2: ik ga mijn keus nu. Want ik weet dat een van mijn vriendinnen zei ook zo van, dat is wel niet fluid friendly. Hè? Dat is zo van, nee, inderdaad, maar
1: uw vriendinnen denken wel dat
2: maar goed, het is leuk om gewoon in te zitten en iets te kijken en misschien wat te knuffelen en zo, maar ja, anders wel de slaapkamer. Daarvoor,
1: dan is het wel de place to be.
2: Ja.
1: Ja. Hoe belangrijk is intimiteit voor jou?
2: Ik denk wel vrij belangrijk. Ik denk dat ik niet zou kunnen samen zijn met iemand met een heel laag libido of zo.
1: Mm-hmm.
2: Nu, voor mij is intimiteit ook niet alleen seks. Is dat ook wel genegenheid en op andere manieren affectie tonen en het knuffelen en al die dingen. Ja, het speelt toch wel een belangrijke rol in de relatie, ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Okay.
2: Het is niet alles, maar het is belangrijk.
1: Ja, ik had nog een vraag. Zijn er afknappers tussen de lakens? Maar dat heb je al beantwoord.
2: Dat is al beantwoord. Hygiëne. Belangrijk.

0: Date Night. Bes op date met Red Sebastian. Ja of nee?
1: Ik heb een kinky kantje.
2: Ja.
1: Ik heb ooit al eens gedroomd over het lief van mijn beste vriend.
2: Ja. Maar dat was nog voordat die een koppel waren. En ik weet nog, we hadden afgesproken. En we waren over die persoon bezig. Mm-hmm. En ik zei zo om te lachen, ja, get in line. Zo van is van mij, blablabla. Bla, bla. Mm-hmm. Zo 2 weken later stuurt hij zo van, ja, best samen. En ik zo, oh, you betrayed me.
1: Ik heb een superleuke hobby.
2: Ja. Ik heb gisteren een naaimachine gekocht.
1: Oh.
2: Ik ga volgende week op eerste les. Ik heb altijd met mijn oma vroeger kleertjes gemaakt voor mijn Barbiepoppen. En fashion is sowieso iets waar ik super hard geïnteresseerd in ben. En ik wil de draad letterlijk terug oppakken. En ik heb een naaimachine gekocht. En ik ga volgende week mijn eerste broek maken. En hopelijk kan ik dan al mijn speciale outfits zelf maken.
1: Ja, tof.
2: Ja, ik kijk er wel echt naar uit. Ja.
1: Een orgasme is een must.
2: Meestal, in mijn ervaring is dat er toch altijd geweest langs beide kanten. Mm-hmm. Ik heb nu ook geen zin. En ik ga misschien weer vrij direct of zo. Maar ik heb nu ook geen zin om met blauwe ballen te zitten of zo. Nee, dan werk ik het liever af.
1: Ja. Pyjama.
2: Naakt.
1: Wil jij met mij nog naar het hoogtepunt?
2: Oeh, ik ben nu wel benieuwd wat er gaat komen. Het is toch de eerste keer met een vrouw dan?

0: Midnight. This update met Red Sebastian.
1: Het hoogtepunt.
2: Waar zie jij je leven over 10 jaar?
3: Hopelijk nog altijd heel veel muziek aan het maken. Ik hoop op nog vele hits. Dat is echt zo hetgene waarvoor dat ik leef. En ik hoop dat ik tegen dan de wereld mag rondtoeren.
2: Ja.
3: Toch heel veel op het podium mag staan. Ik heb dat gemerkt vorige zomer. Dat ik daar zo gelukkig van werd.
2: Maar internationaal, dat is wel...
3: Ja, het is sowieso wel iets wat ik ambieer.
2: Ja. En op liefdesvlak?
3: Ja, hopelijk is die ideale man dan al aan de deur gekomen met een boeket bloemen.
2: Dan wonen misschien al samen.
3: Ja, wie weet.
2: Verloofd, niet getrouwd of misschien
3: verloofd.
2: Wel?
3: Verloofd, maar dat mag ook wel nog iets langer duren vooraleer dat gebeurt. Maar ja, wie weet. Ik hoop het misschien wel. Binnen 10 jaar, dan ben ik 36 jaar.
2: Mooie leeftijd.
3: Ja, tegen dan mag het wel gaan komen.
2: Ja. Jouw definitie van de liefde? Liefde is...
3: Liefde zou onvoorwaardelijk moeten zijn voor mij. Is vertrouwen, loyaliteit en vooral excited. Moet excited en spannend en zo blijven. En je hebt het ook zelf in de hand. Ja. Eigenlijk een beetje alles wat ik hier al heel de tijd heb verteld.
2: Je weet perfect wat je wilt.
3: Ja.
2: Waar is die prins?
3: En humor. Dat had ik daarna. Ja. Waar is de prins?
2: Ja, hij gaat komen, hè.
3: Ja. Zie, wist ook ik hier de deur open en staat er daarin klaar met rozen.
2: Maar ik zeg het, het loopt hier op de radio vol. Kijk goed rond als je naar buiten wandelt. Merci, Sip. Ik vond het echt supergezellig.
3: Ja, het was supergezellig.
2: Leuke babbel.
3: Merci dat ik mocht langskomen.
2: Nee, het was
3: en merci gezellig. Voor de eerste keer. Hè. Ik heb het nog nooit gedaan over de liefde
2: en
3: babbels.
2: Ja, en...
3: Dus ik ben blij dat ik mij super hard op mijn gemak voelde bij jou. En dat dat zo op zo'n... Ja.
2: Dat is toch leuk, hè?
3: Ja. Ja. Volgende keer met een wijntje in een bar, hè?
2: Ja.
0: Ja. Joe. Date Night. Wil je de date opnieuw beluisteren? Luister dan naar de podcast van Date Night. In de Joe-app, op joe.be of in

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de Unif is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg-Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op bui.